0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: Mannekes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max!
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn!
7: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
7: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
7: Geven ze korting?
4: 30% op alle verf!
6: Dan pak ik 10 potten mee!
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
6: Ja, ja!
8: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert!

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
1: Ja, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Ja, bon, jongens, het is gelukt. Gisteravond om 7 uur in Locristi te voet vertrokken. Ik ben aan het trainen voor de Coastwalk. Ik ben op tijd hier gearriveerd in de studio. Ja. Een beetje uitgeput, maar het gaat wel.
6: Maar je vertelt het strafste nog niet. Wat? Je hebt mij gedragen van Locristi tot hier. Ik zat ook nog eens op je rug.
5: Hey, dat is trainen, jongens.
6: Jij bent er klaar voor. Het nieuws van 6 van onze Grim.
7: Goedemorgen. Het aantal langdurig zieken piekt opnieuw. Nog geen beslissing over de Belgen op het Hanta cruiseschip. En de finales in de Europese voetbalcompetities zijn bekend. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RESIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hanta-virus is vastgesteld. De Risk Management Groep van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat dus. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort collega Demi van den Ede.
8: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
7: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal in de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1. Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met de zonnige periode, daarna wat meer bewolking. Het wordt zo'n 17 graden vandaag. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we dan zelfs

0: Ja, zo vlieg je er wel in, hè, richting weekend met de Miami Sound Machine. Good times, great music.
1: Sven en Anke. Dit
2: is jouw. Ja, alle gekheid op het stokje. Je bent niet te voet naar hier gekomen vanochtend om te trainen. Nee. Ik zat ook niet op jouw rug.
0: Nee, zelfs dat niet.
2: Ik heb jou wel even besprongen, maar ik moest er meteen terug af.
0: Nee.
2: Maar heb je eigenlijk gisteren nog getraind? Want ik heb dat niet gevraagd.
0: Ja, ik heb, ik heb gisteren nog een wandeling gedaan. Ik weet niet hoeveel, maar het was... Ja, weet je, eergisteren heb ik een stevige wandeling gedaan, zo tegen de 20 kilometer. En gisteren een beetje minder. Maar ik heb gisteren, eens kijken, toch nog... Ah nee, 18 kilometer toch gedaan gisteren.
2: Oh,
0: dat is een beetje minder.
2: Hey, 18 kilometer. Dat is mijn gemiddelde shopnamiddag een feit.
0: Nee, dat is wel. Nee, maar vandaag ga ik mij wel rustig houden. Want morgen die marathon, 42 kilometer. Morgen om 9 uur gaan we beginnen in Oostende met een grote groep luisteraars. Ja? Onze bazin gaat ook meewandelen, Charlotte. En ik moet vannacht nog gaan DJ'en. En ik mag vannacht nog gaan DJ'en.
2: Waar?
0: Ja, het is behoorlijk laat, dat moet ik wel zeggen. Dat is wel een beetje, ja, de dag ervoor. Maar ja, zo gaat dat in het leven natuurlijk. Het is vannacht om... van 12 tot 1 in Beersel, Putten.
2: Putten?
0: Ja, Putten. Dus dat is dan toch nog een uurtje zeker terugrijden. Dus dan ben ik thuis rond een uur of 2, 2:30 gaan slapen.
2: En wat moet je daar zijn aan de zee?
0: Ja, om 9 uur. Maar ja, ik moet ook mijn nummer nog gaan ophalen. Dus ik ga een uur of 4 kunnen slapen.
2: Dat is de ideale basis eigenlijk om daarna een marathon te gaan slapen.
0: Maar jij hebt toch ook een behoorlijk korte nacht voor de boeg aan.
2: Ja, jongen, ik mag ook eens toeven met iets. Hè. Normaal doe jij dat, maar ik mag ook eens toeven met iets. Want vanavond sta ik voor het eerst... in het theater.
0: Voor het eerst in het theater.
2: Sorry, ik wil het graag...
0: Ja, maar je hebt
2: graag
0: een musical
2: groots,
0: al gedaan.
2: Ik wil het groots verkondigen. Ja, dat was mijn musical debuut.
0: Dat is toch geen theater
2: vanavond? Is mijn theaterdebuut.
0: Oh, nee, dat is niet waar.
2: Ik kijk, het is een one-woman show, maar dan met 7. We zijn een 7-woman show met de Moeties.
0: Ja, maar wat is dat voor iets? Dat is geen theaterstuk. Hè? Wat gaan jullie eigenlijk doen?
2: Nee, we gaan met de Moeties on the road. We doen een Moeties event in de Handelsbeurs in Gent.
0: Oké, mooie zaal. Is dat leuk?
2: Ik ben er nooit geweest.
0: Ja, dat is wel leuk. Echt leuk, ja.
2: Daar kan 400 man. Of 400 vrouwen. Ja.
0: Komen er mannen ook?
2: Geen idee. Dat ga ik straks zien. Ja. Dat was op 4 minuten uitverkocht.
0: Amai.
2: Dus wat gaan wij doen? Van alles. Dus het is niet zo van... Meestal is dat zo een live podcast. Dat is letterlijk een live podcast. Maar wij gaan er een event. Het is met video. Het is met itemkjes. Het is met verrassingen. Het is met een goodiebag. Het is... het is... Een kaartje kostte niet veel geld. En je krijgt er heel veel voor terug.
0: Allee.
2: Leuk, hè?
0: Dat is eigenlijk de Tupperware van tegenwoordig.
2: Ik denk dat ze bij de Tupperware avonden dat die vrouwen een kleren wel aanhielden. Hè.
0: En dat gaat vanavond niet het geval zijn?
2: Ik zeg niks.
3: Kan er nog komen? Kunnen we nog komen?

0: Where is Love van Hathaway? Ja, wie weet dat?
1: Oh. Dit is Captain Antonil. Ken je die nog? Captain Antonil, do that to me one more time. Wel, die man is jarig. Hij is jarig. Hij wordt vandaag 86. Een belangrijke verjaardag. En ook deze is jarig. Niet Phil Collins, maar Philip Bailey. Die wordt 75. Een paar oudjes die jarig zijn.
0: Die niemand kent eigenlijk.
1: Ja, en Enrique Iglesias wordt 51 ook al. Enrique Iglesias, de zoon van. Ook al 51 ondertussen. En Hilde de Baardemaker, die wordt 48 vandaag. Ja. Dat zijn allemaal hele mooie jarigen. Allemaal mooie namen.
0: Maar
1: een van de mooiste stemmen aller tijden wordt vandaag 100. Een eeuw oud. De Britse bioloog, programmamaker en natuurhistoricus Sir David Attenborough wordt 100 jaar. Heb je daar ook naar gekeken aan die programma's?
0: Maar ja, natuurlijk. Ja. En ik heb toch vorig jaar verteld, mijn zoon Max was mega fan van David Attenborough.
1: Ja.
0: Ik keek daar toch altijd naar zijn natuurdocumentaires en dat moest ik simultaan vertalen. Dat vond ik een beetje vervelend.
1: Dat Engels, dat kent de kleine toch nog niet. Maar ja, het zijn prachtige documentaires die die man heeft gemaakt. Hè. Is ook een van de meest belangrijke Britten. Het is ook een soort van monument in Groot-Brittannië. Een van de grootste natuurvertellers aller tijden. En die heeft zo'n prachtige, kenmerkende stem. Die klinkt zo niet David Attenborough.
2: I'm David Attenborough. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate how extraordinary. I've been lucky enough to spend my life exploring the wild places of our planet. I've traveled to every part of the globe. I've experienced the living world firsthand in all its variety and wonder. In truth, I couldn't imagine living my life in any other way. I've always had a passion to explore.
1: Ah, stem ongelooflijk.
0: Prachtige vent, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar ik weet er wel niks privé over.
1: Ah, privé, ja.
0: Hoeveel vrouwen heeft hij gehad? Want ja, hij heeft natuurlijk altijd heel veel inspiratie gehad. Hij heeft heel zijn leven gekeken naar seks en de dieren.
1: Ja, onder andere dat, ja.
0: Wij bij Dirk Trouwlands heeft dat toch ook een beetje effect gehad.
1: Allee, waar jij nu aan de...
0: Heel
1: belangrijk is dat hij... Er zijn naar die man meer dan 50 diersoorten genoemd.
0: Amai.
1: Ja, echt waar. Ja, echt. En in alle mogelijke categorieën van de dierenwereld. Van de reptielen tot de zoogdieren. Ja, kun je niet exacte voorbeelden. Maar 50, als er 50 dieren naar je genoemd worden, is toch
0: dat veel gemaakt, hè?
1: Maar ja, Anke is eigenlijk alleen maar geïnteresseerd hoe zijn seksleven in elkaar.
0: Nee, maar ik ga nu wel eens opzoeken om te zien.
1: Vrouwen of kinderen.
0: Heeft al 70 jaar dezelfde vrouw? Of een beetje opzoeken, hè? Ik ga dat nu doen.
1: Perfect.

0: ons een beetje overdreven, Vanessa. Een marathon zal genoeg zijn, denk ik, voor morgen. She would walk 1000 miles, Vanessa Carlton. En dan heb je Anke Bukkings in je show zitten. Dan vier je de 100ste verjaardag van een natuurmonument. En dan zegt Anke, hoeveel vrouwen heb je gehad?
1: Nee,
0: dat is toch interessant.
1: Nee, het is, je denkt, dat is een hele lieve man.
0: Ja, maar dat is ook een lieve
1: man. En dat
0: man.
1: Is ook een lieve man.
0: Hoezo?
1: Hij was getrouwd met Jane Elizabeth. In 1950 is hij getrouwd.
0: Oh, 1950.
1: En die is getrouwd tot 1997, dus...

0: laatste. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
1: Knalprijs.
0: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
2: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
3: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
4: Xina.
3: Xina, ja aan je dromen.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
6: Laat ze see you shine.
7: Auto 5. Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
8: Auto 5.
9: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family Lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
10: IKEA.
9: Voorwaarden op IKEA.be.
11: Hier Pipa de kat.
12: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo.
11: Beste katten en honden.
12: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
11: De dierenwinkel met de lage prijzen.
12: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
11: Of tip Maxizo.be in en dan keihard miauwen. Heel de dag lang.
12: Ze zal het wel doorkrijgen.
11: Tot binnenkort.
13: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
11: Goed voor het beestje.
12: Goed voor het baasje.
14: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: dat was van raampje naar beneden draaien, want er stond nog geen knopje op. Dus raampje naar beneden, elleboog naar buiten. Een vossenstaart die bengelde aan de achteruitkijkspiegel. En dan meezingen, hè. Born to be Wild uit de jaren 60. Meer van dat soort muziek op Joe Gold de hele dag door. 60s, 70s en meer. Het was Steppenwolf.
1: Mijn tip vandaag is eigenlijk een waarschuwing. Want Tom en ik, wij zijn bijna ooit gescheiden geweest toen we het eerste jaar dat we samen waren. En dat komt door een event waarover ik het zo meteen

0: echt, echt niet welke richting het uitgaat. Want we maken nu al 10 jaar radio samen. Mm-hmm. Je hebt nooit verteld dat je in het eerste jaar bijna gescheiden bent van Tom. Al uit elkaar bent gegaan.
1: Ja, omwille van één ding.
0: Omwille van één ding. En onze tip gaat daarover nu. Ja. Vandaag. Ja. Dat is een teaser. Ik ga je het ook niet meer over het gaan. Nee, nooit van gehoord van dat verhaal.
1: Ja, eerst het nieuws nog van Grim van 6:30.
2: Goedemorgen. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan 1 jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RESIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. De UGent stelt de pro-Palestijnse bezetters voor een ultimatum. Als ze deze ochtend de gebouwen niet verlaten, zullen ze juridische stappen ondernemen. Volgens de UNIF is er sprake van onder meer vandalisme, inbraak en diefstal. Gisteravond breidde het protest nog uit. De studenten bezetten nu ook een tweede gebouw. De actievoerders eisen dat de universiteit alle banden met Israëlische instellingen stopzet. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start zonnig, daarna meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm ook, lokaal halen we 23 graden.
1: Het gaat al langzaam op deze vrijdagochtend op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost verlies je door een ongeval een kwartier. En 5 minuten file op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Vilvoorde.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. 6:30. Een tip voor een
1: gewaarschuwd
3: leven.
1: Dit weekend vindt in de Maasvallei, in Mazeik, het Belgisch kampioenschap plaats. Het Belgisch kampioenschap steentjes ketsen. Weet je wat dat is?
0: Op het water?
1: Ja, inderdaad.
0: Oké.
1: Volgens mij ben je daar heel goed in. Heb je als kind veel gedaan?
0: Nee, eigenlijk niet.
1: Oké, ik ben blij dat je het zegt. Maar dus het Belgisch kampioenschap, dat is dus echt met een platte steen. En dan moet dat zo poenk, poenk, poenk, poenk, zo ver mogelijk.
0: Ja.
1: En je kan je dan plaatsen voor het WK in Schotland.
0: Binnenkort.
1: Ja. Er zijn nog plaatsen. Ja. Dus als je denkt, oh, maar ik ben daar echt kei goed in, dan moet je je zeker inschrijven voor het Belgisch kampioenschap steentjes ketsen. Maar ja, Tom en mij heeft het bijna een relatiebreuk opgeleverd.
0: Ja, dat moet je wel uitleggen.
1: Ja, het eerste jaar dat wij samen waren, gingen we op vakantie naar het Gardameer.
0: Ja, oké.
1: In Italië.
0: Ja.
1: Het ideale meer om steentjes op te ketsen.
0: Oké.
1: Maar ja, Tom kan dat extreem goed. Eigenlijk zou ik hem moeten inschrijven, maar ik doe het niet. Omdat hij heel vervelend is bij het stenen ketsen.
0: En waarom waren ze heel vervelend bij het stenen ketsen?
1: Hij wou mij dat ook leren.
0: Ja.
1: En hij vond dat ik dat slechter dan slecht deed.
0: Ja, dat kan ik me eens bij voorstellen.
1: Die
0: zin,
1: hij zei echt, maar hij was echt kwaad. Hè. Hij probeerde mij dat 5 keer uit te leggen. En die steen, die zonk meteen al vanaf de eerste keer.
0: Ja.
1: En hij zei, maar wat doet je nu zo debiel? Of zijn je zo debiel? Echt waar, ik was toen heel kwaad. En echt, dat we heel de avond ruzie gehad. En toen dacht ik echt, ik weet niet of ik met deze man nog verder in zee kan. Echt waar, stenen ketsen. Hetzelfde scenario met poelen, biljarten.
0: Ja, dat kun je ook
1: niet.
0: En dat vond hij ook dat je dat moest kunnen.
1: Je kunt dat niet met Tom doen, want hij is dan in alles goed. En hij legt dat 2 keer uit. En hij verwacht dan ook dat anderen dat ook kunnen. In de paasvakantie gingen we naar de zee, minigolven. Had hem hetzelfde voor met Max. Was hem tegen Max ook zo al aan het doen. Zo van, kun je dat nu niet?
0: Maar nadat ze op vakantie, na al die andere rare sporten, dan toch in bed beland waren, zei oké, dat kan ze wel eens zijn. Ja.

0: Hey, dat zijn we het liefste van allemaal. Je wekker, 5 dagen per week. Hopelijk ben je goed opgestaan met het juiste been uit bed gesprongen. Wake me up before you go-go van Wham.
1: Straks bij Sven en Anke vervullen wij de kinderdroom van professor Stijn Baert. Die heeft bij ons gezegd dat hij graag radiopresentator wou worden als kind. Daar zijn audiobewijzen van. We hebben die laten horen toen, Sven.
0: Ja.
1: En de droom was er nog. Wij voelden dat langs alles.
0: Hij zei het ook gewoon, als er eens een keer midden in de nacht een uur over is, bij jullie wil ik wel komen invallen.
1: Sorry, dat is belachelijk midden in de nacht. Hè. We doen het primetime, gooien wij graag alles iemand voor de leeuwen. Dus we gaan dat doen. We hebben de koe bij de horens gevat en Stijn Baert komt tussen 8 en 9.
0: Ja, en zometeen is er het prijsbeest van de dag. Het is een goede tip. Als je ergens benadeeld voelt, dat je denkt, dit is niet serieus, je moet van u afbijten, want het kan u iets opleveren. Het is een goed verhaal.
2: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoorde. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Wiener Berger.
6: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik s'avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn, die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
7: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor.
11: Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap.

0: Dat is de app gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.

0: Amai.
1: Ja, die kan wel wat, hè.
0: Een nieuwe van Bruno Mars.
1: Ja,
0: Risk It All. En je hoorde de mariachis op de achtergrond.
1: Ah, leuk.
0: Maar echt een prachtig liedje eigenlijk. Als het niet van Bruno Mars zou zijn... Zou het veel minder zijn, hè?
1: Oh, hij zingt heel goed ook.
0: Ja, maar dat is toch een genre of een liedje zo... Dat kan alleen maar Bruno Mars cool maken.
1: Doet hij goed, doet hij goed. Heel fijn, heel zomers. Leuk.
2: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
1: Kijk, vrienden, dat kan voorvallen. Je gaat op vakantie en het is niet precies wat je ervan verwacht had. En je bent daar niet gelukkig over, want er is iets wat u zo echt geambeteerd heeft de hele vakantie, dat je denkt, ik moet daar toch echt iets mee gaan doen. Er is een Duitser die heeft een schadevergoeding gekregen van bijna 1000 euro. Waarom? Hij was op vakantie gegaan naar het Griekse eiland Kos. Mm-hmm. Een gezinsvakantie. Dus ja, met een hele gezin naartoe. Hij had daar 7000 euro voor betaald. Voor die gezinsvakantie. Die zei, ja, Kos, heel mooi hotel, lekker eten. Elke dag gaat het zwembad liggen. We gaan 's ochtends naar het zwembad. We gaan op een strandstoel liggen. Lekker gezellig. Wat gebeurde er? Elke ochtend om 6 uur lagen op alle strandstoelen al handdoeken. Ja. Zowel hij als zijn vrouw, als zijn kinderen.
0: Oh.
1: Konden de hele vakantie nergens liggen. Omdat al die anderen op mijn tandrikken een handdoek hadden gelegd.
0: Ja, ja. Het is altijd een papa die dan toch om 5 uur 's ochtends opstaat. Ja. Om daar al die handdoeken te gaan leggen.
1: Er staan legendarische beelden van. Op YouTube moet daar eens naar zoeken. Dan ziet je zocht dus zo echt mensen lopen op die
0: ja.
1: Maar hij zei, ja, dat was nu gewoon één keer kun je maar elke dag de hele kutvakantie lagen die
0: handdoeken. Sorry, maar wat heeft hij dan, waar heeft hij dan zijn...
1: Hij is naar de rechter gegaan.
0: Oh,
1: heeft hij gezegd tegen de rechter, dat is toch niet wat ik al besteld is, hè?
0: Ja.
1: Dat is toch niet wat ze hadden besteld. Scheisse.
0: Ah.
1: En toen heeft die rechter gezegd, ja, natuurlijk niet, dat is niet oké. Okay. En heeft 1000 euro gekregen in schadevergoeding. Dus je wil altijd van u afbijten als het niet...
0: Dat helpt, hè. Dat helpt, hè.
1: Echt,
0: ja. Ja.
1: Maar weet je, die zijn er ook op getraind, al dat soort organisaties, om compensaties te geven. Vergeet dat niet, hè. Ook als er in de winkel iets fout gaat, voor hen is het makkelijker om jou een compensatie te geven. Dus ik ken zo van beroepsklagers, hè. Ik heb vrienden die altijd ergens een probleem hebben en bijna altijd iets terugkrijgen.
0: Maar ik doe dat nooit. Ik heb dat nog nooit gedaan. Ik denk altijd van, ach ja, maar ik heb ooit een collega gehad, die had zo een koekje dat te klein was of zoiets.
1: Koekje dat te klein was?
0: Een heel pak van koeken.
1: Ah ja, één koekje.
0: Die had dan echt gebeld naar de klachtenlijn.
1: Van de koekjes.
0: Ja.
1: En dan heeft hij wat gekregen.
0: Een heel pakket. Een heel doos. Echt een heel pakket met daarin zo'n 20 dozen of zo.
1: Dan ben je echt een zagenwend als je om één koekje. Maar als je je handdoek niet gelegd krijgt, als je zelf niet gelegd krijgt, nee, dat is niet.

0: drie weken geleden nog in Bangkok. Ik ben terug in Bangkok.
1: Hoezo?
0: Ja, Anke heeft gisteren Thai besteld en ze heeft nog over.
1: Nee,
0: wat ben je nu aan het eten?
1: Nee, maar je bent mis, Sven.
0: Wat ben je aan het eten?
1: Ik heb de leftovers bij van eergisteren.
0: Wat is dat dan? Wat ben je nu aan het eten?
1: Griekse pasta met tomaatje, paprika en kip. En ik heb ook de overschot bij van gisteren. Dat was Thais en dat is voor straks.
0: Och jongen, toch wat zeggen. Maar dat ruikt u wel ongelooflijk.
1: Maar dat ruikt toch lekker?
0: Is dat warm gemaakt ook?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Sorry.
0: Hey, Sander, dat is toch veel voor ochtends?
1: Ik spuit zelfs wat parfum.
2: Als je dat wel veel voor vanmorgen.
0: Dat gaat ook de oplossing niet zijn. Maar jongen.
1: Wat willen jullie ook een hapje?
0: Nee.
1: Maar het is zo erg.
0: Op dit uur, die geur zeg.
1: Sorry. Anders krijg je een hapje, maar Bosje niet wil. Jean Thomas die nam dinsdag de micro over van Isabelle A. als onze coverartiest. En Jean vloog er meteen stevig in met een mashup van Plastic Bertrand met Sa Plan Pour Moi. En Limp Bizkit met Take A Look Around. Hij heeft dat bedacht onder de douche. Ja, hij stond daar naakt, zich dat was en hij dacht, dat zou wel eens goed kunnen klinken. En het is heel lekker geworden. Net zo lekker als mijn leftover van eergisteravond.

0: Ja, beste vrienden, dit is Joe, de zender waar je elke ochtend rustig kan wakker worden tussen 6 en 10. Jean Thomas!
1: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
3: Info in je winkel of op xina.be.
5: Dit is jou.
6: Oh my god, beste luisteraars. Het is gebeurd.
7: Yes, het is gebeurd.
6: Het is dan toch gebeurd. Ankar Leven zal een hele andere wending krijgen.
7: Ja.
6: Zometeen het verhaal. Je moet het in geuren en kleuren vertellen. We hadden gedacht dat het nooit nog zou gebeuren.
7: De wereld gaat ook zo blij zijn voor mij. Hè?
6: Mama, ik ben nu al blij voor jou.
7: Ach, dank je.
6: Schitterend. Eerst het nieuws met Grim.
8: Goedemorgen. Ons land is een hotspot voor criminelen. Het aantal langdurig zieken piekt. En de Europese voetbalcompetities kennen hun finalisten. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld, dat blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
9: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
8: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RESIF. En het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Groep van Volksgezondheid zat er gisteravond over samen, maar dus zonder resultaat. Twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Collega Demi van den Ede.
10: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
8: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden. De VS zou volgens Iran een Iraanse tanker aangevallen hebben. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace.
6: Ise, onze goede vriend Frank, die voor mooi weer gaat zorgen. Zeker morgen, vandaag ook al, Frank?
11: Ja, vandaag is het redelijk in die zin dat het toch grotendeels droog gaat blijven. Enkel buitjes altijd wel niet helemaal uit te sluiten. We starten ook met veel wolken, maar in de loop van de dag denk ik wel dat dat wolkendek enkele gaten gaat produceren. Dus uiteindelijk gaan we hier en daar toch even de zon te zien krijgen. Het wordt ook zachter. Hè. 18, 19 graden is de maximumtemperatuur. En morgen wordt dan inderdaad een droge dag met veel zon. In de loop van de namiddag wel wat stapelwolken, vooral dan toch in het binnenland. En het kan dan 21 graden worden. En zondag hebben we dan in het noorden, dus in Vlaanderen, droog weer met af en toe wat zon. In het zuiden van het land, dus de zuiden van de taalgrens, gaat het wel wisselvallig worden met buien. En ook dan kan het nog een graad of 20 worden.
6: Dankjewel, Frank.
12: file op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je door een ongeval 3 kwartier. 10 minuten vertraging op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen op de A12 tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid 5 minuten. En nog 5 minuten op de E17 tussen Zwijndrecht en Antwerpen-West.
6: Witte, je mocht al eens schokken via de app. Wat is er gebeurd in het leven van Anke waardoor alles anders gaat worden?
12: Oh, wie als iemand durft te zeggen, een derde zwangerschap, hè?
6: Ah,
12: dat is gewoon een foodbaby.
6: Is het iets anders?
12: Ja.
6: Nee, maar het is echt shockerend nieuws. Het is ongelooflijk. Het is niet normaal.

0: die komt langs. Straks, die gaat radio maken. Was een van zijn kinderdromen om ooit radio te maken. Hij gaat een uurtje mee komen presenteren tussen 8 en 9.
1: De ochtend van Show.
0: Maar nu moeten jullie allemaal even goed luisteren. Want niemand had nog durven hopen of verwachten dat Anke vandaag deze ongelooflijk blijde boodschap zou kunnen brengen.
2: Mijn nummerplaat is er! Ja, mijn officiële nummerplaat is er. Die zat vast op die stakingshoop, die Mount Everest van pakjes van B-Post in Brussel.
0: Ja.
2: Ik dacht eerlijk gezegd dat het voor de zomer nooit meer
0: ging. Ja, maar je moet het hele verhaal vertellen. Want ja, dat je een paar weken op een nummerplaat hebt moeten wachten, dat is één ding. Maar je verhaal is veel groter en veel langer. Hè,
2: Laat me teruggaan in de tijd. Ik rond af naar 2 jaar geleden.
0: Nou, bijna 2 jaar geleden. Bijna 2 jaar geleden.
2: Heb ik een auto besteld?
0: Ja, je mocht een nieuwe auto bestellen.
2: Nieuwe Peugeot 5008.
0: Ja.
2: We waren blijkbaar met heel veel tegelijkertijd die wagen toen bestelden. Want prijs, kwaliteit, top, top, top. Was een productiefout, de productie kon er niet aan. Ja, in ieder geval, eerst moest ik 5 maanden wachten. Dat is eigenlijk al lang, hè. Maar 5 maanden werd dus eigenlijk bijna 2 jaar.
0: Ja,
2: dat is echt crazy. Ik ben dan ook zo niet iemand die dan gaat klagen en zagen.
0: Ja, als het niet gemaakt
2: is, het er niet gemaakt, is het er niet. Ja, doen, wat moet ik zeggen? Ik moet hem hebben.
0: Ja, je had nog een auto waar je kon mee rijden.
2: Exact.
0: Alleen die nieuwe, je hoopt er wel op, je wil hem dan wel.
2: Ja, ik wil hem dan, hè. Je hebt dan die gekocht, je wilt die hebben. Maar dus nu, ja, en dan zat die dan, dan was de nieuwe auto er, hè. In de garage, die staat er al 6 weken intussen, had ik die nummerplaat niet. Snap je? Dus die auto staat al 6 weken op mij te wachten.
0: Die nummerplaat was door de leasingmaatschappij gestuurd naar de garage. Ja, en die is dan blijven hangen bij die staking.
2: Ja, en voilà.
0: En wanneer is die nummerplaat gekomen, Anke?
2: Ik denk maandag of dinsdag.
0: Maandag, dus je rijdt al met de nieuwe auto rond.
2: Nee. Ik zal eens zeggen waarom.
0: Waarom?
2: Ik ga hem pas volgende week woensdag ontvangen.
0: Hoe komt dat nu weer? Wat was er nog aan de hand?
2: Nee, ik moet vandaag naar Gent.
0: Ja.
2: Ik moet daar parkeren in een smalle parkeergarage.
0: Je durft er nog niet met een nieuwe auto van.
2: Ik ga dat echt niet doen. En morgen moet ik naar de zee. Ik weet niet waar ik daar moet gaan parkeren, aan die coastwalk.
0: Okay, dus ik dacht,
2: weet je wat, vlak voor het verlengd weekend, dan kan ik thuis goed oefenen, want je gaat het zien. Dat ik dan, als ik die nu had, dan ga ik maandag moeten vertellen dat ik al een kras heb op die auto.
0: Nee,
2: ik dacht, weet je, ik wacht al bijna 2 jaar, dan kan ik ook nog die extra week. Maakt dat dan ook niet, hè, jongens?
0: Oké, maar Anke, je bent dus eigenlijk nu helemaal opgelucht en heel blij.
2: Zen.

0: kosten nog moeite, nog AI gespaard. Oh, fantastisch zeg.
1: Van IJzer, dat is het.
0: Maar helemaal, wat een topschijf. Gospel AI is de beste AI van de hele wereld. Van het

0: Your Heart van de Purple Disco Machine. Aaron Blommaert die heeft een nieuwe single en hij gaat hem in première, in primeur, bij ons voorstellen. We gaan hem even videobellen zometeen.
1: Opgelet, Luminous heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminous.be.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Bonieplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Bonieplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
6: Good times, great music.
7: Sven en Anker.

0: blijft speciaal, hè, dit liedje. Ach, Take My Breath Away van Berlin uit de film Top Gun stond onlangs nog op 1 in onze soundtrack Top 100. En trouwens, morgenavond is er in de AFAS Dome de avond van de filmmuziek. Oh, dat gaat zo cool zijn. En heel wat Joe-luisteraars hebben tickets gewonnen bij Stijn in de soundtrack Top 100 bij Stijn Smets. En Klaasje Meijer die gaat daar onder andere haar dwarsfluit boven halen.
1: Ja, ik heb dat gehoord. Ja, die, ja? Gaat,
0: die gaat een liedje
1: avond
0: brengen van een nummer van filmcomponiste Ennio Morricone.
1: Ja, het gaat geweldig worden. Maar over naar compleet andere muziek met live, ik weet niet van waar hij is. Zijn slaapkamer, zijn muziekkamer of ik weet niet waar hij precies zit.
0: Bij de kapper.
1: Aron Blommaert, goedemorgen.
0: Hey Aron.
2: Hallo.
0: Hey, je ziet er goed uit, zeg. Dat is zo'n geblondeerd haar dat jij zo al sinds een tijdje hebt, hè?
2: Ja, daar wordt af en toe wel dingen over geschreven en gedacht en gezegd, maar het is eigenlijk gewoon niet mijn eigen keuze geweest. Het is voor een fictiereeks, dus... Maar dankjewel.
1: Voor een fictiereeks.
0: Ja, daar hebben wij al ook iets over horen waaien. In de wandelgangen, maar we mogen er niks over zeggen. Maar we hebben wel al beelden gezien. Echt waar. Aron, echt.
2: Oh, ja?
0: We hebben echt al beelden gezien. Ja. Maar ik mag het niet zeggen, want allez, het was echt van, we zeggen er niks over. Maar het, ziet er, het is wel spectaculair, laat ik het zo zeggen. Ik dacht wel even van, dat is even een andere Aron die we hier zien. Het gaat de moeite zijn.
2: Amai, maar nu ben ik heel benieuwd wat jij hebt gezien. Want er zijn inderdaad dingen waarvan ik denk, als mijn ouders of mijn grootouders dat zien, dat zijn zo'n dingen waar je niet wilt bijzitten.
0: Ja, ik zeg één ding ga ik zeggen. Toilet.
1: Wat? Ja,
2: oh my god, je hebt
0: dat
2: gezien?
0: Heb ik echt gezien? Ja. Wij mogen niet zeggen, anders dan... hè? Mm-hmm. Maar bon, jij hebt heugelijk nieuws. Want?
2: Ikke? Ah ja, zeker. Ikke. Ja, dat is toch cool. Vandaag komt mijn laatste single uit, die ik net voor mijn album uitbreng volgende week. En dat is Tranen van Goud.
0: Ja, Tranen van Goud. Je hebt daar een mega reclamecampagne voor gevoerd. Allee, voor de single, maar ook voor je eerste

0: gestoken, waardoor dat toch zo één groot verhaal blijft.
1: Ja, ja, maar dat is goed gelukt. De tease is allemaal helemaal goed. Nu het nummer nog, hè? Aaron, je doet het met iemand anders. Dit is een duet met wie precies?
0: Joey Levi. En dat is iemand die mij er gewoon heeft ingeluisterd, voor alle duidelijkheid. Ik heb daar eigenlijk... ik was niet van plan om een duet te maken, want ja, dat wordt veel gedaan tegenwoordig.
1: Ja.
0: Ik heb daar zeker niet warm water mee uitgevonden. Maar het is wel zo dat ik een sketchy bericht kreeg in het weekend, een paar maanden geleden, nee, meer dan een jaar geleden zelfs. Met kom maandagochtend, 9 uur, Amsterdam, studio... leuke producers, we maken er wel iets van.
2: Okay.
0: En ik kan u zeggen, daar mag je niet op ingaan doorgaans. Maar ik heb toch eens mijn stoute schoenen aangetrokken. En ik dacht, oké, let's go. Ik stond dan in de studio, ik begin aan een nummer te schrijven. Dat gaat over afscheid nemen van iemand. En ineens komt er zo'n extra meisje bij mij in de zangboot staan. En die begint mee te zingen en die zet haar keel op. En ik denk, oh, amai, dat is niet slecht. Maar wie ben jij? En dat was dus Zoe Levi, waar ik nu een heel leuke single mee heb kunnen maken.
1: Oké, okay, ze is Nederlands. Is ze groot in Nederland? Heeft ze al veel gedaan?
0: Wel, het is zo dat wij hadden dat nummer geschreven en het was eigenlijk haar team dat dan een beetje aan het opgezet. En die hadden zoiets van, oké, dan moeten we bij wijze van spreken al volgende week uitbrengen. Dat was toen januari 2025, waarop dat ik zoiets had van, wacht... Ik wil eigenlijk nog even een album schrijven en ik wil nog uitzoeken wat ik leuk vind. En dan had zij ondertussen een gigahit te pakken in Nederland met Snelle.
2: Okay.
0: Dan hebben wij elkaar zo gelijk wat de tijd gegeven. Ik om te schrijven, zij om daar in Nederland heel bekend te worden.
1: Mm-hmm.
0: En voilà, nu we meet in the middle. En dit wordt dan de focus track van het album. Dus ik ben daar
1: heel blij mee. Het album komt volgende week uit, zeker, hè? Dat komt er dan aan.
0: Ja, dan is het album Oorsprongers.
1: Oké, okay,
0: ja.
1: Perfect. Ja, daar kijken we ook naar uit. Maar we gaan nu eens luisteren naar die tranen van goud hier met Zoe Levi. Dat is een mooie naam die ze ook heeft. Merci om wakker te worden voor ons deze ochtend.
2: Dankjewel, Aaron.

0: Vandaag in primeur zijn nieuwe single Tranen van Goud van Aaron Blommaert featuring Zoe Livey. En volgende week vrijdag komt zijn eerste album uit oorsprong. En ik heb gezien, ik was in de Standaard Boekhandel, dat hij zo overal gaat signeren. Dus dat moet je maar eens checken als je met je tienerdochter daar naartoe wilt.
1: Ja, dat is een goed idee.
0: Als excuus.
1: Zeg, het is vrijdag, beste vrienden. Ik ga nu al verklappen. Het cijfer van de dag, Anke, gaat over frietjes zometeen.

0: straks, beste vrienden, in goed gezelschap. Stijn Baert, professor, maar ook tafelspringer. Liefhebber van redelijk foute muziek ook wel. Die gaat straks presenteren bij ons. Dat was altijd zijn kinderdroom om ooit op de radio te presenteren. Hij komt ons een uurtje gezelschap houden.
1: Maar eerst nog een cijfer over frietjes ook nog, hè?
0: Het is een cijfer over frietjes en de wereld staat op zijn kop zometeen. Maar ik zal het wel uitleggen. Want ze gaan het op een andere manier dan normaal doen.
1: Oké, het nieuws van 7:30 nog eerst dan van onze Grim.
2: Goedemorgen. Ons land is een hotspot voor georganiseerde misdaad. Volgens een Brits rapport slaagt ons land er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Het zou zelfs gaan om 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Criminelen gebruiken daarbij vooral cashgeld of malafide handelszaken om geld wit te wassen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden. De VS zou volgens Iran een Iraanse tanker aangevallen hebben. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft wel droog bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we 23 graden.
1: Vijf files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je door een ongeval 3 kwartier. 20 minuten file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 1/2 uur. 20 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En nog file op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen. 10 minuten.
3: Nu bij Maxizo.
4: Hallo!
3: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Het cijfer van de dag.
0: Ja, het is ondertussen ons 10e seizoen. En het hele 10e seizoen zijn wij het cijfer van de dag al aan het doen, Anke. Dan geef ik een cijfer en moet jij samen met de luisteraars raden waarover het gaat. We gaan het dus omgekeerd doen. Jullie moeten met z'n allen mij eens een cijfer geven. Want het gaat over hoeveel frietjes we eten per jaar. En dan niet, niet friet. Het is niet dat je zegt, wij eten 6.233 frietjes. Dat niet. Hoeveel kilo friet eet de gemiddelde Vlaming per jaar? Wat denk je?
1: Ja, jij. Sorry, maar ik trek dat gemiddelde naar omhoog.
0: Ja, maar ik trek het naar beneden. Dus ja, als je het midden neemt tussen ons twee. Ja? Hoe vaak eet jij frietjes? Bijna elke dag.
1: Nee, jong, niet elke dag, maar toch zo...
0: 4 keer per week.
1: Zeker 2.
0: Ja,
1: en
0: heerlijk.
1: Ik ben op mijn gelukkigst als ik het 3 keer per week kan eten.
0: Oké.
1: Ja,
0: maar hoeveel kilo friet zou je eten per jaar?
1: 300 kilo.
0: Oh, 300 kilo, Anke. Dat is bijna een kilo friet per dag, zeg. Dus normaal.
1: Ja, maar pas op.
0: Toch niet.
1: Pas op.
0: Maar een kilo friet?
1: Ja, ik zeg het om te lachen, Sven.
0: Ja, maar geef dan een cijfer dat realistischer is.
1: Ik zou zeggen...
0: Je moet toch weten wat het gewicht is van een pakje frieten? Dat moet jij toch weten? Je bent opgegroeid in het frietvet.
1: Dat boeit mij nu eens geen hol hoeveel dat kilo... Hoeveel, als het goed gebakken is, is het goed gebakken.
0: Allee, kom.
1: Ik zou zeggen... 100.
0: Wat denken jullie, beste luisteraars? Hoeveel kilo friet heet de Belg gemiddeld?

0: Het cijfer van de dag heeft nog eens met frietjes te maken. Vrijdag is frietjesdag in heel veel gezinnen in Vlaanderen. Maar hoeveel frietjes eet een Belg gemiddeld per jaar? We hebben het eigenlijk van de website van Paul's Sausen. Die hebben daar onderzoek naar gedaan. Paul's Sausen, dat is een van de bekende sausleveranciers in ons land. En daar staat het op. Dus daar hebben we het vandaan. Wat denk je, hoeveel kilo zou het
1: zijn? Ik ga zeggen wat de luisteraar denkt. Petra stuurt 225 kilo.
0: Dat is toch veel per jaar. Dat kan nu toch niet.
1: Dat is iemand die ook 500 kilo per jaar.
0: Allee.
1: Als je je eigen consumptie meetelt. Ik bedoel, misschien zijn mensen die elke dag frieten eten. Hè?
0: Ja, maar dat heb je. Sowieso. Jij hebt dat in je jeugd gehad.
1: Ik woonde in een frituur. Als je geboren bent in een frituur, is dat niet gek. Hè?
0: Nee.
1: Maar er zijn ook rare mensen die sturen 10 kilo frieten per jaar.
0: Ja, maar daar kom
1: jaar.
0: Ik niet hoor. Ik kom niet aan 10 kilo frieten per jaar.
1: Jij bent iemand die een bloemkool eet als avondeten. Letterlijk. Enkel een bloemkool. Enkel een bloemkool. Ja, dat vind ik pas raar. Maar bon, wat komt er nog binnen? 35 kilo, 32 kilo, 23 kilo, tussen de 75 en de 80 kilo, 85 kilo, 18 kilo.
0: Ja, wacht, je zat er bijna. 86 kilo friet per jaar gemiddeld. Maar dat vind ik wel ongelooflijk veel, hè? Want dat betekent, gedeelte, dat betekent dat je meer dan een kilo, dat betekent dat je anderhalve kilo friet per week eet. Hè?
1: Je zit daar rap aan, hè?
0: Maar je zit er rap aan. Sander, hoe vaak eet jij frieten, Sander?
2: Om de 14 dagen of zo, denk ik.
0: Om de 14 dagen.
1: Dat staat me nu teleur.
0: Ja.
1: Maar jij woont in een dorp waar geen frituur is.
2: Hallo, als er iets is, zijn het frituren. Dat is geen probleem.
1: En Membrugge is een frituur.
2: Maar 86 kilo, we hebben dat uitgerekend. Grim heeft dat gedaan. Dat zijn 240 bakjes friet per persoon per jaar.
0: 240 bakjes friet.
1: Ja, natuurlijk is het wel Pauwels die ermee afkomt. Hè. Dat is een leverancier. Maar
0: het onderzoek niet in twijfel trekken.
1: Ja, maar
0: trekken,
1: misschien,
0: hè,
1: misschien hebben ze... Och nee, jong. Je weet hoe dat gaat. Hè. Wat zeggen ze altijd? Wij van wc-papier zeggen dat...
2: Wij van wc-eend.
1: Ja, zeggen dat... Ja, zo dat,
0: nee.
1: Hè.
0: Maar goed.
1: Maar ik bedoel, als aan 1000 mensen vragen hoeveel eet je er... Ik bedoel, ik ben zo iemand die dat onderzoek bewijst.
0: Ja. Ik heb deze week nog eens, denk ik, een paar dagen geleden op restaurant balkjes in tomatensaus met frietjes gegeten. Maar dat was dan toch alweer al lang geleden. Is dat gegeten, wat?
1: Gekke mens.
0: Ja, ik ben een gekke mens. Zeg, vandaag opent La Patat of de Keizerlei in Antwerpen. Dat is de frituur van Average Rob. We gaan straks eens bellen of hij er helemaal klaar voor is om die zee van volk te ontvangen. Ik heb ondertussen wel begrepen, we gingen hem video bellen, dat geen optie is. Hij ligt nog eigenlijk maar amper in zijn bed. Gisteren was de pre-opening en het is wakker worden met een houten kop La Patat zo meteen hier bij ons.
3: Stemmen vanavond bij VTM, want het is de eerste live show van The Voice van Vlaanderen. En VTM 2 zit met een getrainde huurmoordenaar in de Transporter Refueled. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Crazy Deals!
8: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
9: Amai, dat is echt wel zot.
8: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
9: Is dat ook open op Hemelvaart?
8: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

0: de bestelling van deze ochtend. De nieuwe single van Aaron Blommaert, die hebben we al gehad. Anka, haar nummerplaat is toegekomen en haar nieuwe auto mag ze gaan halen volgende week. Stijn Baart is toegekomen, die brengt geen nummerplaten, maar rare platen mee uit een ver verleden die hij gaat presenteren in zijn eigen programma. En uw frietjes op vrijdag.
1: De ochtend van show.
2: Goedemorgen, dag Evertrop.
0: Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, het is goed.
2: Heel goed. En met jou ook, want het was een kort nachtje, want je hebt gisteren al goed mogen vieren.
0: Evertrop met de houten kop. Dat is het.
3: Ja, ja. Nee. Geen houten kop. Ik moest rijden, dus ik heb het heel veilig gehouden. Maar het is, gisteren een pre-opening van de frituur, La Patate. En het was heel gezellig. Het was heel nice. Veel frietjes gegeten. Ja. Dus het was fantastisch.
2: Ik vind de naam ook van de zaak fantastisch, La Patate. Ja. Want ja, ik zei het net tegenop, ik ben zelf geboren in een frituur.
0: Jawel.
2: Echt letterlijk. Mijn ouders hebben altijd een frituur gehad aan ons huis. En die heette De Neerpol.
0: De Neerpol.
2: Dat is eigenlijk de patat in het Maasland.
0: Dat is
2: een fantastische naam, dat gaat mega scoren. En ja, want jij ziet het ook groot. Hè? Wij lezen van de eerste frituur nu in Antwerpen, maar er komen er nog.
3: Ja, wij willen eigenlijk de frituur terug naar de centrumsteden halen eigenlijk, want dat die daar steeds minder aanwezig zijn. Daar zit daar vol met McDonald's en Five Guys en weet ik veel wat. En wij willen eigenlijk de frituur terugbrengen naar het centrum. En de eerste vestiging zit aan het Centraal Station, letterlijk op 50 meter of zo.
2: Ja.
3: Zodat de Antwerpenaren en de mensen die op bezoek gaan in Antwerpen, de toeristen, dat die een goede friet eten en geen slechte friet.
0: Wat is het verschil bijvoorbeeld met zo'n keten die Sergio Herman ook heeft? Die heeft ook wel zo van die chique frituren overal in het land. Wat is het verschil? Waar maken jullie het verschil?
3: Het verschil is dat bij hem echt een veel meer een soort van restaurantconcept is. Die maakt zijn frieten met zijn stoofvlees, dus met truffel op en van die dingen en zo. En bij ons is het echt zeer frietkot. Het is gewoon echt alles wat je in een frietkot kunt vinden is in dat patat. En we willen ook totaal niet dat daar te veel kak aan hangt of zo. Dat is gewoon zo. Ja, het is gewoon een frietkot eigenlijk.
2: Wat wij willen, Rob, wat wij willen. Maar wat is zelf jouw go-to bestelling? Wat bestel je in je eigen zaak?
3: Mijn go-to bestelling is een friet met stoofvlees. Mm. En dan joppie. Ik hou eigenlijk echt heel veel van joppie. en dan eigenlijk sinds kort de Dynamite. Dat vind ik eigenlijk super lekker.
2: We moeten het even uitleggen. De Dynamite, dat is de snack van Gerben. Gerben Tuurlings.
0: Oké. Okay. En wat voor een snack is het dan?
2: Oh,
0: is
2: zo
3: een pikante...
2: Lekker.
3: Een pikante viandelle eigenlijk, met een krokant korstje.
0: Ja.
3: Of een lucifer, dat is ook cool.
2: Ook heel goed.
3: Ik
2: bestel altijd een friet en een frikandel en dan nog een verrassingske.
0: Ja, ja.
2: Dus dat kan de Dynamite zijn, dat kan een lucifer zijn, dat is altijd iets anders.
3: Wow, een verrassingske, dat is gewaagd.
2: Maar dan weet ik, met de frikandellen zit ik altijd goed en dan is een verrassingske.
0: Wat is dat eigenlijk? Want je bent niet de enige. Oké, Sergio komt uit de culinaire wereld, maar je hebt over Gerben dan, het dingske.
2: Bokkie de rapper.
0: Bokkie, Victor Verhulst, die doet toch ook alles. Ja. Waarom is dat? Wat gebeurt er dat frieten weer zo helemaal hot topic zijn, Rob?
3: Oh, ik denk dat frieten altijd hot topic zijn geweest. Ik denk dat frieten, dat zit echt in onze traditie. Dat is zo Belgisch. Ik heb echt heel weinig mensen die zeggen ik ga nooit naar de frituur.
2: Hier, tegenover mij zit er een, Rob. Sven Ornelis. Sven Ornelis eet gewoon een hele bloemkool als avondeten.
0: Ja, ik stop daar nu over.
2: Die is die boven frietjes. Maar bon.
0: Ja, maar los daarvan. Je hebt wel gelijk, het zit al heel lang in onze cultuur. En ook wel, maar ik wist niet dat ze zo aan het verdwijnen waren, ook de traditionele
2: in de centrumsteden.
3: Ja, het ding is dat in de centrumsteden is het gewoon allemaal duurder aan het worden. De vergunningen zijn veel moeilijker om te verkrijgen. En dat is gewoon jammer. Dus wij zijn eigenlijk gewoon gaan kijken van oké, hoe kunnen we de friet terug naar het centrum halen.
0: Ja.
3: En we hebben gewoon een heel goed team samengesteld om dat te proberen. Allee, het is nog nooit iemand gelukt om een frietkot op meerdere plekken in dezelfde naam te brengen. Dus het is om de frituur eigenlijk te verketenen in een zin. om de kwaliteiten wel hetzelfde te hebben. Dus het is spannend. Ik geloof er heel hard in. En ik wil gewoon dat iedereen een goede Belgische friet eet als hij op bezoek komt in België. Ja. Maar ook gewoon de Belgen zelf. Dus het is een
4: goeie boodschap. Hey,
2: ja, de eerste vestiging in Antwerpen, maar Oostende komt er nog aan. Brugge, Kortrijk, Gent, Antwerpen, Hasselt, Leuven en Brussel.
0: Voilà, zij. Veel succes met al je frituren. Geef er een goede patat op, kameraad. Dankjewel, Average Rob. Succes.
3: Merci. Salut.
0: Salut.

0: daar op deze vrijdagochtend. Straks, beste vrienden, na 8 uur, speciale show met Stijn Baert, die als klein manneke heel graag radiopresentator wou worden. En hij zit al bij ons in de studio. Goedemorgen, Stijn.
1: Stijn,
2: dag Anke.
1: Jouw grootste kinderdroom gaat in vervulling. Wie had dat durven dromen?
2: Ja, dromen heb ik daar wel van gedaan, maar nu is het toch een beetje spannend. Controle afgeven, hè. Dus, normaal bereid ik mij voor alles wat ik doe supergoed voor. En hier zit ik nu wachten wat er op mij afkomt.
1: Maar Stijn, ik zag jou daarnet nog thans aan je laptopje zitten. Ja. Was je dan zo mails voor professor arbeidseconomie aan
2: toe? Ook de afleiding van, oké, straks gaat er iets gebeuren dat ik niet zelf in de hand heb. Dus ja, spannend.
0: Ik kan al één ding zeggen. Nu gaat er al een soort van kippenvel bij jou komen. Je hebt zelfs je eigen jingles.
2: Ja, wauw.
0: Ja, je komt er eentjes hebben.
3: Sven, Anke en Stijn.
1: Hey.

0: radiocollega Stijn Baert, hoe zou je dit afkondigen, dit liedje?
1: Wacht, hè.
2: Ja. Ik zak al meteen door het ijs. Ik zou zeggen, ik hoop dat u wel van dit nummer genoten hebt, want ik kende het niet.
1: Oh ja, kende het niet.
3: Nee, maar Stijn.
1: Oh, ja, kan het niet.
3: Weet je wat, hè? Het is nu 3:08. We hebben 3 minuten om onszelf te herpakken, want anders wordt dat hier een dikke flop.
0: Olivia, die nog nooit van gehoord. Maar niet, nee, heel goed liedje.
2: Ik ben er langs op de radio ook in geslaagd. De presentator vroeg mij, Beyoncé, wat vind je daarvan? Ik zeg, ja, ik ben er niet voor of ben er niet tegen. Dat heeft mij thuis tot enorm kwade blikken en woorden geleid van, wat zeg jij toch op de radio?
3: Ja, dat is heel leuk, want saai is ook maar saai. Ik haat saaie radio. Ja, ja. En dat gaat met jou niet het geval zijn.
0: Nee.
3: Maar je bent je echt aan blijven steken in 10 om te zien.
2: nog erger, ik denk dat we straks samen gaan meemaken. Ik wil er niet te veel al over zeggen, maar het is zelfs de eerste jaren van 10 om te zien.
0: En daarbij ben je blijven qua muziek smaak hangen.
2: Zo voorbij 1995.
0: Ja. Dat is niet voorbij.
4: Nog tot 9 uur het radio-dj-debuut van Stijn Baert.
0: Ja, hou je vast aan de takken van de bomen, want zometeen is het zover. Hij heeft ook eigen muziek meegebracht. Dus ergens tot de half de jaren 90. Ja, oké.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
5: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: We spelen een beetje Droomfabriek vandaag. We vervullen de droom van Stijn Baert om radiopresentator te worden. Of we ons dat gaan beklagen, zeer zeker. Maar het gaat wel leuk worden, het nieuws vannacht van onze Grim.
7: Goedemorgen allemaal. Ons land is een hotspot voor criminele misdaad. Geen evacuatie voor zo'n 1000 Palestijnen met een Belgisch visum. En een recordopbrengst voor de pleisteractie van het Rode Kruis. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Collega Jeffrey Dujardin.
8: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
7: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging, maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van het Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht. Een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
9: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
7: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden. De VS zou volgens Iran een Iraanse tanker hebben aangevallen. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace.
3: Hey Frank, wat wil jij worden eigenlijk als klein manneke?
10: Ik wou weerman worden.
3: Mocht jij. Ja,
10: ik keek als klein manneke naar Armand Pien en alle weerberichten. Dus mijn droom is in vervulling.
3: Hoeveel mensen kunnen dat zeggen? Jij kan dat zeggen, ik kan dat ook zeggen. Ik wou als klein meisje de BFF van Sven Ornelis worden. En dat is mij ook gelukt.
0: Ja, right.
3: Wat wordt het weer vandaag, Frank?
10: Wel, vandaag meestal droog weer, al is een enkele bui wel mogelijk. Op dit moment overigens ook veel wolken, alleen het uiterste westen van het land, dus het westelijke deeltje van West-Vlaanderen, daar zie ik dat de zon wel doorbreekt. En de verwachting is eigenlijk dat het meestal bewolkt gaat blijven. Hier en daar eventueel kan er wel eens een gat in dat wolkendek zijn. En het wordt iets zachter ten opzichte van gisteren, dus het wordt een 18, 19 graden. En dan het weekend, dat ziet er goed uit, zeker voor Vlaanderen. Morgen een droge dag met zon en wat stapelwolken in het binnenland. Aan zee wordt het graad of 15, in het binnenland kan het richting 21 graden gaan. En zondag hebben we dan een noord-zuidverdeling. Dus in Vlaanderen droog, in het zuiden, ten zuiden van de taalgrens wel buien. En maximaal wordt het dan zo'n 20 graden.
3: Merci. Richting Antwerpen gaat het traag op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. Verlies je een half uur, een kwartier op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 25 minuten. En nog een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West door een defect voertuig.
4: Nog tot 9 uur het radio-dj-debuut van Stijn Baart.
3: Hey.
0: Stijn, goedemorgen.
2: Oh, goedemorgen.
0: Zeg eens, wat is eigenlijk wat is je officiële beroep? Hoe staat het op al je papieren?
2: Professor in de empirische arbeidseconomie.
0: Empirische?
2: Dat wil zeggen niet theoretisch.
0: Ja, oké.
2: Mensen denken over economisten dat die theorietjes verzinnen en dat ze die dan als wetenschap naar buiten brengen. Nee, we zitten eigenlijk gewoon in de data. Dat betekent empirische arbeidseconomie.
0: Want jij gaat mee over de inflatie en dat soort dingen, daar praat je over. En ja, hoe ons arbeidssysteem in elkaar steekt, daar kunnen we je vaak over interviewen. Maar we weten ondertussen ook van aan de tafel, bijvoorbeeld van Gert, dat je eigenlijk voor alles in te schakelen bent, hè?
2: Ja, ik maak goede keuzes hoor, Sven.
0: Ja?
2: Ik denk heel goed na over mijn keuzes, maar er zijn een paar eigen...
0: Ik kan over alles mee praten,
3: je hebt gewoon,
0: Stijn.
3: Je hebt gewoon fijne interesse, zijnde stek, frietjes, tien om te zien. Dat zijn allemaal jouw interesses. Dat link je toch niet zo doorgaan aan een professor van de UGent? Zeker niet van dat de UGent.
2: Ik spaar tijd uit door iets minder boeken te lezen en iets minder naar de opera te gaan dan de rest van mijn collega's.
0: Dat is goed, dat zit dan goed voor de tuur, ja.
4: Nog tot 9 uur, het radio-dj-debuut van Stijn Baart.

0: Dag, dat is de goede muziek natuurlijk voor een dag waarvan je weet dat het morgen wandeling gaat zijn met heel veel zon. Burbujas de Amor, Juan Luis Guerra. Straks gaan we wel niet lullen gaten vullen doen. En we hebben nog een kandidaat voor nodig die €500 shoppingbudget wil winnen bij ons. Je mag je nu aanmelden via de app, maar nu dit hier.
1: Nog tot 9 uur het radio-dj-debuut van Stijn Baart.
0: Je hebt de professor uit Gent, Stijn Baart, die als kind radiomaker wilde worden. We zagen dat op zijn Instagram een tijdje geleden, dat je zat te luisteren naar cassettebandjes van lang geleden. Toen hebben we je gebeld en toen heb je echt gewoon bij ons op de radio verteld, Stijn, dat het je droom was om ergens als een keer een half uurtje in de nacht bij ons niemand was, dat jij wou komen presenteren. En hier zit je nu al bij ons.
2: Ja, zeg.
3: Ja, ik wou eigenlijk een programma waarin dat we mensen gingen bellen en die ons ook opbelden. Ergens in de nacht, omdat er geen druk op zit. Maar dit is natuurlijk wel heel bijzonder en iets waar ook mensen echt heel veel naar luisteren.
2: Ja, natuurlijk. Want ik bedoel, maar goed, je zit hier wel bij de juiste zender. Hier word je niet snel gecanceld. Hè? Als je iets zou zeggen in het midden van de nacht op ieder welke zender, dan kan dat nog eens passeren. Als je dat nu, nu mag je niet meer veel zeggen. Behalve op Joe. Hoe goed is dat? Maar waar luisterde jij zelf naar als kind? Waarom wou jij radiopresentator worden? Was je al fan van Sven Ornelis?
3: Ja, zeg. Ik was fan van alles wat op dat moment een hype was in het begin van de jaren 90. Ik was gek van VTM.
2: Ja.
3: En ik was op de radio, wat upcoming was, hè, zoals Radio Donna, daar luisterde ik naar. Maar alles wat er zo persoonlijkheid uitstraalde, dat was bijzonder. Zowel radio als televisie.
2: Ja.
3: Mijn mama stuurde onlangs een berichtje van, het is toch wel bijzonder dat je daar bij Gert Verhoost aan tafel zit. Je hebt er juist naar verwezen als tafelspringer, Sven. Terwijl vroeger kon je niet dicht genoeg bij de televisie zitten. Je zou er als het ware ingekropen zijn. Ja, dat was het. Ik was compleet gebiologeerd door radio en televisie in Vlaanderen.
2: Heb je dan ook brieven geschreven naar Schuif Af?
3: Ik ben in Schuif Af geweest.
2: Denk
3: ik heb
2: ook
3: gezongen in Schuif Af.
2: Maar wat heb je dan gezongen? In welke rubriek was dat?
3: Je had een tijdje, 1995 spreek ik van, Schuif Af was allemaal rubriekjes. En het eerste rubriekje was karaoke.
2: Ja?
3: En daar mocht een kindje een volledig nummer zingen. En bij mij was dat een heel slechte keuze eigenlijk.
2: Wat had je gedaan?
3: Opzij, oei, van Herman van Veen. Wat eigenlijk veel te snel is om te kunnen zingen.
0: Stond je daar te zingen met je jongensstemmetje eigenlijk?
3: Ja, met mijn jongensstemmetje. Ja.
2: Die beelden gaan we ook nog opvragen. Weet je welk item ik zat?
3: Ik denk dat je het ooit gezegd hebt, maar ik weet het niet meer.
2: De matras.
0: Oei.
3: Je zegt het al met heel veel fierheid.
2: De matras, ja.
0: Stijn, we gaan een stukje laten horen van toen je heel klein was. Je hoort dat klankkwaliteit is niet zo ongelooflijk goed. Dat was met een Fisher Prize of zo opgenomen, denk ik. Geweest, hè. Maar dit is bijvoorbeeld hoe jij het nieuws aankondigde. Hoe oud was je toen?
3: 9 jaar. Ik weet het omdat mijn zus in de achtergrond soms te horen is in die fragmentjes. En zij moet ongeveer een 2,5 geweest zijn.
0: Oké. Okay. Kijk, dit is Stijn Baart, de nieuwslezer van 9,5.
4: Miljoenen mensen. Dat is toch niet waar, hè? Zijn er doden gevallen? Nu alleen maar lichtgewonden. Het is toch niet waar, hè? En nu terug over naar de studio.
2: Voilà, zeg, authentieke beelden van weleer, maar nu echt de Stijn Baart radiopresentator 2.0 is geboren.
3: Ja, ik heb de muis hier al vast.
2: Ja.
3: Dus ik kan beginnen klikken aan.
0: Dat is goed. Vanaf nu is het eigenlijk aan jou. We gaan nu Barry White draaien. Die mag jij gewoon afkondigen.
3: Okay.
0: Zometeen. Barry White, die kan je wel hopen.
3: Ja, ja.
0: Dat is ver genoeg in het verleden.
3: Duim voor een bepaald nummer van hem.
0: Welk nummer?
3: The First, The Last, Mine.
1: Sven, Anke en Stijn.

0: Dat was Barry White. Weten jullie trouwens, beste luisteraars, nog waar jullie waren toen hij overleden is? Ik weet dat nog perfect. Ik was op café in Leuven. Was een heel grote persoon, Barry White uit mijn jeugd. Internationaal kunnen we daar niet boven, maar nationaal zeker wel straks. De top 10 van 10 om te zien. Dan wordt het pas echt feestelijk.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja. Simo, ook een huis zoeken met de Simo. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
4: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
3: En rapperikken.
5: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Het radio-dj-debuut van Stijn Baart.

0: Maar dat kan ik niet overuit wijken.
1: Oké, over naar iemand serieus. Anke, wat denk jij aan bij Tien om te zien? Want ik weet dat jij wel een hart hebt voor...
2: Dat was mijn alles. Dat was mijn jeugd. Ik vroeg aan mijn ouders als verjaardagscadeau. Ik wil graag tickets voor de Manhattan in Leuven. Want mijn ouders hadden een frituur, dus die was altijd open. En dan deden die dat dicht om met mij naar Tien om te zien te gaan. En dan stond ik heel van voor. Ik was dat kindje dat ook dan niet naar het toilet ging. Uren aan een stuk op de eerste rij. Dat zo knuffelbeertjes smeet naar onder andere Plaza. Ken je dat, Plaza?
1: Yo.
2: Ja. Ja, met dan zo, stuur mij alsjeblieft een handtekening en dan mijn adres. Nooit een handtekening gekregen.
1: En
2: natuurlijk.
1: Toch, Anke, gisteren in de show zeg je, als je mijn top 10 ziet, ja, daar staan heel wat nummers in die ik niet ken. Waarin verschillen we dan?
2: Ja, ik was toch wel zo, de Plaza vond ik leuk. Ik was ook wel zo voor de bingo en de Arabeats. Okay. Ja. Ik was ook wel zo voor de foute beats.
0: Ja, Helmut Lotti was je verliefd op.
2: Ja, Helmut Lotti was ik verliefd op. Erik en Sanne staan niet in jouw top 10. Was
1: die
2: daar
1: zijn er
2: gegaan?
1: Net gesneuveld in mijn top 30 die ik niet volledig gedeeld heb. Maar jullie stonden ze dan weer wel.
2: Ik was een beetje girly. Isabelle A. heb je ook niet vermeld.
1: Ja, die stond zelfs niet in de buurt. Ja.
2: Ja,
1: nee,
2: dus
1: ik denk dat het verschil is tussen iemand die karaoke zingt in Schuif Af zoals ik en iemand die de matras in Schuif Af doet.
2: Ja.
1: Maar we gaan er naar kijken en naar de ultieme top 10 van 10 om te zien. Plaats 10. Van u af aan, de artiesten met een hart.
0: Mooi. Als levenslijn was dat dan.
1: Ja, de artiesten met een hart, maar uiteindelijk hoor je alleen maar Koen Krukke.
0: Dat was een vriend van jou, hè?
1: Dat is zo, dat is zo.
0: Ja.
1: Plaats 9.
3: Alle vrouwen die ik heb gekend.
1: Prachtig. En dat waren er heel wat in Jo Valli's geval.
0: Ah ja, Jo Valli is dit jaar een alle vrouw.
1: En Paul Anderson.
0: Ja, hij was niet alleen.
1: One maand. Hit wonder.
0: Ja. Mooi, mooi.
1: Op plaats 8 nog een Romeo van toen. Salem Segers.
0: Wacht.
1: Met... Zeg me je naam.
3: Ik ben in de band.
0: Och, dat ben ik helemaal
1: leuk, hè?
2: Maar dat was een leraar in Limburg in de lagere school, hè?
1: Ja.
2: En dat deed hem erbij.
1: Maar toch een heel leuk nummer. Kende je dit niet, Anke?
2: Nee, sorry.
0: Koningin van de Nacht is de titel. Oké, bijzondere top 10 hoor die je hebt.
2: Ah. Dat zit wel. Allemaal.
1: Leven. Ja, daar zijn ze nog eens, de artiesten met een hart. Heel veel artiesten voor de prijs van één nummer.
0: En dat staat ook in je top 10. Ja,
1: zeker.
0: Fantastisch. En dit ook.
1: Ja, plaats 6 mogen we gelukkig helemaal draaien. Phil Kevin met Come On and Do It. Trouwens, momenteel op tour met Marina Walli op een Canarisch eiland. En daar geven ze een show rond Eddie. Daar zitten de mensen daar volledig op te wachten. Maar dit is een grote hit, Come On and Do It.

0: Phil Kevin met Come On and Do It. Ik denk meer jaren 90 dan Phil Kevin, zowel qua muziek als qua look en feel. Google hem maar gerust is. Dichter daarbij kom je niet. Ik geef graag het woord aan mijn studiomedewerkers Sven en Anke voor
1: het nieuws.
2: Voilà. Ja, assistenten eigenlijk.
1: Voor het nieuws van 8:30 met onze Grim.
3: Een op de 5 mensen die zijn rijbewijs willen halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Volgens GOKA, dat de examencentra coördineert, komt het door de toename van automatisch geschakelde wagens op de markt. Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging, maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. En de pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht. Dat is een record. In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. Eerst schijnt de zon, daarna meer bewolking, maar het blijft wel droog bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, plaatselijk 23 graden.
1: Meneer de DJ, is het goed als mevrouw de files doet? Vind je dat oké?
0: Okay? Ja, daar ga ik me niet mee bezighouden.
2: Alleen met de belangrijke dingen van radio maken. Antwerpse ringen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je door een ongeval 20 minuten. Een kwartier vertraging tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever 20 minuten file. 10 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E313 tussen Rans en Wommelgem nog 10 minuten vertraging.
1: Ja, straks over een goede 10 minuten kwartiertje gaan we niet lullen gaten vullen spelen. Gaan wij spelen met jullie. Maar Stijn Baert zit nog even aan de microfoon voor zijn heel speciale programma.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Nog tot 9 uur het radio-dj-debuut van Stijn Baert.
1: Ja, het was een kinderdroom van professor arbeidsrecht om ooit op de radio te presenteren. We hebben daarnet al de nummers 5 tot 10 gehoord in zijn all-time top 10 van 10 om te zien liedjes.
2: De best is yet to come, hè?
1: De best is yet to come. Het is aan jou.
0: Ja, ga je moeten corrigeren. We zijn tot nummer 6 geraakt, meneer Ornelis.
1: Nog maar
0: we
1: gaan 5 te gaan, hè?
0: Nu ja, nog 5 doen. Ja. Op nummer 5... Nummer voor deze periode van het jaar.
1: Vrolijk kerstfeest?
0: Ja, ik vind dit echt concreet.

0: ben nooit alleen.
1: Maar waarom staat Sacella Vida er niet in?
0: Ik vind dit zoveel beter.
2: Mag ik een stukje horen, want ik ken dit ook niet, zeg je. Wacht,
3: ik heb je nodig.
2: Hè? Ken jij dat, Anke? Bij jou voel ik mij nooit alleen. Dat staat in je top 10. Oké. Dit is nummer 3 bij jou.
3: Als ik jou zie, dan ben ik sprakeloos.
0: Dat is Bartkou.
3: Kan ik niet omheen. Alleen al jouw aanwezigheid.
0: Nee?
1: Ik heb precies wel een paar andere liedjes van Bartkou.
0: Ah, allee. Ik heb hem hier ook al op aangesproken dat hij dit veel meer terug moet opheffen tot het nummer dat...
1: En dan moet die nummer 2 nog komen.
2: Nummer 2?
0: Nummer 2.
2: En wie is dit?
0: Frank Valentino.
2: Oh, sorry.
1: Ja.
2: Excuseer.
1: Ja.
2: Allee, wat een bijzonder.
0: Dit ken je toch?
1: Ja, ik ken het wel. Ja. Frank Valentino kent je toch, hè?
2: Ja, maar ik ken dit nummer in 1000 andere versies. Ja. Frank Valentino was me een beetje ontgaan, eerlijk gezegd. Sorry.
1: Daar heb je sowieso geplaybacked ooit op een familiefeest, hè, Bart?
0: Nee, ik playbackte Zeil je voor het eerst van Bart Kuil en Als een leeuw in een kooi van Willy Sommer.
1: Maar die hebben de top 10 niet gehaald.
0: Nee. Maar...
2: Wat is jouw nummer 1 dan?
0: Wel een ander nummer van Willy Sommers in goed gezelschap van Wendy van Wanten.
1: Ah.
0: Kijk eens diep in mijn ogen.
2: En die gaan we volledig draaien.
1: Ja.

0: Ja, het beste duo ooit in Vlaanderen na Margriet Hermans en Koen Krukke. Willy Sommers en Wendy van Wanten met Kijk eens diep in mijn ogen.
1: Nog tot 9 uur het radio-dj-debuut van Stijn Baart.
2: Ja, je presentatie zit er ongeveer op. De meningen zijn heel verdeeld, moet ik zeggen.
3: Oh ja, over de muziekkeuze vooral eigenlijk,
2: ja,
3: Stijn?
2: Ja, de mensen zeggen, nogmaals bewijs dat andere supporters geen muzieksmaak hebben. Maar dat vind ik dan toch wel weer een beetje overdreven.
0: Goh, gaan ze ons dan nu ook nog afpakken?
3: Ja, maar ik vond dat je dat zeer goed deed. Amai, echt waar zo.
2: Ja, goed gedaan.
0: Zeg het tegen uw bazen.
2: Ja.
3: Die zullen wel aan het luisteren zijn. Die zijn nu een contract aan het opstellen.
2: Maar het is nog niet afgelopen, want een goede radiopresentator... Een kleine verrassing nog voor jou, Stijn.
3: Een laatste test eigenlijk.
2: Ja, want een goede radiopresentator moet niet alleen zijn favoriete plaatjes... Want meestal mag je niet je eigen favoriete platen draaien. Dat is al een uitzondering. Maar moet ook een goed interview kunnen doen. Een diepte-interview. Mm-hmm. En daarom, onze gast. Je kan hem zien op de schermen nu. De one and only Willy Sommers.
0: Niet te geloven. Goedemorgen. Goedemorgen, Willy. Wat fijn om u deze ochtend te zien. Willy, als ik het nummer met Wendy van Wanten hoor, dan kan ik alleen maar de volgende vraag bedenken. Ik denk dat heel veel Vlamingen zich dat toendertijd afvroegen. Zat er niet een heel klein beetje romantiek toen in de lucht tussen jullie?
3: Goeie vraag.
4: Wendy is wel een beetje uitdagend, eerlijk zeggen. Maar zoals altijd begeleid wordt Dolly, haar meisje. Bij Baruch zegt haar vriend. En ik heb hem samen vaak gekregen.
2: Stijn, nu moet je ingrijpen. Dit is een test, hè. Dus de lijn is niet goed.
0: De lijn is niet zo goed, maar ze werd dus zeer goed begeleid, zodanig dat je niet echt in haar buurt kon komen, hoewel dat je dat misschien wel
4: zou... Ja, inderdaad. Ja, dus ze was begeleid door Dolly, haar manager toen, en blijkbaar ook een beetje uit wind. Die kende haar volledig af. Die kende dikwijls met haar...
0: Nee, we horen jou, Willy, nu.
3: Ik vul aan. Willy wou wel eigenlijk, maar het ging niet omdat Danny ertussen zat, de manager. Dat is eigenlijk wat Willy was.
0: Ja. Willy, we hebben het er juist over favoriete nummers gehad. We hebben een beetje gediscussieerd. Smaken die lopen uiteen, maar in jouw eigen oeuvre, wat is jouw favoriete nummer? Los van hoeveel succes dat het gehad heeft of niet, wat vind jij het fijnste nummer dat je hebt gemaakt?
4: Ik zou zeggen, ik heb er twee die ik kan vernoemen. Okay. Als een leeuw in een kooi. En laat de zon in je hart uiteraard.
0: Laatste vraag, Willy. Dat juist vroeg ik aan Sven. Welk beeld zie jij bij Tien om te zien in de hoop om een anekdote te krijgen? Iets spannend. Hij heeft dat een beetje ontweken. Maar jij, kun jij ons iets zeggen dat ons Tien om te zien nog meer als een foto in ons geheugen gaat laten gegrift zijn? Iets speciaal dat jij hebt meegemaakt, dat je altijd aan terugdenkt en misschien een beetje mee moet lachen?
4: Voor mij persoonlijk, mijn interview op het podium met Tina Turner. Ik was een geweldige fan van Tina Turner. En zij kwam naar Tien om te zien en ik heb haar een aantal vragen mogen stellen tussen haar twee nummers. En dat was een fantastische zangeres, maar ze zag er ook fantastisch goed uit. En dat is een beeld dat ik nooit zal vergeten. Dus mijn idool naast mij, ik heb me echt in mijn wang moeten knijpen. Ben ik nu aan het dromen of is dit de realiteit? Maar het was dus echt de realiteit.
0: En hing daar dan romantiek in de lucht?
4: Nee. Ze was meteen verdwenen naar haar optreden. Ze was meteen terug naar de luchthaven.
3: Er zat geen manager tussen, hè? Zo gaat dat.
0: Zelfs voor grote artiesten gaat het zo. Dank u wel, Willy, om deze ochtend bij ons te zijn. Het is heel speciaal om u te zien en
4: graag gedaan, Stijn. Je moet nog eens naar een optreden komen, hè? Je bent ooit naar Nieuwpoort gekomen met Koen Krukke samen. Dat zal ik ook niet vergeten. Zo.
0: Ik ga dat ook nooit vergeten, omdat jij toen tegen mij gezegd hebt... Ik volg jou... Dat was een van de speciaalste dingen die ik heb meegemaakt. Mijn grote jeugdidool, die dan zo spontaan naar u komt en die zegt van ik volg en ik vind u goed. Ik ga dat koesteren tot het einde van mijn dagen, Willy.
3: Hey.
4: Ah, wel, dat doet mij plezier, Stijn. Ik wens jou alle succes van de wereld.
0: Dankjewel, ik jou ook. Dat
4: succes. Dag,
1: Sven, Anke en Stijn. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
5: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
6: Gelukzakken?
5: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
6: Ah, chansaars.
5: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
7: Ricci, citroen met framboos.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix. Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
2: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
1: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
2: Oh, zie die giraf daar.
1: Of Zoo Plankendaal.
2: Oh, zo schattig.
1: Nu bij Dag Allemaal.
3: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
4: Psst, Karen.
3: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
4: Karen, stapelkorting bij Mores.
3: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
4: Karen, ik ben het. Huh? Bij Mores krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels je koopt, hoe meer korting.
3: Echt?
4: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
3: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
4: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Dit is Joe,
6: Sven en Anke.

0: denk je, wilt je deze nog afkondigen of is dat je muziek ook niet?
1: Jawel, we zijn een paar jaar geleden naar Vos Nationaal naar hem gaan kijken. Ze noemen hem soms een beetje de Italiaanse Frank Valentino.
0: Dat zal hij graag horen, inderdaad. Eros Ramazzotti, Cose de la Vita op Joe. Niet
2: Ja, zo net voor het weekend €500 verdienen. Dat kan met onze quiz Niet Lullen, Gaten Vullen. Een quizje over de actualiteit in rijmvorm. Anne uit Brakel, goedemorgen.
3: Goedemorgen iedereen.
2: Hallo, zeg Anne. Heb jij, we hebben het voorbije uur volledig bijna over 10 om te zien gehad. Wat is jouw grootste herinnering aan dat programma?
3: Ja, dat ik getrouwd ben geweest met iemand die een 10 op te zien regelmatig optrad.
1: Wat? Frank Valentino.
2: Met wie dan?
0: Nu ben ik wel heel benieuwd.
2: Ik ook.
3: Ja, met de mannen van die Enzo deden, ja? Die opzij, opzij, opzij, was ik getrouwd met een van de leden.
2: Och, hé.
3: Dus als je dat gecoverd hebt, ja, dan hoop ik dat op daar iets mee was.
1: Ja, dat was de cover van Herman van Veen van hun nummer dat ik gebracht heb. Nee. Enzo heeft het gecoverd van Herman van Veen. En wie van Enzo was het? Mogen we dat weten?
3: Ja, je mag dat weten. Dat was Joffrey, die nu samen is met Laura Lien.
2: Och, hé. Maar jongens, toch, wij halen jou spontaan uit de computer.
0: Ja, echt, hè?
2: Maar wat een mooi
0: random
2: toeval.
0: Ja, ja, mooi toeval. Ja. Ik weet niet of jij er zo goede herinneringen aan hebt. Maar,
2: zijn jullie nog vrienden?
3: Nee, niet echt.
0: En Laura Lien, die moeten we ook niet opzetten deze ochtend.
3: Nee, echt niet. Dat is helemaal mijn vriendin niet.
2: Oh, ja, maar
1: je hebt me duizendmaal.
0: Oh, sorry.
2: Maar Anne, we gaan er wel voor zorgen dat jij nu €500 wint. Om het allemaal goed te maken. Het verdriet van weleer.
0: Veel succes gewenst. Ja, er komen inderdaad 10 dingen uit de actualiteit. En die moet jij heel snel altijd aanvullen in rijmvorm. Veel succes, daar gaan we. Hij is na veel gedoe helemaal ribberbeeg, de wereldberoemde bultrug.
3: Tien.
0: Ja, Timmy, dat was wel even te laat, sorry. Ja. Het lukte deze week net niet voor Bayern München en trainer Vincent...
3: Compagnie.
0: Yes. Leandro, tenminste, Trossard staat in de Champions League Final met zijn Engelse voetbalploeg... Arsenal. Dat was het.
2: Veel voetbal.
0: Ja. Ja, ik stop ermee. Sommigen zijn enthousiast, anderen vinden het een echte klucht. Wie komt er naar VTM? Ruben van...
3: Gucht.
0: Yes. Jacques Vermeijer kwam op bezoek en nam een typeke mee. De beroemde garagist...
3: BDT.
0: Je hoorde vanochtend op Joe een schitterend nieuw radiotalent. Professor Stijn Baart van de Universiteit van...
3: Kent.
0: Ja, oké. We hebben ook een fijne babbel met Average Rob gehad. Die opent vanavond zijn frituur La...
3: Patat.
0: Yay. Yes, patat erop. Vandaag wordt er nog uitgebreid door ons gerust, want morgen wandelen we langs de Belgische...
3: Kust.
0: Yes. Yay. Rani wandelt 10 kilometer in de volle zon en ik een volledige...
3: Marathon.
0: Ja, en beste kinderen, de belangrijkste van de 10 beste kinderen, vergeet de mama niet, want zondag is het natuurlijk...
3: Moederdag.
0: Ja! Die is goed. Ah, je hebt echt de zon laten schijnen. Je ziet de wolken verdwijnen. Echt zo goed was je.
2: 8 juiste antwoorden. €400 krijg je in ruil. In ruil voor je privé-ellende die je net hebt gedeeld voor heel Vlaanderen.
3: Dankjewel.
0: Een fijne dag en een goed weekend gewenst. Salut.
2: Love you.
3: Dankjewel.
4: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan in de Joe-app en doe volgende week mee met Niet Lullen, Gaten Vullen. Yeah!

0: gebruiken deze ochtend. Bon Jovi en het heerlijke Living on a Prayer. En ook afscheid nemen van een radiodebutant Stijn Baert.
1: Het was zeer leuk en jullie hoeven zich geen zorgen te maken, Sven en Anke, als mij het ochtendblok wordt aangeboden om in de toekomst te doen, ga je dat weigeren. Het is veel te vroeg opstaan.
0: Dat is wel netjes.
1: Maar de rest van de dag, ja, bring it on.
2: Ja, Sven kreeg al schrik natuurlijk dat het volgend schooljaar Stijn en Anke zou zijn. Maar,
1: vindt goed, hè? Maar nee,
2: het blijft.
0: Het zou wel werken. Dus ja, ik moet nederig het hoofd buigen voor deze gouden combinatie.
2: We doen een 10 om te zien programma.
1: Er is nog zoveel over te vertellen, Anke.
0: Ja, wacht. Ja, maar als dat jullie ochtendshow wordt met alleen die muziek, dan luister ik naar Clara vanaf nu. Dankjewel.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Ah, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
9: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
11: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
10: Dat doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
12: Xina.
13: Info in je winkel of op xina.be.
14: Dit is jou. Andere muziek zometeen. Michael Jackson en Black or White komt eraan. Matthew Wilder en Break My Stride. En Jerry Halliwell is Raining Man. Eerst het nieuws van 9 van onze Grim.
15: Goedemorgen. Je betaalt mogelijk veel meer voor een schoollaptop. Stijging in het aantal rijexamens met automatisch geschakelde wagens. En geen evacuaties voor Palestijnen met een Belgisch visum. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs willen halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOCA dat de examencentra coördineert. Je hoort Dirk Snauwaard.
16: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
15: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. En 1000 Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging, maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. Eerst zonnig, daarna meer bewolking, maar het blijft wel droog bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, ook lokaal 23 graden.
2: File op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies een kwartier. En 10 minuten nog extra rijden richting Antwerpen op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West.

0: Matthew Wilder en Break My Stride. We gaan straks eens horen bij Tom en Rani of die er klaar voor zijn. Want ja, morgen doen we met onze twee spitsprogramma's een hele speciale radiodag. Ik ga wandelen, Rani gaat wandelen en jij gaat met Tom presenteren.
1: Ik ga
0: morgen, ja, jij gaat zitten en presenteren aan de aanleiding van de Coastwalk. En dat weer is ook belangrijk, altijd natuurlijk.
2: Het weer met Frank.
0: Maar eerst eens kijken in de aanloop naar het weekend, Frank. Is het al een oké dag of nog niet bijzonder?
3: Het is een oké dag, denk ik. Het is niet zo dat het een zonovergoten dag gaat zijn, dat niet. Ja, op dit moment, laten we zeggen, ja, 80-90% van ons land is het bewolkt. Alleen in het uiterste zuidoosten, daar schijnt de zon. En anderzijds, ook in het westen van het land, dus delen van West-Vlaanderen, dat de zon volop schijnt. Nu, de komende uren gaat er een beetje geknabbeld worden aan dat wolkendek. Hè. Dus op steeds meer plaatsen ga je wel wat zon hebben. Maar dan, naarmate het wat warmer begint te worden, ja, dan krijg je die convectie die op gang komt. Dus die stapelwolken die dan tot ontwikkeling komen. En dan gaat het weer zwaar boog tot betrokken geraken. Dat is een beetje het scenario. Eigenlijk een beetje gelijk gisteren.
0: Ja.
3: Hetzelfde scenario. Dus wat zon kwam er wel door. En dan in de loop van de namiddag, ja, door die stapelwolken die dan wat uitgroeien, dan had de zon het wat moeilijker.
0: Ja, zo links zeg je dus een patje regen misschien uit kan vallen. Of niet? Uit die stapelwolken. Gisteren ja, maar heel weinig, maar zo'n klein beetje was er wel.
3: Voilà,
0: gisteren.
3: En dat is vandaag ook zo. Dus dat kan, maar het is sowieso niet veel. Hè. En het zal op veel plaatsen sowieso ook droog blijven. De temperatuur, het enige verschil misschien met gisteren, is dat we 2 graadjes winst boeken. Dus 18, 19 graden is haalbaar vandaag.
0: Oké, en dan morgen, dat is de belangrijke dag voor heel veel mensen. Niet alleen voor ons, maar we gaan met duizenden wandelen langs de kust. Dus daar hebben we graag goed weer, Frank.
3: Ja, snap ik. En het gaat, ik denk, perfect weer zijn voor morgen te wandelen. Waarom? Ten eerste, het gaat zonnig zijn aan de kust. Want in het binnenland zijn het voornamelijk de stapelwolken die tot ontwikkeling gaan komen. De wind is ook eigenlijk perfect qua richting. Want het zal een wind zijn die jullie vooruit blaast. Want het is van knokken naar de pannen, dacht ik. Hè, dat gaat, dus dat is perfect.
0: Ja.
3: Voilà. En de temperatuur, het is ook niet te warm, niet te koud. 15 graden, dus dat is ideaal om een inspanning te doen.
1: Hey, wind in de rug. En zo zie je maar, het kan toch altijd, de tijd kan toch altijd keren. En maandag was het nog zo onzeker. En dan zijn we vanaf woensdag halleluja beginnen roepen.
0: Inderdaad.
1: En effectief, nu zeg jij letterlijk, het weer is het perfecte wandelweer.
0: Ja, zalig, hè.
3: Daarom, zo zie je maar, lange termijn verwachtingen, dat kan altijd veranderen en daar moet je altijd voorzichtig zijn.
0: Maar in de rest van het land een beetje hogere temperaturen waarschijnlijk morgen, dan die 15 graden.
3: Ja, hè? Ja, 21 zelfs. Dus op dat vlak zal het in het binnenland een pak warmer zijn. Maar zoals gezegd, in het binnenland ga je wel door het feit dat het warmer is, heb je sneller
0: convectie,
3: heb je sneller stapelwolken die kunnen tot ontwikkeling komen. Hè.
1: Okay.
3: Dus dat wel.
1: Tweede helft van het weekend, de zondag.
0: Moederdag.
3: Ja, we hebben ook veel geluk. Het is eigenlijk een beetje noord-zuidverdeling wat we krijgen. Dus in het noorden, ten noorden van de taalgrens, blijft het gewoon droog. Gaan we zon hebben. Bij momenten redelijk wat bewolking ook opnieuw. Dus die stapelwolken die wel tot ontwikkeling kunnen komen. En in het zuiden van het land, ja, wordt het onstabiel. Dus daar gaan ze toch wel, ten zuiden van de taalgrens, buien krijgen. En dat kunnen felle buien zelfs zijn. Dus dat verschil is er. Dus wat Vlaanderen betreft zit het qua weekend heel goed uit.
0: En temperaturen voor zondag? 20 graden. Heel
3: 20.
0: Mooi.
3: Aan de kust wel een graad of 13, dus dat moet je, daar is het allemaal wat frisser natuurlijk, maar 20 graden inmiddels.
1: Oké, maar bring it on, ook volgende week, hè. Maandag, hebben we nog geluk dan?
3: Oh. Nee, de wind gaat draaien naar het noorden, dus dan komt er veel kouder lucht onze richting uit. Ja, maandag 13 graden gemiddeld en dat niet alleen. Ik denk dat het meevalt. Ik wil eigenlijk zeggen dat het nog ging tegenvallen, maar ik heb zo de laatste weermodellen nog eens bijgenomen, de nieuwe updates. En die gaan ervan uit dat de regenzone al vrij snel ons land gaat verlaten. En daarachter zit het toch wel, ja, dat het meestal droog gaat zijn met wat zon en opnieuw die stapel ook. Dus qua weer, ça va. Als je alleen eventjes de vroege ochtend nog niet erbij rekent, dan is het nog redelijk op maandag. Dinsdag ook overigens nog redelijk. Dan blijft het ook nog zo goed als droog, 14 graden. Ja, en dan het lange weekend, helemaal vaart weekend. Vrees er een beetje voor. Het zit al dagen in de weermodellen dat het niet goed gaat zijn. Dus dat het echt wel wisselvallig zal worden vanaf woensdag. Met buien, soms stevige buien, al dan niet met onweer. Vrijdag zelfs tijdelijk regen. En die temperaturen, nee, die blijven onder het langjarig gemiddelde, 14, 15 graden.
0: Maar dan ben ik nu wel blij, want deze plaats stond klaar. It's raining man. En als jij nu met mooi weer had geëindigd, dat zo'n tangelen vaartje geweest. Dus we kunnen toch altijd op je rekenen. Mooi weer om te wandelen. En dan heerlijk regenweer in dat lange weekend. Halleluja!

0: deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
4: Van Haren, Van Haren.
3: Omdat we van schoenen houden.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
10: Sven en Anke.
11: Good times.
10: Great news.

0: Michael Jackson en Black or White. Zo gaat het in het leven. Er is veel kleur, dat is waar. Maar sommige dingen zijn echt zwart-wit. Om nu een voorbeeld te geven. Even nadenken over de spitsen. De ochtend- en avondspits bij Joe. Je hebt doeners en je hebt kletsers. De doeners, dat zijn Rani en Senonelis. Die gaan wandelen bij de Coastwalk. En de kletsers, ja, die kennen we ook. Dat zijn deze.
1: Tom en Anke, live van op de Coastwalk.
2: Dat is waar. Ik let wel eens graag op Sven zijn billen. Dat is waar. Dat vind ik heel fijn om te doen. En ik ga dat nu met Tom de Kok doen. Vind je dat ook leuk, zoals spanken op de billen, Tom?
3: Ja, ik wou nog even zeggen ook. Ik kan zaterdag niet meewandelen omdat ik nog een beetje moe ben van die 10 kilometer die ik 2 weken geleden heb gelopen. En die high rocks die ik heb meegedaan. En mijn gewichtheftraining van deze week. Maar voor de rest is alles oké.
2: Okay. Ja. Tom de Kok is een sportivo. Jullie gaan, ja, jullie zijn erbij op de Coastwalk. Rani, jij gaat wandelen 10 kilometer. Met de voetjes in het zand, ben je er, heb je er zin in?
4: Jazeker. Ik ben blij dat het niet zal regenen. Allee, ja. Dat hebben ze toch beloofd.
2: Hey, Frank heeft het echt beloofd. We mogen hem echt iets aandoen als het niet gaat gebeuren. We hebben halleluja zitten juichen. Het wordt echt prachtig weer. Waar vertrek je eigenlijk als je die 10 kilometer doet, Rani?
4: In de pannen. En ik kom aan in de pannen.
2: Oké. Okay. Dus eigenlijk op de parking vertrek jij, waar ik mijn auto parkeer, vertrek jij. Dan kom je naar de studio waar Tom en ik presenteren.
3: Ja, Rani gaat daar een uur lang rondjes omheen lopen.
4: Ja, ik heb ondertussen boodschappen doen en zo.
3: Maar het beste nieuws was wel dat ik van Frank net hoorde dat het rugwind is ook. Dus jullie gaan echt gewoon op een kwartier zijn jullie er, hè?
0: Ja, op een kwartier. Ja. Ik vertrek in Oostende, dat is 42 kilometer. Heel eerlijk, ik heb het een beetje zitten uitrekenen. Ik weet niet wat jullie allemaal van plan zijn met ons als we onderweg zijn, maar we gaan wel 7 uur wandelen over die marathon.
2: Ja, ja. Wij gaan dat allemaal niet vertellen, hè?
0: Wat jullie gaan doen, nee.
2: Maar, Tommy Boy, wij zijn al lang bezig met voorbereidingen.
0: Voorbereidingen?
2: Ja, ik heb daar
4: niet te veel afleiden, hè?
2: Nee, ja, maar. Pas op, je hebt al wind in de rug. Afleiden. We moeten het jullie een beetje uitdagend maken.
3: Wij gaan ervoor zorgen dat jullie gemotiveerd en geswind aan de aankomst komen. Maar er zijn misschien wel een paar dingen die we op voorhand kunnen zeggen. Ik had het al tegen Rani gezegd, maar nu misschien ook tegen Sven. Het is misschien geen overbodige luxe om een extra onderbroek mee te nemen.
0: Wat blijft?
3: Dat is een van de weinige dingen die ik kan meegeven.
0: Maar extra onderbroek mee te nemen.
4: Ja, wat is dat?
0: Wat staat dan
4: nu? Dat zomaar toelaten.
2: Ja, maar weet je, ik zeg het, Tom, expres. Vooral, Rani, die kan altijd lachen. Maar Sven, die is zo echt een streefdief.
0: Dat is waar.
2: Dus die gaat echt, als wij nu niet tegen Sven zeggen, Sven, er komen verrassingen op jouw pad, dan gaat hij daar echt mottig op reageren tijdens de wandeltocht. Hè? Ja, maar dan ga je echt zo pissig zijn, je gaat dat niet kunnen verstoppen.
0: Ik ben zo competitief, hè? Dus ik kan daar een scherpe tijd neerzetten enzovoort.
2: Ja, maar je wint er niks mee.
0: Ik win er niks mee, dat is wel waar. Nee.
4: Dus weet dat het onderweg zijn, Sven.
0: Wat zeg je, Rani?
4: Geniet van het onderweg zijn.
0: Ja, maar dat ga ik doen. Ik ga genieten van het onderweg zijn.
3: Maar het zijn zo'n leuke verrassingen. Echt. Ja. Maak je geen zorgen. Je gaat er ofwel blij mee zijn, ofwel toch een soort blijvende herinnering aan.
0: Oei. Ik hou mijn hart nu al vast.
2: Ja,
3: hoeveel tatoeages heb je eigenlijk al?
0: Nee, no fucking way. Nee.
2: Jij mag niet door naar de volgende kustgemeente als jij niet eerst Anke op je bil laat tatoeëren.
0: Morgen gaan jullie presenteren. Vanaf hoe laat?
2: 12 uur.
3: 12 uur.
0: En tot?
3: Tot jij er bent.
0: Nee, tot Rani er is. Want ik moet van de pannen naar de pannen, zeg.
2: Ja.
0: Hey, dat is ook wel een afstand. Hey, tot morgen, we gaan er een leuke dag van maken.
3: Tot morgen.
5: We supporteren op de AG Coastwalk. Het leven is een avontuur. AG verzekert het.

0: Gone, gone, gone. Wij bijna. Eerst nog koffietanken met Sven en Anke. En eerst het nieuws nog van 9:30 met Grim.
1: Goedemorgen. Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. De man werd nog in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar aan zijn verwondingen overleden. Ook een andere man van 23 raakte gewond. Politie en parket onderzoeken de zaak. Er is voorlopig geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden. Dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen. En 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs willen halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd. Volgens Schoka, dat de examencentra coördineert, komt het door de toename van automatisch geschakelde wagens op de markt. Er zijn opklaringen vandaag bij zo'n 17 graden, morgen zonnig en dan halen we tot 23 graden.
2: Het gaat langzaam op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Verlies je 10 minuten, 5 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem verlies je 5 minuten.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: huiskantoor in Lommel. Dag Rutger Schildermans.
5: Goedemorgen.
2: Ja, ik ben heel de tijd afgeleid, want ik denk dat jij een verver bent. Maar dat is niet waar, want huiskantoor is...
5: Nee, totaal niet.
2: Wat is huiskantoor precies?
5: Het is eigenlijk een vastgoedkantoor, met meerdere vestigingen, zowel in België als in Nederland.
2: Ja, okay. Ja, jij zit nu in Lommel, jij bent de oprichter, zaakvoerder. En jullie doen altijd leuke dingetjes voor de collega's. Zo hebben jullie het initiatief Swingo in het leven geroepen.
6: Stop voor iets.
2: Swingo, ja, dan stel ik mij daar van alles bij voor, maar jij mag het uitleggen.
5: Ja, nee, het is eigenlijk zo gekomen vorig jaar, het bestonden we 10 jaar. En aan de hand daarvan zijn we met z'n allen op een weekend geweest. Dus zowel de mensen die er werken als de partners en de kinderen.
2: Oh, yes. Oei.
5: En dan had iemand een leuk initiatief voor eigenlijk een soort bingo te doen, maar dan met liedjes. Dus een bingo kaart waar daar eigenlijk allemaal liedjes op stonden.
2: Ja.
5: En even zo het begin van een liedje opgezet en aan de hand daarvan moest je dan eigenlijk de bingo kaart gaan invullen.
6: Oh, leuk.
5: En dan werd het liedje verder doorgespeeld en dan werd het meegezongen en gedanst.
2: Ah, maar goed dat je nu even uitlegt, want als je Swingo ziet staan eigenlijk in het programma, dan denk je toch iets anders, hè?
6: Maar,
5: ja, klopt. Dat had ik in het begin ook.
6: Hey, jullie verhuren van alles en verkopen van alles vast goed, maar je weet het ook muzikaal goed aan te pakken met René Vroger. Alles kan een mens gelukkig maken. Een eigen huis, zeker, hè? Daar gaat het over. Home van Dotan, je blijft in de sector. En waarom Noordkaap? Ja. Ik hou van u. Waarom zit dat ertussen?
5: Nou, op zich, iemand van het kantoor hier, die echt zoiets had van, ja, dat moet er
6: bij.
5: Absoluut bij.
6: Dat moet er absoluut bij. Kijk, dan gaan we het ook draaien. De koffiemokken komen jullie richting uit. En lekker swingen, hè, het komende half uur. We weten hoe jullie dat aanpakken. Het is niet gevaarlijk.

0: is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Hallo Sven en Anke, ik ben Jan en ik vraag graag alles kan een mens gelukkig maken van René Vroger aan. Wij begeleiden met het Duitse kantoor elke dag mensen in toch wel een van de spannendste momenten in hun leven. En dan zien we vaak dat het toch de kleine dingen zijn die echt

0: Nu zaterdag vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina. Ja aan je dromen.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Dit is Joe.
0: Koffie tanken met Sven en Anke. Yeah.

0: met Sven en Anke.
1: Hallo Sven en Anke, ik ben Jos van huiskantoor Oud en Zwaar in Nederland. En ik zou graag Home willen horen van Dotan. Voor ons is namelijk een huis nooit zomaar een huis. Het gaat om thuiskomen. En dat gevoel proberen we elke dag

0: is Joe. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, ik ben Carlien van het huiskantoor. Ik kies voor het nummertje Ik hou van u van Noordkaap, want dit doet me terugdenken aan een heel fijne avond.

0: Koffie Tanken
1: met Sven en Anke.
0: Maandag zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Goedemorgen, het is vrijdag en we kunnen uitkijken naar een mooi zonnig weekend. En we kunnen nu ook al uitkijken naar muziek van Gloria Gaynor, Lionel Richie en Alana Miles. Het nieuws van 10 uur, dit is Lore Brijsink.
5: Goedemorgen, een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen. De prijzen van schoollaptops gaan de hoogte in. En al maar meer mensen halen hun rijbewijs met een automatische versnellingsbak. Bij een steekpartij op het Kiel in Antwerpen is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. En 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak. En mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaard.
6: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
5: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Opklaringen, maxima tot 20 graden vandaag. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
4: Op dit moment zijn er 3 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten extra tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. Richting Gent is dat ook 7 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En op de A12 richting Antwerpen verlies je 5 minuten ter hoogte van Aartselaar.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Ja, en kom maar terug naar boven uit die rokerige jazzkelder van Alana Miles, want zo voelt het toch een beetje aan. Hè. Het is wel degelijk vrijdag. Volgende week, korte week door Hemelvaart. De week erop zitten we al met het Pinksterweekend. Maar deze volledige week die heb je weer bijna geneeld. Of om het met de woorden van Gloria Gaynor te zeggen, proficiat, you survived.

Be Mine van Kamrad, een jonge Duitser die de wereld nog wil veroveren de komende jaren. En de wereld veroveren, dat is toch wel wat Lionel Richie de afgelopen pakweg 50 jaar al heeft gedaan. Hij geeft ook niet op. Deze zomer op zijn 76e gaat hij gewoon toeren in Amerika. En dat ook nog eens all night long.

0: 1000 mensen die 1000 euro winnen.
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
2: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
3: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
4: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
3: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
5: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
8: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Medi-market.
10: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
11: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
12: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Good times, great music.
17: Dit is Joe.
18: Soleil.

0: Beetje Nickelback vibes, maar het was wel degelijk The Calling uit 2002 en Wherever You Will Go. En waarheen de reis van de winnaar of winnares van de actie van de Kok en de Koning heen zal gaan, dat is op dit moment nog een mysterie, maar dat gaat opgelost worden tussen 4 en 7 vandaag. Dan is er bij Tom en Rani de grote finale en dan weten we wie van de 4 finalisten de reis van zijn leven mag gaan maken. Maar, kan je wel zeggen, ze gaan moeten strijden daarvoor. Ik heb er al gezien, ja, dat er zo wat achter de schermen van alles wordt voorbereid. Het gaat ook zeer leuk worden om naar te luisteren. Nu zelf mogen Tom en Rani wel niet te diep gaan vanavond. Vooral Rani moet zich sparen. Die doet morgen mee aan de Coastwalk. En Tom die gaat natuurlijk samen met Anke in de pannen 6 uur lang radio maken. Vol verrassingen voor wie er wandelt of voor wie gewoon thuis meegeniet van de inspanning via de radio. En je hoeft je daar niet over schuldig te voelen. Ik ga zelf ook dat type zijn.
1: If I lay down my love to come to your defense. For me.

0: De grote verkeersdrukte op vrijdag die is er vaak pas tegen de middag. En dat is ook nu het geval, want op dit moment maar twee plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland 7 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En richting Gent 6 erbij tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Ze wordt deze maand 80, jawel, maar het is op haar lijf geschreven. En Strong Enough van Cher. Ik heb al geweldige wegwijzers gehad de afgelopen maanden. Ik probeer ook altijd iemand bekend te kiezen die ook echt iets te vertellen heeft. En het is zo fijn als hij of zij dan zijn tips deelt. Maar deze week echt opvallend veel reacties van mensen die meteen mee waren in zijn verhaal. Ik heb het over Dominique Persone, die dus bewezen heeft dat hij nog veel meer is dan een mega goede chocolatier. Hij heeft ook de beste tips die hij op ongelooflijk overtuigende wijze kan brengen. Echt een plezier om naar te luisteren. En dat is sowieso zo meteen ook het geval met zijn allerlaatste tip als wegwijzer. En dat is er eentje voor een uitstap. Dus zorg dat je die zeker niet mist.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
4: Wauw, ja!
5: Maar ja...
3: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
6: Ja! Maar ja...
3: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
6: Ja!
5: Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Mannekes!
8: Bompie!
7: Ik voel me de max!
8: Wij ook!
9: Altijd als we in de gamma zijn!
10: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
9: Oh my god!
7: Zie die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
10: Die zijn nog verbeterd, hè?
9: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
10: Geven ze korting?
7: 30% op alle verf!
9: Dan pak ik 10 potten mee!
7: Voorzichtig voor uw rug en moeder!
9: Ja, ja!
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert!
12: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
13: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
14: Ik heb wel al een beetje geproefd.
15: Maar dat was echt maar de helft hoor.
13: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
16: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: vandaag. De Wegwijzer. Dominique Personen, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heidi.
0: Het is vrijdag, we kijken naar het weekend, we kijken naar de komende weken. Waar wil jij ons graag naartoe sturen? Wat is zo jouw ultieme uitstaptip?
1: Wel, ik was enorm onder de indruk van het modemuseum MoMu in Antwerpen. Er loopt nu een collectie van de Antwerpse Zes. En natuurlijk, iedereen kent ze wel, de Antwerpse Zes. Maar als je daar rondloopt door die tentoonstelling en je ziet dat de kleren van Anne de Meulemeester met haar eigen stijl en dan Walter van Beirendonk, die is hun crazy, mega machtige, zotte ding, dan denk ik van, amai, wij mogen echt trots zijn in Vlaanderen dat we zo'n ongelooflijke creatieve ontwerpers zijn. Ik kan aan iedereen aanvullen om daar een keer binnen te springen.
0: Ja, die Antwerpse Zes, dat is uiteraard uitgegroeid tot wereldniveau. Maar je hebt eigenlijk ook nog een andere speciale link daarmee, want jouw zoon is er ook nog op een of andere manier bij betrokken.
1: Ja, dat klopt wel. Julius, die nu chef is van de productie hier bij ons, die een van zijn samenwerkingen, Collapse, was inderdaad met het Modemuseum. En dan werd hij gekoppeld aan de Antwerpse Zes. Dries van Noten, Raf Simons, Anne de Meulen. En hij moest dus voor iedere ontwerper samen met hen een praline ontwikkelen. En dat was zo'n tof, cool, visueel, maar ook qua smaak, gewoon wacko.
0: Ja.
1: Dan kan je een voorbeeld geven, bijvoorbeeld Walter van Beirendonk. Jullie zien het gesprek met Walter. En jullie zeggen, ja Walter, welke smaak zou je graag in je ontwerp hebben? En dan zei Walter, ik denk aan de smaak van aliens. Dat is een heel zot ding gemaakt met een harem van octopus en van alles, heel zotte ding.
0: Ja.
1: Maar echt, de creativiteit is wacko. Maar nu dat die tentoonstelling loopt, zou ik echt zeggen, iedereen zou dat moeten zien. Dat is zo tof, dat is zo cool. Zo. En dat geeft je energie. Kijk, dat zo, er is binnenkomt en je zegt helemaal fijn. Je hebt zin voor zelf te beginnen dingen te creëren. Echt zalig.
0: Dominique, een fantastische wegwijzer ben je geweest deze week. Echt waar, ik vond het ongelooflijk hoe je de link hebt kunnen leggen tussen je eigen persoonlijkheid en de adresjes die je hebt getipt. Want dat heb je ook echt geprobeerd te doen. Hè?
1: Dat is de opdracht. Nee, maar ik heb er maar heel veel plezier gedaan. Dankjewel, Heidi. Het was een eer.
0: Oh, wel, met heel veel plezier. En dankjewel aan al die tips van Dominique Personen. Die kan je ook nalezen via joe.be. Even doorklikken naar de wegwijzer. Dominique, heel fijn weekend en bedankt. Hè.
1: Dat is weer die. Tada. Bye-bye.
2: De wegwijzer. Good times. Great music.

Nathalie uit Berlaar stuurt via de Joe-app dat zij ook al naar die tentoonstelling van de Antwerpse Zes, de modeontwerpers, ja, de bekendste van ons land is geweest. En ze zegt, ja, het is echt de moeite. Daarnet was het de tip van Dominique Personen als wegwijzer. En ik heb gezien, die tentoonstelling die loopt nog tot

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Bij Séparé XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Séparé XL. Let's see you shine.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be. Dit
5: is jou. Goedemorgen, we gaan richting vrijdagmiddag en we doen dat samen met ABC en ook met een band die perfect verwoordt wat ik jou ook elke dag wil zeggen. Have a nice day. Het is 11 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
6: Een dodelijke steekpartij op het Kiel. Ons land moet inclusiever worden voor mensen met een handicap en geen besmetting van het hantavirus bij de Nederlandse stewardess. Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor roofmoord, zegt Christophe Aerts.
7: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van de tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden, maar het is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
6: Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
8: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
6: Het Vlaamse expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En de Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het hantavirus, is niet besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw kwam in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Maar ze testte dus negatief. 2 Britse burgers testen intussen wel positief. En mogelijk is ook nog een derde Brit besmet. In totaal zijn er nu 7 besmettingen. 3 personen kwamen om het leven. Opklaringen vandaag met maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
5: Op dit moment 2 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, een kwartier in de file tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E313, 10 minuten in de file tussen Ranst en Antwerpen-Oost.
9: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

Ik ga hopelijk binnen een dik half uurtje weer 100 euro weggeven met Less is More. Daar moet je dan natuurlijk wel iets voor doen. Leg ik straks nog wel eens uit. Maar als je denkt, oh mijn heidi, ik sta op energiebesparingsmodus op deze vrijdag. Ook helemaal goed en vooral ook alle begrip. Dan kan je nu gewoon lekker meegenieten van de allerbeste muziek. Want Sister Sledge komt eraan met Lost in Music. En ook eerst de beste wensen voor vandaag van Stereophonics.

Je hoorde net Sister Sledge en Lost in Music. En was Bul terug, Timmy, maar Lost in Music. Dan zouden wij hem hier bij Joe misschien kunnen terugvinden. Maar nee, Timmy is lost at sea nog altijd. Is er geen communicatie over het feit of ze dan al dan niet een signaal hebben opgevangen van de grote walvis. Want dat beest is natuurlijk met allerlei zenders terug het water in gestuurd. Maar officieel dus nog altijd geen nieuws. Dat doet ook volgens experten wel het ergste vermoeden. En dan was er deze week ook nog een ander strafverhaal van op zee. Want die mensen, ja, die zitten daar nog altijd vast op die zogenaamde Hanta Cruise. Met dat virus, dat is toch ook een soort van worst nightmare die je vooral niet wil meemaken. Dus niks dan goede vibes voor de mensen die daarop zitten. Want wat een miserie. Maar ik denk dan dat ze in Hollywood al stiekem strijden om de filmrechten. Want dat vraagt om een soort van horrorfilm die ik dan zeker nooit van zijn leven ga bekijken.

0: Bij Profil maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
0: Op en top, professioneel, met de pro van Profil. Dat beloven wij.
1: Ah. Profil.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profil.be.
2: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
7: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Oh, zie die giraf daar.
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Crazy Deals!
10: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
11: Amai, dat is echt wel zot.
10: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
11: Is dat ook open op Hemelvaart?
10: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
12: Knaldi! Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
13: Check de promo.
12: Aldi, altijd vers, altijd slim.
14: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.

0: Kate Bush en Running Up That Hill.
1: Dit is Joe.
0: Vandaag is een echt icoonjarig. David Attenborough, de stem die je kent van de belangrijkste natuurdocumentaires ter wereld, die wordt vandaag 100 jaar. En mocht je nu denken, wat, wie, David? Het is een deze.
2: I've been lucky enough to spend my life exploring the wild places of our planet. I've traveled to every part of the globe.
0: Ja, een stem die je herkent uit de duizend. En toen ik zelf een paar jaar geleden een soort van MRI moest ondergaan, klonk die ook door mijn koptelefoon daar om je zo af te leiden. Dus het is een stem die heel veel mensen tot rust kan brengen en een heel herkenbare stem heeft. David Attenborough, een eeuw oud, dus vandaag wordt ook uitgebreid gevierd in de UK. Daar is hij ontzettend geliefd, omdat hij zijn hele leven zich al inzet om de schoonheid van de natuur tot bij zoveel mogelijk mensen te krijgen. Maar natuurlijk ook om ze tegelijkertijd heel hard te waarschuwen voor wat er dreigt. Met onder andere de klimaatopwarming. Dus happy birthday David Attenborough. En hij is samen met een andere man die iets minder bezig is met onze natuur. Alhoewel, met de vrouwtjes uit de natuur heeft hij natuurlijk wel zijn ding gedaan. En is op zijn manier ook wel zoet gevoiced te noemen. Het is Enrique Iglesias. Die wordt vandaag 51 en je krijgt nog eens zijn Rhythm Divine.

0: Bijna 11:30 geworden. Er zijn 3 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen, 17 minuten in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E19, 11 minuten erbij tussen Sint-Joppend-Goor en Antwerpen-Noord. En op de Antwerpse ring richting Gent, 12 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe.

is more. Het is de laatste deze week en dus ook je laatste kans om je liefde voor en je kennis van muziek om die om te zetten in een shoppingbudget. Bij Beecharge, €100 valt er te winnen als je een grote Joe-hit herkent met enkel de instrumenten. Hoe minder je het er nodig hebt, hoe meer het jou oplevert. Dus heb je zin om mee te spelen nu? Less is more, doorsturen via de Joe-app. Ik zeg het erbij, je hoeft niet per se de snelste te zijn. Het is gewoon de computer die daar een lucky bastard uitpikt. En die mag dus binnen een dikke 5 minuten met mij meespelen. Ondertussen twee hele mooie stemmen samen. Maxim en Babette met Hoe dan ook.

0: Argenta houden het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
10: Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukszakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
14: Chin chin.
13: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
14: Knalprijs.
13: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
15: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
16: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: Good times.
19: Great music.
18: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Les is
1: More. We spelen voor de laatste keer deze week Les is More. En dat doen we met Maarten uit Antwerpen. Maarten, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
1: Enfin, ik zeg goedemorgen, maar eigenlijk ook een klein beetje niet, want je bent een beetje ziek.
2: Ja, ik ben een beetje ziek deze week. Dus ik heb een paar good vibes nodig van Joe.
1: Oké, maar daar gaan we proberen voor te zorgen. Dat doen we sowieso elke dag met de muziek. Maar stel nu dat je 100 euro zou verdienen, ben je dan ineens genezen?
2: Ja, ik denk het wel. Dat vind ik af in de lucht.
1: Oké. Het is vrijdag, dus ja, dat zit alvast goed. Maarten, we gaan spelen. Zometeen krijg je een grote Joe-hit te horen, maar je weet het, je krijgt enkel de instrumenten en niet de stemmen te horen. Wat is zo zelf jouw muziek? Wat hoor je zelf het liefste?
2: Goh, een beetje van alles, maar als ik echt moet kiezen, dan zal het toch zo Bruce Springsteen of zo zijn.
1: Ah ja, zo wat de classic rock.
2: De classics, ja.
1: Oké, voilà. We gaan ontdekken wat jouw opgave is, Maarten. Voor 100 euro, hier gaan we.

0: Ja, heb je het herkend?
1: Ik heb een aantal noten herkend, maar het doet geen belletje rinkelen, vrees ik.
0: Nee, oké, geen probleem. Dan weet je, als je geen gokje gaat wagen, dan gaan we naar die versie van €50. En hopelijk gaat er dan nog meer van bellen rinkelen. Hè. Hier gaan we.

0: Ja, classic rock is het zeker niet, maar wel een heel herkenbaar gitaartje. Maar dan is de vraag, is het herkenbaar voor jou, hè? Wat denk je?
1: Goh, ik ga moeten gokken, vrees ik. En dan ga ik op iets gokken dat nogal recent is. En dan gok ik zo op Benson Boone of zo.
0: Het is niet Benson Boone. Het is veel, veel ouder dan je het eigenlijk moet zoeken. Het is Dolly Parton.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my
0: Ja, en Jolene. Oh, jammer, jammer. Maarten, geen spontane genezing dan, want geen prijs, jammer genoeg. Maar toch wens ik jou heel, heel veel beterschap en hopelijk maandag terug up and running, hè.
1: All right, dankjewel.
0: Goed, salutjes en Maarten, bedankt om mee te spelen. Bye-bye.
1: Goed, bedankt. Bye-bye.

Het was een van de allereerste grote hitsuccessen voor Stock Aitken en Waterman. Deze You Spin Me Around van Dead or Alive. En zometeen krijg je een legendarische song, zijn er andere, van The Beatles. Na een beetje wegdromen met deze Simply Red en Sunrise.

0: Kompie?
1: Ik voel me de max.
0: Jij ook?
2: Altijd, als we in de gamma zijn.
0: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
2: Oh my god.
1: Zit die nieuw potten gamma superieur verf?
0: Die zijn nog verbeterd, hè?
2: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
0: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
2: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
2: Ja, ja.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
2: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Het is vrijdagmiddag en dat wordt gevierd met geweldige muziek. Ik geef jou ABBA met Gimme Gimme Gimme. En beginnen doen we dit uur met alle power van Tina Turner. Bijna 12 uur, dit is het nieuws met Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Een gijzeling in een bank in Duitsland. 18 arrestaties bij een maffia-onderzoek in Limburg. En over een uur gaat de eerste rit van de Giro van start. Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker en hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig en er zijn ook helikopters ter plaatse. Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
5: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
4: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen, 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Eenders.
6: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
4: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er zoals verwacht voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
7: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
4: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
3: Duidelijk drukker geworden onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Dat zijn er 5. Op de E313 richting Antwerpen 22 minuten erbij tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. E19 een kwartier in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. E40 richting Brussel een kwartier in de file tussen Berchem en Sint-Stevens-Woluwe. Daar gebeurde een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Sint-Annelinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 12 erbij tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout.
8: Dit is Joe
9: met Heidi van Tielen.

Tina Turner en What's Love Got To Do With It. En vanochtend hadden Sven en Anke Stijn Baart in de studio. Professor arbeidseconomie, nog altijd als eerste belangrijkste job. Maar sinds vanochtend ook officieel tot radio-dj gedoopt. En als verrassing hadden Sven en Anke voor Stijn geregeld dat hij met zijn grootste idool kon bellen. En dat was niemand minder dan Willy Sommers. En Stijn vroeg dan ook aan Willy Sommers van ja, als jij terugblikt op Tien om te zien en die periode, wat is voor jou jouw absolute hoogtepunt? En die moest niet twijfelen. Die zei, mijn interview op het podium van de Manhattan in Leuven, jawel, met Tina Turner. Maar daarna verdween ze ook weer zo snel als ze gekomen was. Maar voor hem was dat blijkbaar onverwacht.

Mooie afspraken, goede vrienden, lekker duidelijke boodschap van ABBA. Gimme, gimme, gimme. En hebberige mensen, die krijgen bij Joe ook heel veel. Want Ed Sheeran, die komt eraan met Eyes Closed. En ook Alanis Morissette nu, die in een zeer, zeer dankbare bui zit.

0: Morgen vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: Dit is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Medi-market.
1: Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
6: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
9: Good times.
10: Great music.
9: Dit is Joe.

0: Het is ruim 12:30 geworden. Er zijn behoorlijk wat verkeersproblemen onderweg. Ik geef je de plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen, 20 minuten in de file tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. E34, een kwartier erbij tussen Melcele en Sint-Annalinkeroever. E313, een kwartier in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de A12 is dat 11 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Berchem. En richting Gent ook een kwartier in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Maroon 5 samen met Oliver Cheatham en die Make Love. Morgen is er de AG Coast Walk en vanochtend belden Sven en Anke met Tom en Rami om vooruit te blikken. En Tom de Kok die heeft daar tijdens dat gesprek iets zeer zorgwekkends gezegd, waardoor Sven wat op zijn ongemak is. Ik laat het zo meteen nog eens horen.

0: Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
2: Mijn gezin is belangrijk. Als ik voor de kinderen kan koken en als ik voor de honden en de poezen kan zorgen, dat maakt mij gelukkig. Het gevoel dat ik echt
1: iets beteken voor de anderen.
2: Ja.
3: Viva la Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
6: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
7: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Kom deze zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met...
9: Manu van Akker.
8: Ruud Beekmans.
10: En Maxime.
8: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
11: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info, clubcamille.be. Samen met het Nieuwsblad, VTM en Joe.
12: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
13: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haar omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratische elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Morgen tussen 12 en 6 geen gewone Joe Zaterdag, maar wel eentje in het teken van de Coastwalk, waarbij dus heel veel duizenden mensen de kustlijn gaan afstappen in verschillende formaten of verschillende afstanden, zo moet je het eigenlijk zeggen. Hè. Terwijl hun collega's stappen gaan Anke en Tom live radio maken voor iedereen, ook voor wie er compleet niks heeft met dat stappen. De bedoeling is gewoon dat als jij luistert naar de radio, dat je gewoon fijne radio hoort de hele dag lang. Maar je kent Sven, hè, die neemt dat wandelen echt wel serieus. Dat is niet alleen zomaar voor het plezier. En ik zag hem dus vanochtend ook een klein beetje bleek wegtrekken bij de volgende woorden van Tom.
1: Maar ja, het beste nieuws was wel dat ik van Frank net hoorde dat het rugwind is ook. Dus jullie gaan echt gewoon op een kwartier zijn jullie er, hè?
2: Ja, een kwartier. Ja. Ik vertrek in Oostende, dat is 42 kilometer. Heel eerlijk, ik heb het een beetje zitten uitrekenen. Ik weet niet wat jullie allemaal van plan zijn met ons als we onderweg zijn, maar we gaan wel 7 uur wandelen over die marathon.
3: Ja, ja. Wij gaan dat allemaal niet vertellen, hè.
1: Wij gaan ervoor zorgen dat jullie gemotiveerd en gezwind aan de aankomst komen. Maar er zijn misschien wel een paar dingen die we op voorhand kunnen zeggen. Ik heb al, ik had het al tegen Rani gezegd, maar nu misschien ook tegen Sven. Het is misschien geen overbodige luxe om een extra onderbroek mee te nemen.
2: Wat blijft?
1: Dat is een van de weinige dingen die ik kan meegeven.
2: Maar ik zou een onderbroek mee te nemen.
4: Ja. Allee, Sven, wat is dat?
0: Ja, wat is dat? Vraagt ook Rani zich af. Wat dat is en vooral ook wat dat geeft morgen. Dat hoor je dus een hele dag live. Vanaf 12 uur tot 6 uur live vanuit.

0: Yes, and I'm yours. Straks vanaf 4 uur bij De Kok en de Koning de grote finale van hun Nooit Gedacht, Toch Gedaan actie, waarbij een waanzinnig mooie reis gaat worden weggegeven aan 1 gelukkige. Maar natuurlijk eerst nog 3 uur lang de one and only Carol Schmitz om jou met de Greatest Hits richting weekend te begeleiden. Ik zou zeggen, enjoy the ride.
1: Dit is Joe.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo-app. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
3: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
2: En rapperikken.
4: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op ikea.be.
9: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
10: Xina.
9: Info in je winkel of op xina.be.
11: Dit is jou.
12: En welkom bij de Hits van Schmidt op de fijnste middag van de week. Ik start zo meteen met een kamerbrede glimlach, dankzij Texas en Inner Smile. Maar eerst het nieuws. Het is ondertussen bijna 1 uur. Lore Breisink.
13: Goedemiddag. Een gijzeling in een bank in het westen van Duitsland. De keuringscentra staken tegen de hervormingen van de regering. En in het Verenigd Koninkrijk komen de eerste verkiezingsresultaten binnen. Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport en zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
14: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
13: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
15: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
13: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakten de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
16: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
13: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen, 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer liever. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlamink blikt vooruit.
8: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
13: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Het is een namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
12: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest in de richting van Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 23 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 21 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever 11. De Antwerpse ring dan in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 14 minuten. En ook vanaf Antwerpen-Centrum tot Borgerhout 11 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 10 minuten.

hier door de Kjaf Kittel, Inner Smile in Texas. En goedemiddag. Dit zijn tot 4 uur de hits van Schmitz op de fijnste middag van de week richting weekend met In de Schatkamer. Een van de toptracks van Spandau Ballet. Het is om 14:15. Voor die tijd hoor je Harry Styles, Celine Dion, haar nieuwe. En ook Chic. En dit is de Godfather of Soul, James Brown.

De legende James Brown. Ik zag onlangs een aantal archiefbeelden van de start van een concert. Dat was onvoorstelbaar. Hij liep het podium op en voor hij zelfs één noot zong, had hij al drie grand écarts gedaan. Echt zo in grote strekken, echt een spagaat, drie keer achter elkaar. En hij brulde zelfs niet. Hè. Ik bedoel, hij moest er nog zijn eerste noot zingen. Maar wat een energie kwam er van die man. Living in America. En er is iets anders. Céline Dion.

0: terugblik naar de jaren 90 uit 95. Paul Carrack en Mike and the Mechanics en Over My Shoulder. Zo dadelijk een van de tophits van Harry Styles. En ook het nummer dat elke dansvloer veroverde in de jaren 70. En Chic was daarvoor verantwoordelijk. Zometeen.
1: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
2: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
1: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
3: Auto 5.
4: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
3: Auto 5.
5: Ik ben Pippa de kat.
6: En ik Bobby de hond van Maxizoon.
7: Hallo!
5: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
6: Neem uw baasje eens mee.
5: Naar Maxizoon, de dierenwinkel.
6: Met de lage pladijzen.
5: Prijzen. Lage prijzen.
6: Wat zei ik?
5: Pladijzen.
6: Lage prijzen natuurlijk.
5: Ja. Nu bij Maxizoon. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizoon, alles voor je dier. In de winkel en op maxizoon.be. Goed voor het beestje.
6: Goed voor het baasje.
8: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
9: Oei, oei, oei, oei.
10: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
8: Oh, Pascal, ik ben een meld.
10: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
11: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
10: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
12: Simo. Ik ben rapper Rick en ik doe alles, ja. Simo. Ook een huis zoeken met de Simo. Simo. Ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Simo. En hier ze. Ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
13: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Simo-app. Simo, de Imo-site voor slimmerikken.
12: En rapperikken.
14: Richie, citroen met framboos.
15: Richie, Belgische limonade.
16: Altijd verfrissend.
17: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
18: Love to see you shine.
19: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
22: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
23: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
24: Dit is Joe.

valt op dat heel veel van die resale tickets zeg maar afkomstig zijn van bezoekers uit het buitenland. En de mogelijke reden voor die massale dump van die kaarten kan te maken hebben met de toenemende hotel- en reiskosten. Zoals je weet gaat Harry alleen maar langs Londen en Amsterdam. Dus heel veel fans van het hele continent moeten dus naar die steden afreizen om Harry live te zien. En voor velen blijkt dat een dergelijke dure trip toch niet waard te zijn. Misschien het moment om je slag te slaan. Alhoewel dat je ook altijd moet opkijken voor oplichters, maar dat weet je wel. Dit is Harry Styles nog eens met een van die geweldige songs. Sign of the Times.

Binnen die zegt Karel, ik heb die tickets €300 per man betaald. Die voelt zich een beetje bekocht, maar kijk, Tom, je zal er zo hard van genieten. Harry Styles, Sign of the Times. Het is bijna 2:30. Phil Collins staat klaar. Hij werkte in de jaren 80 samen met Philip Bailey, lid van Earth, Wind & Fire. En die Philip, die is vandaag jarig. Hij wordt 75. Goede reden om Easy Lover nog eens op te nemen. Na het overzicht van de verkeersproblemen, 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 27 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord een kwartier.

Op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord 11 minuten. De E34 vanaf Melzele ook 11 minuten. Dan de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen West en Borgerhout 20 minuten. Maar ook 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En voorlopig de laatste staat in de richting van Gent. 13 minuten extra tussen Antwerpen.

0: Kylie en In Your Eyes. De hits van Schmidt zometeen met R.E.M. Die mogen schitteren. En de schatkamer komt er ook aan. En we gaan van prikkeldraad naar pure romantiek. Dat klinkt raar, maar het is waar. Na dit.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Medi-market.
5: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
6: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
7: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van de morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Profel.
1: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profel.be.
9: Lieve mama. Dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
10: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
11: Ik ben Leo, Vintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
12: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
11: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
13: Dit is Joe.

0: R.E.M. met de hulp van Kate Pearson van de B-52's. Grote hit uit 91, deze Shiny Happy People.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met de verhalen achter de grootste hits, ik neem je mee naar de 8e mei van het jaar 1983. Spandau Ballet staat op nummer 1 met True. Dat klinkt zacht, romantisch, bijna zijdeachtig. Alleen, die bandnaam, Spandau Ballet, is dat allesbehalve. Het is een cynische term die eigenlijk komt uit de Eerste Wereldoorlog, gebruikt door de geallieerde soldaten voor de lichamen die in de prikkeldraad bleven hangen en door Spandau machinegeweren werden doorzeefd, alsof ze een macabere dans uitvoerden. Niet meteen de vibe van een slow, zeg maar. Spandau Ballet dus. En toch, na strakkere, hoekige new wave, zoals platen als To Cut a Long Story Short, Muscle Bound en Chant No. 1, het begin van de 80's, kiest de groep met de LP True voor een totaal andere koers. Ze trekken een pak aan en kiezen voor meer pop, meer soul en een tikje jazz. True is zelfs een ode aan Marvin Gaye. En dat hoor en voel je. Resultaat, in mei van 83 staat het nummer 1, 4 weken lang in het Verenigd Koninkrijk. Hun enige keer trouwens hun nummer 1. In Amerika halen ze de top 5, bij ons was het de nummer 9. Van loopgraven humor naar een liefdesklassieker. Dat is een speciale transformatie.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: De beroemdste vuurvliegjes uit 2009, All City en Fireflies. Nieuws van 2 uur komt eraan, nog een stuk van Voulez-vous coucher avec moi? Er is La Belle.

0: Zombie?
1: Ik voel me de max.
2: Wij ook.
3: Altijd als we in de gamma zijn.
2: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god.
1: Zit die nieuw potten gamma superieur verf?
2: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
2: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug en moeder.
3: Ja, ja.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Knaldi. Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
6: Check, check, check. Check de promo.
5: Aldi, altijd vers, altijd slim.
7: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
8: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
7: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
8: Wat zie je die giraf daar?
7: Of Zoo Plankendaal.
8: Oh, zo schattig.
7: Nu bij dag allemaal.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
15: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
18: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
19: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
20: Dit is jou.
21: Tijdens een veiling eerder deze week werd de jas van George Michael verkocht. Voor meer dan 200.000 euro. Ik draai zo meteen een van zijn grote hits. Maar nu het nieuws, want het is ondertussen 2 uur geworden. Lore Breisink.
22: Goedemiddag. De gijzeling in een bank in Duitsland is nog steeds aan de gang. Er wordt gestaakt in de autokeuringscentra en La Louvière ontslaat zijn trainer. De gijzeling in de Volksbank in de stad Sinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanmorgen bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
23: Wij zagen het ene na het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval en zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
22: De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelis van de Christelijke Vakbond.
24: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
22: Over een half uur gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin. Na 9 jaar, dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
21: Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout 21 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 14. En op de E34 vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever ook 14 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 19 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West rek je je best met voor 14 minuten extra.

Roxy Music bij Joe en Dance Away. Dit uur begon met George Michael. En ik zei het net al, een van die leren jassen die hij droeg in de clip van Fame is geveild voor meer dan €200.000. Maar te zeggen, daar is dus ook een markt voor. De vele fans van George Michael kijken al rijkhalsend uit, want later dit jaar verschijnt er een bioscoopfilm, concertfilm van de Fame Tour. Je zal die kunnen bekijken in de bioscoop. Er wordt ook een nieuwe plaat verwacht. Allee, een nieuwe live plaat. Jullie maken je klaar voor het weekend. Laurens zegt, oh, dit weekend gaan we naar buiten met de Vespas rijden in Limburg. Mooie vooruitzichten. Er is ook de Coast Walk. Sven en Rani gaan wandelen langs de Belgische kust. Ze gaan dat niet alleen doen. En je kan het ook uiteraard op de radio volgen met Tom en Anke. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Diana van Hoofd die zegt, sta ik hier net op de autokeuring. Nog snel voor het vertrek naar de Coast Walk komen ze doodleuk zeggen dat ze een uur gaan staken. Ja, heb dat ook gehoord in het nieuws. Dus courage, Diana. Komt wel allemaal goed. En geniet ondertussen van Miles.

0: Morgen vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live vanop de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
3: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
7: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
7: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Zeg, Karen hier, hè. Ik kwam eigenlijk alleen maar even kijken, hoor. Gewoon wat inspiratie opdoen. Maar ja, eens dat je hier rondloopt, zoveel keuze en alles zo mooi gestyled. Dan zijn we vertrokken, hè.
10: Herkenbaar. Bij Mores vind je alles voor je interieur. Van sofa's tot accessoires. Van ideeën tot complete woonoplossingen.
9: En je wordt ook nog eens geholpen door mensen die er echt verstand van hebben. Tja.
10: Mores in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
9: Ja, dan neem ik alleen die zetel mee. En dat tapijt. En die lamp. Klaar.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
12: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
13: Gelukzakken?
12: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
13: Ah, chansaars.
12: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
14: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld. Girl.

ze zongen ik heb iets te veel gedronken, maar ik mis je ook. Dat is altijd een gevaarlijke combinatie, denk ik. Lady Antebellum en Need You Now. Onderweg naar het nieuwe weekend bij Joe op de vrijdagmiddag met nu een familiebedrijf. Het waren man en vrouw en ze namen ook altijd hun kinderen mee wanneer ze een optraden gaven op tv bijvoorbeeld. Dit zijn Womack en Womack.

Overzicht van de verkeersproblemen. 7 files waar je 10 minuten en langer verliest op de E313 in de richting van Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem 19 minuten. Op de E34 vanaf Melzele een kwartier. Ook op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen-Noord 13 minuten. Op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 11 minuten. De Antwerpse ring zelf in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 13 minuten. En tot slot in de richting van Nederland, D314, tussen Halen en Lummecentrum, 10 minuten.

0: heeft zijn tour de Una Storia Importante Tour verlengd. Hij speelt dus de verlengingen. Volgend jaar komt hij nog eens een keer naar België. De 4e april in Vorst, Eros Ramazzotti. Het moment om te ontstressen komt eraan.
1: Zullen we kalm, Karel?
0: Ja, de zen van Schmidt. Zometeen.

0: doe jij om te ontsnappen aan de Rat Race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
1: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
2: Het is eigenlijk de familie Dexters die mij op tafel hebben leren dansen. En uitbundig mezelf te kunnen zijn zonder schaamte. Viva La Vida. Ja. Gewoon leven, genieten, doen als je op tafel wilt gaan staan en opvallen.
1: Viva La Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
0: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
1: Dit is Joe.

0: topversie van Beggin, gemaakt door Madken. Dat was een hit in 2009. Het is bijna kwart voor drie.
1: De Zen van Schmidt.
0: Het is het moment om te chillen, elke middag rond dit tijdstip. Zo dadelijk hebben we naar de jaren 90 met Sweet Harmony. Past perfect in de Zen. Je krijgt er ook schoonmaakt bij, als je de clip nog kent. Het was de moeite waard eigenlijk, The Beloved. Maar beginnen doen we met de gouden stem van Karen Carpenter. Dit zijn Carpenters en Yes,

voor Beloved. Denk aan een man die gewoon in een studio zat met rond hem, ik denk, meer dan 20 naakte modellen die het liedje meelipten. En dat was memorabel toen. Sweet Harmony. We begonnen met Carpenters, die zorgden voor het rustpunt in de middag. Aan het begin van de zen met Yesterday Once More. De laatste rechte lijn richting Wicked is ingezet. Zometeen Houdini en Dua Lipa. En dit stond nummer 1 in de 80's op naam van Tiffany.

0: onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
1: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
3: Dit is jou. Je vrijdagmiddag wordt helemaal compleet met muziek van Rag & Bone Man, Lynyrd Skynyrd, INXS. En we gaan ook swipen en liken natuurlijk. Uiteraard. Het is 3:00. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Een recordomzet voor Brussels Airport. De voedselprijzen pieken door de oorlog in het Midden-Oosten. En La Louvière gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arno Vest spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
5: Al die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om het uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. 7 actiedagen vorig jaar, nog een tweede dit jaar. Je moet weten voor bijvoorbeeld een lange afstandvlucht, die gewoon afschaffen, dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
4: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin. Na 9 jaar, dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
3: 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de buitenring in Brussel tussen Grimbergen en Jetten 24 minuten. De Antwerpse ring in de richting van Nederland 21 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Maar ook 16 vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. In de richting van Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen de A12 een kwartier tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. De E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten. Richting Hasselt de E313 tussen Tessenderlo en Beringen 12 minuten. En op de E314 in de richting van Nederland tussen Zolder en Park Midden-Limburg 12 minuten.

even een trip naar 2004 met de Belgische productie van Stash and Sadness. Maar geen droefheid, maar blijdschap ook straks bij De Kok en De Koning tussen 4 en 7. Want zij hebben de spannende finale van de Nooit Gedacht Toch Gedaan wedstrijd. Eén luisteraar wint een geweldige reis naar een bestemming samen met 5 vrienden of familieleden. De finalisten komen allemaal naar de studio. En ik zie hier in mijn ooghoek allerhande vreemde attributen opduiken die jij nog niet ziet, maar ik wel. En ik weet nu al, het gaat plezant worden. Je kan het volgen uiteraard tussen 4 en 7. Dit is Whitney Houston en I'm Everyone.

0: Whitney Houston kende haar klassiekers met een vette knipoog naar Chaka Khan en I'm Every Woman.
1: Swipe of like?
0: Wat denk je? Wil jij swipen en liken? Dan moet je nu een bericht sturen. Dat doe je heel gemakkelijk in onze app. Maar geef me ook een goede reden waarom jij de keuze wil maken tussen vijf giganten. Want ik heb er echt vijf straffen klaargezet. Het is een keuze, een beetje kiezen tussen... Ja, iets wat onmogelijk is, maar jij mag doen. Dus stuur een bericht en geniet van Lynyrd Skynyrd ondertussen.

0: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
1: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be. Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
2: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
2: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Bij IC Paris Excel snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris Excel.
5: Love to see you shine.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
11: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
13: Dit is Joe met Karel Schmitz.

0: Die sympathieke beer, want zo ziet hij er ook uit. Hè? Rag & Bone Man uit 1600 tussen Human.
1: Swipe of like?
0: In Koolskamp zit Nathalie Blik helemaal klaar om te swipen en te liken. En dan hopelijk straks ook goed te genieten van het weekend. Dag Nathalie, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Karel.
0: Jij gaat zondag, hoop je, moederdag vieren. Je hebt twee kinderen, hoe oud zijn ze?
2: Een dochter van 15 en een zoon van 26.
0: Oké, laat je maar eens goed verrassen, hè. Dat is
2: dat zal ik zeker doen. Voilà.
0: Je gaf ook al aan dat je een heel brede muzieksmaak hebt. En dat is plezant, maar ook moeilijk. Want ja. Ik heb hier ook een brede selectie staan van 5 classics. En je mag er 1 uitkiezen. Veel succes ermee.
2: Oké, dankjewel. Welke hit
1: kies jij? Kandidaat 1.
0: Dromen zijn bedrog, maar ze komen soms ook uit op moederdag. Of misschien zelfs ook nu met Marco Borsato. Wat gaan we daarmee doen, Nathalie?
2: Ik ga die toch swipen.
0: Oké. Keuze genoeg, nog een keuze genoeg.
1: Kandidaat 2. And you can tell
0: everybody. Het wordt romantisch.
2: Ook mooi.
0: Elton John?
2: Nee, gaan we ook swipen. We gaan nog iets verder.
0: Oké.
1: Kandidaat 3.
0: Het wordt al wat pittiger nu. Met Queen.
2: Nee, Queen is niet echt
0: zo'n
2: ding.
0: Ja, oké. Maar pas op, soms komt het beste op het laatste. Hè.
1: Kandidaat 4. Ja.
0: Daar zit Beyoncé.
2: Halo. Maar gaat toch voor de volgende.
0: Jij bent hier nieuwsgierig, hè? Ja, ik ben eens benieuwd.
1: Kandidaat 5.
2: Ja, dan mag ik het op het weekend goed inzetten.
0: Ja, want dat had je ook gestuurd. Ik wil het weekend inzetten. Kijk, inzetten. Voilà. En dat doen we op een enthousiaste manier. Met applaus op alle banken en opus. En voor jou een fijne moeder en voor alle moeders ook natuurlijk. Geniet ervan en een fijn weekend, hè.
2: Dankjewel voor u ook, Karel.

0: Opus. Het was de like van Nathalie uit Kooskamp. Ze was zo nieuwsgierig en ze swipte helemaal door tot op het laatste. En daarom nog eens feesten met Opus. Kijk, iedereen verdient een tweede kans. Ook die vier songs die er net meedogenloos opzij werden geparkeerd. Dus wie wordt het? Stem even mee in de app van Joe. Op de vier achterblijvers, wie wil je horen? Marco Borsato, Dromen zijn bedrog. Elton John, Your Song. Queen met I Want It All. Of Beyoncé en Halo. Je hebt nog heel even de tijd om te stemmen. Jouw stem kan erbij. En dat doe je in onze app. Er staan 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 27 minuten. En ook 17 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent vanaf Berchem tot de Kennedy-tunnel 16 minuten. En ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne 13 minuten. In de richting van Antwerpen op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 19 minuten. Op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten. En in Brussel op de buitenring 12 minuten tussen Grimbergen en Jette. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven op een van de snelwegen, verlies je minder dan 10 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En In Excess.

0: De Zoo-oo-oo en Shakira. Het stof is gaan liggen. De muziekbattle is achter de rug. Dit waren de vier overblijvers. Marco Borsato, Elton John, Queen en Beyoncé. Hebben eigenlijk nog nooit een ex-aequo gehad. Kijk, als dat ooit gebeurt, dan draai ik ze echt alle twee. Maar vandaag met kop en schouders gewonnen, 46%. En een queen fan wil alles. I want it all. Beetje rocken. Pak die luchtgitaren zo meteen.
1: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin, chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
1: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Maak je klaar voor Fête Magique. Want Theater aan het Water heet nu Fête Magique. Nog meer magie en beleving op de 20ste verjaardag van dit fantastische spektakelfestival. Kom het vieren met de ganse familie en mis de Circus Afterparty niet. Fête Magique, het meest unieke en feerieke festival van het land. Op 9 en 10 mei op het iconische domein De Schorre in Boom. Info en tickets, fetemagique.be.
6: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
7: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
11: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek-winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
12: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
13: IKEA.
12: Voorwaarden op IKEA.be.
14: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

Vlugje gitaarmuziek. Queen pakte de tweede kans vanmiddag. Het was lekker, I want it all. De schoolbel komt eraan. Maar eerst goed nieuws. Ik duik elke dag in het aanbod van het nieuws en dan probeer ik positieve dingen te vinden. Het is gelukt ook vandaag. Toch wel? Goed nieuws.

David Attenborough wordt 100 vandaag, 100 jaar. Attenborough krijgt intussen een zandschilderij. Want in Morecambe Bay in Engeland maakt de kunstenaar zijn portret van hem in het zand, meer dan 75 meter lang. Kortom, zelfs de zee moet even stilstaan om hem te feliciteren. Attenborough zelf zegt dat hij zijn 100ste eigenlijk rustig wou vieren, maar dat plan is dus mislukt. Hij krijgt verjaardagswensen van overal, van kleuters tot woonzorgcentra en alles daartussen. Ook de openbare omroep in Engeland, de BBC, doet er een schep bovenop. Een week lang al speciale programma's en als hoogtepunt vanavond een concert in de Royal Albert Hall met iconische muziek uit zijn series en ook gasten als Michael Palin. En ook de wetenschap viert mee. In Londen is er een nieuw ontdekte parasitaire wesp naar hem vernoemd. Attenborough Culustau heet die. Je wordt 100 en je krijgt een wesp. Dat heet dan een blijvende indruk maken. Attenborough begon bij de BBC al in 1952. En hij blijft tot op vandaag een gezicht van die natuurdocumentaires. Een eeuw oud dus. En nog altijd dezelfde boodschap met die prachtige stem van hem. Deze planeet is prachtig, maar...

0: En Coldplay. Het is 4:08. De kok en de koning staan klaar zometeen vanaf 4:00. Ik moet eigenlijk nog één ding doen. Dat is je begeleiden van dat ene moment naar het andere. Het moment dat het weekend zo dichtbij komt. Geniet van het weekend. Ik zelf neem even vakantie. Tot binnen 2 weken. It's Friday,
1: Good times.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci-Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Oei, oei, wie parkeert er nu onder een boom?
3: Oei, oei, oei, oei.
4: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
2: Oh, Pascal, je bent een held.
4: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
5: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
4: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
6: Hier Pipa de kat.
7: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
6: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
7: Je kunt ook vriend worden.
6: Van Maxizo.
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Dan krijg je de specialetjes.
7: Plezante tips, eerste klas advies.
6: En promoties natuurlijk. Goed zo, hè?
7: Daar zijn vrienden voor.
6: Ah ja.
7: Ah ja.
8: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
9: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 4,99 euro.
10: Check de promo.
9: Aldi, altijd vers, altijd slim.
11: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
12: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
13: Van Haren, Van Haren.
12: Omdat we van schoenen houden.
14: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
15: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
16: Ik ben de Ronnie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
17: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
18: Dit is jou.
19: Eén Joe-luisteraar vertrekt hier straks met een heel vette reis voor 6 op zak. Dat wil je niet missen. Hè? We trappen je weekend af met Shania Twain, met Rod Stewart, met Silver. En met Bart Beekaert, die heeft het nieuws van 4.
20: Goedemiddag. De gijzeling in een bank in Duitsland is voorbij. Aan de UGent is de raad van bestuur niet kunnen doorgaan wegens protest. En in Frankrijk worden de nationale eindexamens moeilijker. In Duitsland, in het stadje Zinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang was. De agenten vonden 2 gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Ze zouden ongedeerd zijn. Van de daders is geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
21: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
20: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het 6e middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
3: Een heel goedemiddag. 9 files op onze snelwegen. 9 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. Op de Brusselse buitenring staat voorlopig de langste file. Tussen Grimbergen en Jette gebeurde een ongeval, daardoor 39 minuten trager. Op de Antwerpse ring richting Nederland een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 21 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 18 minuten tussen Borgerhout en Antwerpen-Centrum en 12 tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12 19 minuten tussen Stabroek en Leugenberg. Op de E313 een kwartier tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. En op de E19 10 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Richting Hasselt op de E313 gebeurde een ongeval tussen Beringen en Lummen. Daar 11 minuten extra geduld.
10: So it begins.
18: And now the moment we've all been waiting for.
22: Je weekend begint bij...

0: oorspronkelijk uitgebracht onder Liquid featuring Silver. Dat waren dan Wout van Dessel, John Miles Jr. en Reggie. Met een soort nevenprojectje samen met Sylvie de Bee, ook bekend als Sylvie Melody. En ondertussen is de rest geschiedenis. Die toeren daar nog altijd Europa mee rond. Hè?
1: Nog altijd?
0: Crazy, die zijn daar echt nog altijd super, super, super bekend in heel Europa. Voilà, 4:10. Je weekend is begonnen.
1: Ja, Neil, goedemiddag. Het was weer lekker druk op de weg. Misschien is voor jou het weekend ook al begonnen en heb je leuke plannen. Laat ons vooral weten wat je zoal van plan bent. Wij gaan hier vooral proberen om iemand heel gelukkig te maken. Want wij spelen straks de spannende finale van Nooit Gedacht, Toch Gedaan. Voor 6:00 vanavond weten wij wie deze zomer nog op reis mag vertrekken. Trekt Caroline richting Italië met haar uitverkoren gezelschap van 5. Suzy richting Spanje, Erwin richting Griekenland of Sander richting Bulgarije. Er staan er hier een paar nagelbijtend achter de schermen te wachten tot die finale losbarst in de studio. Ook voor ons heel, heel erg spannend allemaal, want we gunnen het ze alle 4 evenzeer.
0: Ja, en er zit 1 politieagent tussen en daar ben ik toch altijd een beetje zenuwachtig voor.
1: Ja, is dat die met zijn snor?
0: Sta je juist geparkeerd, Rani?
1: Ja hoor.
0: Verder is deze vrijdag voor ons eigenlijk een donderdag. Want wij hebben morgen nog een extra werkdag. Mm-hmm. Al het is te zeggen, Rani en Sven die gaan super hard werken. Jullie gaan samen 52 kilometer stappen in de AG Coastwalk.
1: Ja.
0: Bij jou is het van de pannen naar de pannen.
1: Van de pannen naar de pannen. Maar ja, pas op, je kan van de pannen naar tot in Frankrijk wandelen.
0: Turken, hè? Ja. En Anke en ik gaan jullie opwachten op de dijk van de pannen.
1: Ja.
0: En je kan het allemaal live volgen tussen 12 en 6 morgen. Dus het wordt een heel bijzondere Joe. Dat je gaat ons alle 4 op de radio horen en kunnen zien in de Joe-app en op joe.be. We zorgen met z'n 4 ook dat jij met een beetje extra peper in de poep door die zaterdagmiddag vliegt. We hebben daar plannetjes voor. Ja, jij weet daar niks van eigenlijk.
1: Nee, ja, ik ben benieuwd wat jullie allemaal bekokstoofd hebben achter onze rug.
0: Jij moet gewoon stappen en vergeet dat extra onderbroekje niet. Gaan we erin vliegen met zo'n plaatje waar wij volmondig ja op kunnen antwoorden. Of tenminste in 1979 konden we dat toch zeker. Do you think I'm sexy, Rod Stewart? This is

0: Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Heel veel mensen blij mee, maar één iemand in het bijzonder.
1: Ah,
0: in de
1: ja. Ja. Isolde, de fan der fans van Rod Stewart. Want iedere keer als we die draaien, dan is het Rodje en met 17 hartjes. En nu is ze vandaag toch wel jarig zeker.
0: En draaien wij die toevallig?
1: En starten wij dit programma met Rod Stewart.
0: Happy birthday. En ze bevestigt ook dat hij nog altijd heel sexy is en dat hij altijd eens zijn t-shirt mag komen aantrekken voor haar. Joke vraagt waarom ik niet meewandel met de AG Coast Walk morgen. Iemand moest voor de microfoon de aap uithangen. En dan, ik heb het kortste strootje getrokken. Ja. En heel veel volk onderweg naar zee. Ingeborg is al onderweg naar Middelkerke. Sanne gaat naar Wenduinen. En er zijn ook heel wat mensen die gaan meestappen morgen.
1: Die meewandelen, Amy doet voor de eerste keer mee met de Coast Walk met twee vriendinnen. Wandelen ze 25 kilometer. Hebben jullie nog tips? Zorg dat je water bij hebt. Goede wandelschoenen, goede sokken. Ook heel belangrijk.
0: En Joe in je oren steken.
1: En Joe in je oren, want naar het schijnt zal daar ook iets te horen zijn.
0: Ja, en ook good luck aan Carlien, die zegt... ik heb heel de week weekend gehouden en nu moet ik beginnen aan de facturatie.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Het gaat zo schoon weer worden ook, de facturatie.
1: Ja.
0: Straks vier kandidaten die nu buiten de studio staan te nagelbijten. Zometeen mogen ze dat in de studio komen doen.
1: Klopt.
0: Maar daarvoor is het nog even aan jou.
1: Ja, ik heb het gevoel dat ze allemaal supporters mee hebben. Maar we gaan ze dat straks gewoon allemaal eens vragen. Eerst ben jij inderdaad weer aan zet. Wat wil je horen? Waarom? Voor wie? De Joe Web. Dankjewel.
3: Morgen vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe App of op joe.be. Good times, great music.
4: It is Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het. Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Al 18 jaar pak ik met mijn zoon de 71 aan Bozar. Eerst was dat met een buggy natuurlijk. En daarna met die veel te grote boekentas. Dat zat hij zo altijd aan het raam als een koning op zijn troon. Maar vandaag zit ik aan het raam, want hij moet er eerst uit aan de ULB.
8: Allee, tot straks, mama.
7: Onze eindhalte, maar zijn nieuw begin.
9: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Dit is Joe.
11: Let's go, girls.

0: Shania Twain, het kan ons allemaal eens overkomen. I feel like a woman.
1: De kok en de koning.
0: Ja, de mensen hebben er zin in. Er gaat veel gewandeld worden dit weekend.
2: Zeker. Ja, ja, ja, ja. Sommige mensen vragen een wandelplaat. Maar ja, wat is een wandelplaat? De ene wandelt snel en de andere wat trager, hè?
0: Maar zo 500 miles van de Proclaimers?
2: Ja.
0: Kan die er straks tussen steken? Dat gaan we zeker doen. Er zijn ook heel wat liefdesliedjes die worden aangevraagd. Mensen die zich aanmelden omdat ze morgen ook gaan meewandelen.
2: Ja.
0: Dat is heel fijn als je er morgen bent. Laat maar weten. Oh. Ja, er zijn wel opvallend veel Joe-luisteraars die toch die 80 kilometer gaan doen. Dus de hele kust afwandelen.
2: Wauw, echt chic hoor.
0: Maar hoe lang doe je daar dan over? Dat is lang.
2: Ja, heel lang. De hele dag. Die beginnen om 5 uur 's ochtends of zo.
0: Vroeg al.
2: Ik denk wel dat dat uniek is. Allee, dat dat heel mooi is. En zo'n leeg strand en zo.
0: Ik weet niet of je vanochtend het weerbericht hebt gehoord, maar het wordt dus rugwind, hè. De wind gaat je van knokken naar de pannen blazen.
2: Goed, hè.
0: Het wordt een stralende 20 graden. Ja. Het wordt zo net niet te warm ook.
2: Ja.
0: En alsjeblieft, als je aan die aankomst bent morgen, kom even hallo zeggen, want ik sta daar met Anke heel de dag radio te maken. Dus kom maar even af.
2: Gaan we zeker doen.
0: Je blijnen tonen. ik zal wat naalden meenemen, dan kunnen we je blijnen prikken.
2: Ah ja, schud. Oh ja, ik ben een verzamelaar van blijnen.
0: Oh god, ja. Oké.
2: Okay. Zullen we misschien ingaan op het verzoekje van Sally uit Zwijndrecht?
3: Hallo allemaal, ik ben Sally en ik had graag Missing van Everything But The Girl gehoord, omdat ik het zo'n mooi liedje vind. Dank u wel.

0: Amai, die zat ver bij mij, zeg.
1: Ja.
0: Maar goed, aangevraagd door Sally, die dit een goed liedje vond. Everything but the girl missing in de Todd Terry Club mix. Daarmee dat er zo'n goede beatjes onder zaten, want het weekend is begonnen.
1: Yes.
0: Zometeen zenuwachtige kandidaten die gaan strijden voor een reis om nooit meer te vergeten. En nog voor 5 uur valt de eerste kandidaat af.
1: Oh,
0: ik vind het nu al pijnlijk.
1: Ja, echt, hè?
0: Het zijn zo'n toffe mensen allemaal.
1: Kunnen we dat reglement niet herzien?
0: Wij gaan zelf op reis, zodat er niemand hoeft te verliezen. Ja. Wat denk je daarvan?
1: Ook goed.
0: Hebben we nou ook banners klaarstaan, maar eerst gaan we langs Bart. Het is 4:30. Wat gebeurt er, Bart?
2: Goedemiddag. In Duitsland is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Ze zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Zij eisen een vergadering met rector Petra de Sutter. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. 500 meter voor het einde was er een zware valpartij in het peloton. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
0: Wat een heerlijk weekend
1: echt,
0: gaat het worden.
1: Ja.
0: Zalig.
1: 8 plaatsen op onze snelwegen. 8 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra zal moeten wachten. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat nu de langste file. 32 minuten lang tussen Antwerpen West en Borgerhout, 17. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West richting Gent. Een 30 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Op de Brusselse buitenring 31 minuten tussen Machelen en Jette. Op de binnenring 12 tussen Anderlecht-Noord en Jette. Richting Antwerpen op de A12 21 minuten tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. En op de E313 19 minuten tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Hasselt ook op de E313 gebeurde een ongeval. Tussen de Senderlo en Lummen, daar vertraag je 21 minuten.
0: Je weekend begint bij...

0: There's Someone to You. 4:55 op vrijdag 8 mei. En als je spanning kon snijden, dan moesten we er nu stevig het mes in steken.
1: Amai.
0: Oh mijn god.
2: Nooit gedacht, toch gedaan.
1: Ja, en dat is niet te verwonderen, hè, want we hebben maar één reis te geven. Een reis om wellicht nooit te vergeten. Er is budget voor echt alle toeters en bellen. Het mooiste hotel, alle activiteiten die je maar kan inbeelden. Zon, zee, allez, zon, ja. Normaal gaat dat er zijn, maar daar kunnen wij niet voor zorgen.
0: Ja, we hebben dat niet beloofd.
1: Zee heeft ook beloofd dat ze er zal liggen. En cocktails, daar zal het personeel dan wel voor zorgen. Voor één bijzonder gezelschap van zes. Er hebben vele duizenden mensen deze week de vingers gekruist gehouden. Maar er waren maar 4 finale plaatsen. En die mensen staan hier, we maken kennis.
0: Ja, we hebben al buiten de studio even hallo gezegd. Het is een heel gezellige bende, ze gaan ook flink supporteren voor elkaar. Caroline uit Wielsbeke, jij wil graag met de Pink Ladies op vakantie. Dat zijn je 5 beste vriendinnen. Hoe reageerden die toen jij je maandag voor de finale plaatste?
3: Die konden het eigenlijk niet geloven.
0: We staan al te kijken.
3: Die waren helemaal verbijsterd.
1: Ja.
0: Ja, maar het is wel, dat heeft deze week voor wel wat extra animo in de WhatsApp-groep gezorgd.
3: Ja. Ja. Heel begrijpelijk.
0: Ja, die zijn voor jou aan het supporteren. De druk is hoog, maar er zijn nog 3 kandidaten.
1: Klopt, naast jou staat Suzy uit Bree met een prachtige rode blouse aan. Dag Suzy, jij wil heel graag op reis met je 5 kleinkinderen. Wij hebben nu al het grootste respect voor jou dat jij dat aandurft. Je hebt er 2 meegebracht, hè?
4: Jawel, ik heb Alexie en Ilaya mee.
1: Ja, en hoe oud zijn zij?
4: Zij zijn 9 en 13.
1: En hoe noemen ze jou?
4: Moeke.
0: Ja.
1: Ja, ze hopen natuurlijk heel erg dat ze samen met Moeke op reis mogen vertrekken.
4: Ik denk de kinderen zelf nog meer.
1: Is het echt?
4: Dan hebben ze verlof.
0: Ja, je dochter is er ook bij. Die zei, dat zou goed zijn, dan hebben wij eens een week rust.
1: Ja.
0: We hebben ook Erwin uit Borsbeek hier bij ons in de studio. Erwin, jij werkt voor de politie van Antwerpen. Je wil graag met 5 collega's op reis. Dat is super schoon.
1: Ja.
0: Maar wij vragen ons wel al heel de week af, mogen wij ons aan een boete verwachten als jij niet wint?
5: Nee, zo simpel.
0: Ja, zo werkt het niet.
5: Nee, zo werkt dat niet. Nee,
0: we zijn eerlijke politieagenten. Zijn ze aan het luisteren, de collega's? Zijn ze aan het supporteren?
5: Ik heb geen idee, want ze weten van niks.
1: Ah, echt?
0: Het is een verrassing.
1: Je hebt ze niet op de hoogte gebracht, of wat, Erwin?
5: Nee, niet echt, want ik dacht van, doe eens mee aan een spelletje. En dan sta jij hier.
1: Oh, nee. Stel je voor dat je wint, man.
0: Ja, dan bellen we ze straks samen op.
1: Maar ja, absoluut.
5: Dat gaan we zeker doen.
0: En dan onze laatste kandidaat.
1: Ja, dan hebben we nog Sander uit Zomergem. Die hadden we gisteren nog aan de lijn. Je bent zelf vrijgezel. Je wil samen met je 5 beste vrienden nog eens op reis. Want die plakken hele dagen aan hun vriendin. En je wil daar samen mee op boys only trip gaan.
5: Ja.
1: Richting Bulgarije, dacht ik, hè?
5: Ja.
1: Is er al een reactie van de betrokken vriendinnen die niet mee mogen?
6: Ja, die zijn natuurlijk niet tevreden. Maar goed, ja.
0: Er hebben wel heel veel vrijgezellen op onze redactie zo gereageerd van, ik versta het helemaal.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat je niet alleen bent.
1: Ja.
0: Beste vrienden, we gaan erom spelen. Welkom in de studio. Laat ons er vooral een gezellige middag van maken. Ook als je aan het meeluisteren bent, je gaat kunnen meespelen van op afstand. We hebben een leuk spel bedacht. In deze finale gaan we al een beetje op reis. We nemen jullie mee op avontuur. Er zijn 3 rondes. En elke ronde nemen we afscheid van één van jullie. Dat de beste mogen winnen.
2: Nooit gedacht, toch gedaan.
0: En we beginnen meteen met jullie eerste proef. Er komt op dit moment een goed gevulde reiskoffer deze studio binnen. Die is nog afgedekt. Zodra die open gaat, hebben jullie 30 seconden de tijd om zonder iets aan te raken te kijken wat er allemaal in die koffer zit. Daarna krijgen jullie 90 seconden, 1,5 minuut, om bij de jury buiten de studio een lijstje te maken van alles wat je je nog herinnert dat er in die koffer zit. Wie dat goed doet, die blijft. Wie gaten in zijn geheugen heeft, valt helaas af. Jullie mogen jullie koptelefoons afzetten. Jullie mogen rond de koffer gaan staan. En dan gaat het doek zo meteen weg. Beste kandidaten, 30 seconden kijktijd, start nu.
1: Ja, het doek is eraf gegaan. Ze kijken alle 4 heel geconcentreerd naar de inhoud van de koffer. Oh, dat moet zo moeilijk zijn. Het is de koffer van onze producer. Dat is er eentje van een jonge generatie. Dus één grote chaos qua kledij, accessoires, kleine huisraad. Ja, het is niet gemakkelijk, hè? Want waar focus je op? Op de grote dingen of de vele, vele, vele, vele kleintjes?
0: De laatste seconden zijn bezig. Ik zou hier al stranden. Ik heb echt het geheugen van een gestrande bult terug.
1: En het doek gaat er weer over.
0: Het doek gaat erover. De tijd is op. Er wordt gezwegen, er wordt geconcentreerd gekeken. Jullie mogen de studio verlaten, bij de jury een lijstje gaan maken. En zometeen...
1: Oh, dat is
0: zo sympathieke mensen.
1: We gaan al afscheid moeten nemen van een van hen.
0: Ja, en er zijn kinderen bij en zo bij sommige mensen. Dat kunnen we toch niet doen?
1: Ik vind het nu al niet meer leuk.
0: Drie winnaars en één afvaller. En sowieso ook Celebration van Kool & The Gang.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
7: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
8: Mijn gezin is belangrijk. Als ik voor de kinderen kan koken en als ik voor de honden en de poezen kan zorgen, dat maakt mij gelukkig. Het gevoel dat ik echt...
7: iets betekent voor de anderen.
8: Ja.
7: Viva la Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe. Wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
9: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
9: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
9: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
10: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Peugeot.
12: Wil u ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
13: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
12: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
13: Oh, zie die giraf daar.
12: Of Zoo Plankendaal.
13: Oh, zo schattig.
12: Nu bij Dag Allemaal.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
13: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
13: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
15: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
16: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
15: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
18: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
19: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
20: Ixina.
19: Ixina, ja aan je dromen.

0: Fever Dream, Alex Warren. 5:10 bij Joe. Je weekend is begonnen. En je kan vandaag uitzonderlijk meekijken. Dat vinden veel mensen duidelijk heel fijn. Ja. Achter de schermen van Joe. Want we hebben hier een cameraploeg rondlopen die alles filmt wat er met onze kandidaten gebeurt.
1: Ja, we gaan ze alleen niet volgen als ze een sanitaire stop moeten inlassen.
0: Nee, maar iedereen heeft wel gezien hoe jij Suzy koelte moest toe.
1: Ja, sorry Suzy. Sorry, ik wou jou gewoon een beetje helpen.
0: Rani heeft hier staan wapperen met haar jas. Het was nodig, want het is hier spannend. De kok en de
2: koning. Nooit gedacht. Gedaan.
1: Caroline, Suzy, Erwin en Sander, vier dappere Joe-luisteraars, staan in de studio en spelen om een absolute droomreis met hun vijf besties. Hun eerste opdracht was: leer in 30 seconden, dat is bitter weinig, de inhoud van een bomvolle reiskoffer uit je hoofd. Caroline, wat zat er eigenlijk allemaal in die valies?
3: Redelijk veel.
1: Ja, hè?
3: Ja.
0: Wat weet je nog? Wat zat er al in?
3: Wasvelden, papieren zakdoekjes, deo, zonnecrème, een frisbee, een MeToo-biertje.
1: Ja, het is nu niet meer voor Burton, maar je weet het nog goed. Erwin, jij als politieagent, had jij een specifieke aanpak, een strategie?
4: Kijken van links naar rechts.
1: Kijken van links naar rechts.
0: Ja, en dan memoriseren.
1: Ja.
0: Ja. We gaan eens kijken hoe goed dat gelukt is. We gaan al afscheid moeten nemen van één fijne kandidaat, maar van wie? Jullie hebben jullie lijstjes ingediend bij de jury. Jullie hadden 90 seconden om een lijstje te maken met de inhoud van de koffer. Wie had de meeste items juist? De jury heeft streng maar rechtvaardig verbeterd. Erwin. Jij had 12 items uit de koffer juist. En dat waren ook de meeste items. Dus jij gaat door naar de volgende ronde. Proficiat.
1: Ja.
0: Caroline. Jij had er 11 goed. Ook jij gaat namens de Pink Ladies, die nu heel blij zijn,
1: ja,
0: naar de volgende ronde.
1: Ja, die staan daar nu te huppelen van plezier.
0: En dan zijn er nog Suzy en Sander. Suzy en Sander. Maar één van jullie twee gaat naar de volgende ronde. Jullie hadden allebei 9 items uit de koffer goed. We hebben jullie dan ook een schiftingsvraag gesteld. Iedereen heeft die opgelost, maar bij jullie gaan we ze gebruiken.
1: Ja.
0: De vraag was, hoeveel? Ja, er zaten opvallend veel wasknijpers in die valies. Wie neemt er nu ook wasknijpers mee op reis eigenlijk? Ja. Speciaal, hè, Suzy?
5: Ja.
0: Ja, kan maar van pas komen. Ja. De vraag was, hoeveel zaten er in die koffer?
1: Mm-hmm.
0: Weet je nog hoeveel je gegokt hebt, Suzy?
5: Ik heb gegokt op 14.
0: Ja, hoeveel 14. Had jij gegokt, Sander?
6: 51.
0: Het waren er 37, dus Sander zat er het dichtst bij. En Suzy, van jou moeten we helaas afscheid nemen. Sorry.
5: Niks aan te doen. Toch. Veel succes allemaal.
1: Maar wacht, nog niet gaan lopen.
0: Ja, je moet nog niet gaan lopen, Suzy.
1: Want we hebben wel een prachtige troostprijs, denk ik toch? Want jij krijgt een reischeck van €250 van Sunweb mee naar huis.
0: Alsjeblieft.
5: Dat is heel mooi, dank je.
0: Doe daar iets moois mee.
1: En nu allemaal even rustig uitblazen. Een beetje water drinken, wat bijkomen.
0: Ik kom nog wat wapperen.
1: Nawapperen. En straks ronde 2. En daar gaan jullie letterlijk jullie handen bij moeten vuil maken. Nooit gedacht. Toch gedacht.

0: 80's klassiekertje van Taylor Dane, Tell It To My Heart.
1: Straks bij...
2: De Kok en de Koning.
1: Ja, nog drie finalisten die misschien wel op reis mogen vertrekken. Eentje tenminste mag op reis vertrekken. En daarnet werd hun geheugen getest. En straks zullen ze een doeproef moeten doen.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukszakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
5: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
5: Is je weekend al begonnen? Laat maar eens horen in de Joe-app. We kickstarten het verder met Prince zometeen. The Proclaimers hadden we ook beloofd en Olivia Dean. En een spannend spel, maar eerst Bart Bekaert met het nieuws van 5.
6: Goedemiddag. Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen op het Hanta-cruiseschip. De gijzeling in een bank in Duitsland is voorbij. En Paul Magnier wint de eerste rit in de Giro. De Risk Management Group heeft beslist wat er moet gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. U hoort Annelies Wienand van de FOD Volksgezondheid.
7: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
6: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
8: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
6: In Duitsland, in het stadje Zinzig, is de gijzeling in een bank voorbij. Maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die er opgesloten waren. Ze zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een kleine groep alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
9: Perfect begin, denk ik, hè. We gaan daar ook van genieten, hè. Gewoon hebben we echt allemaal een duit in de taxi gedaan en was super van iedereen.
6: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
10: Straks ronde 2 van Nooit Gedacht, Toch Gedaan. Daarbij zullen de 3 resterende finalisten de handen uit de mouwen moeten steken. En jij kan het allemaal live volgen in de Joe-app. Eerst nog even samen door de files. 12 files hebben wij geteld op onze snelwegen. 12 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten lang aanschuiven tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West op de Antwerpse ring richting Gent. 17 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en 13 tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de A12, 31 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord en 11 tussen Wilrijk-Vallaar en Antwerpen-Zuid. Ook 11 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Borgerhout. 1 minuutje minder op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever. Richting Hasselt op de E313, 26 minuten tussen Te Senderlo en Lummen. En op de Brusselse Buitenring ook 26 tussen Machelen en Jetten. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum vertraag je 12 minuten. En tot slot op de Gentse Ring richting Destelbergen tussen Gent AZ en Merelbekering vertraag je ook nog 10 minuten.
5: Veel succes daar!
2: Dit was de week van...
10: La reine du suppositoire.
5: Ik had het kunnen weten.
10: Want dankzij de kok, maar vooral de koning en de kinderarts weet nu eindelijk heel Vlaanderen, inclusief Tom de Kok hier, dat het platte eind eerst moet en niet het puntje. Graag gedaan.
2: Maar gelukkig ook van...
5: vulling voor de andere kant van de innerlijke mens, de Michelinster. Woehoe. Want Radio en ik weten weer waar wij voor moeten sparen als we eens echt goed willen gaan eten.
2: Maar nu is het eindelijk zover. Many hours later.
0: And so it begins.
11: And now the moment we've all been waiting for.
2: Weekend begint bij

0: De betreurde prins met 1999. Pascaline is ook al aan het feesten.
1: Ah ja, dit een weekend.
0: Is God weer aan het afbreken. Hanna die is aangekomen aan zee. Die gaat 82 kilometer op de coastwalk stappen. Vier op Hanna, Dirk, Jonas, Rita en Lies. Top team, laat ze weten. En ook Silvio zegt ja, weekend!
2: Ja, nooit gedacht. Toch gedaan.
0: Wij zitten hier met drie kandidaten in de showstudio die strijden om een reis waarvan ze dachten dat ze nooit zouden kunnen maken naar een droombestemming met Sunweb. En je mag je vijf beste vrienden meenemen. Caroline uit Wielsbeke die wil op reis met vijf vriendinnen. De Pink Ladies heeft er een paar meegebracht. Het is de moeite. Erwin uit Borsbeek wil met vijf collega's van de politie van Antwerpen op reis. Sander uit Zomergem met vijf vrienden die voor één keer hun lief moeten thuislaten omdat hij zelf ook nog vrijgezel is. En voor proef 2 hebben de kandidaten en Rani de studio verlaten. Ze staan hier aan de andere kant van het glas naar mij te kijken in de grote middengang van het DPG-gebouw. Rani.
3: Ja, ik sta hier inderdaad in de middengang. We hadden wat plaats nodig. En het moest ook wat vuil mogen worden, want er zal hier vermoedelijk wat gesmost worden in de middengang van het DPG Mediagebouw. Want er staan hier drie dingen op de grond en ik ga... jullie mogen jullie nu al omdraaien, nog niks doen. Erwin, wat zie jij hier staan voor je neus?
4: Een kinderzandbakje met zand en schelpjes.
3: Een kinderzandbakje met zand en schelpjes, dat klopt. Maar eigenlijk staan die zandbakjes een beetje symbool voor dat witte strand waar jullie ongetwijfeld binnenkort met jullie luie krent zullen op mogen plaatsnemen. Jullie liggen daar al een tijdje te zonnen, hè? Dat is de situatie. En ja, jullie hebben een nieuw kousje nodig van jullie zonnecrème. Maar die ligt in de kamer. Eén probleempje. Jullie zijn jullie sleutel van de kamer kwijt. En die zit ergens in het zand. Jullie mogen zo meteen, om te snelst, jullie sleutel zoeken. Graven, welke tactiek jullie ook doen. Daar zijn jullie vrij in. Eén belemmering, jullie mogen de zandbak niet uitkieperen. Want ik zie je al kijken, hè, Erwin. Jij zou dat durven, hè. En Sander, jij waarschijnlijk ook. En misschien zelfs Caroline. Ja, ja, zegt ze. Mag niet, dus de zandbak moet blijven staan. Maar het is dus om ter snelst. Is dat duidelijk? Ik tel zo meteen af. De eerste twee die hun sleutel vinden gaan door naar de volgende ronde. Voor één van jullie eindigt de reis helaas hier. Heel veel succes. 3, 2, 1, go! Ja, er wordt naarstig gegraven hier in de middengang. Ze hebben allemaal een andere techniek. Wow, en Erwin, de politieman, die heeft hem al. En Caroline en Sander die zijn nog volop aan het graven, elk op hun manier. Ja, onze Maurice is er niks tegen eigenlijk. Ja, en Caroline is de tweede. Ja, ik denk dat het duidelijk is. We hebben onze twee finalisten en nu heeft Sander zijn sleutel ook gevonden. Oh, Sander.
5: Balen.
3: Jammer.
5: Balen, hè, balen.
3: Balen, want het scheelde echt maar een paar seconden, hè.
5: Ja, inderdaad, ja.
3: Het was lang geleden dat je nog in het zand had gespeeld, hè.
5: Te lang, te lang.
3: Te lang geleden, maar voor Caroline en Erwin wellicht ook heel lang. Proficiat, jullie gaan door naar de volgende ronde. En Sander, we sturen ook jou niet met lege handen naar huis, want ook jij krijgt nog een cheque van Sunweb van €250. En neem die mannen maar mee, hè, op een iets kleiner tripje dan. Hè? Ja. Goed doen?
5: Komt in orde, merci.
3: En, goed, dankjewel dat je er was.
0: Rani en ik allebei heel blij dat ze die sleutels hebben teruggevonden, want dat zijn eigenlijk onze huissleutels. Ja. Ja, dus breng die alsjeblieft even terug mee naar binnen. Zometeen een spannende finale. En jou hebben we ook nog nodig.
2: Nooit gedacht, toch gedacht.

0: Ja, die hadden we nog beloofd, hè? Voor al die stappers die morgen gaan stappen. Ja. En Annie en Sven ook.
1: Hanna is aangekomen dit weekend. Ze zegt aangekomen weekend aan zee. Morgen 82 kilometer coastwalk. Vier op Hanna, Dirk, Jonas, Rita en Lies. Topteam. Tot morgen dan.
0: Dat is op telegramstijl. Ja. Aangekomen. Weekend aan zee. Het is per letter.
1: Inderdaad.
0: En we krijgen hier van Roze ook een bericht. Hey Rani en Tom, we hebben vorig jaar een overnachting gewonnen van Joe in de Oostendien. Dat is een heel mooi hotel. Ja, ja. Wij gaan vanavond lekker genieten van een avondje Oostende.
1: Wow, zo leuk.
0: Je ziet, die prijzen die wij weggeven, die komen echt aan.
1: Ja.
0: Straks één reis voor één van onze twee finalisten. En we hebben ook jouw mening over iets nodig.
2: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Vintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Vintro, gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
4: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een held.
5: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
5: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
6: Ik ben rapper Rick en ik doe alles.

0: dat ze afgegaan?
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
4: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Vroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Vroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
8: Koop nu bij jouw Prekantik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prekantik, uw drankenspecialist.
9: Dit is Joe,
10: de kok
9: en de koning.

0: De Australiërs van Madison Avenue. Echt zo vintage Zero's muziek is dat. Echt typische jaren 2000. Don't call me a baby. Straks een spannende finale. Zitten veel supporters thuis ook.
1: Absoluut.
0: In de Joe-app. Ja. Onze kandidaten zijn hun nagels en bijhorende vingers er aan het afbijten. Maar eerst hebben we jouw mening over de arbeidsmarkt nodig.
1: Ja.
0: Wacht even, het is minder belegen dan het klonk.
1: Ja, dat is waar. Voortaan mogen ook alle 15-jarigen als jobstudent aan de slag in lichte, niet-industriële jobs. Denk aan vakken vullen en rekken vullen. In de vestiaire staan, meehelpen in een winkel. Ook jongeren die nog voltijds naar school gaan, mogen nu werken. Vroeger mocht dat niet. Het staat nu in een koninklijk besluit dat deze week in het Staatsblad is verschenen.
0: Ja, het is natuurlijk wel niet zomaar onbeperkt, want ik hoor hier al likkebaarden. Haha, we gaan ze laten werken, die pubers. Ja. Er zijn duidelijke regels. Je mag niet tijdens de lesuren werken. Op schooldagen maximum 2 uur aan één stuk. In totaal zelfs. Op andere dagen maximum 8 uur. Nachtwerk mag niet. En het mag ook niet na 8 uur of voor 6 uur zijn.
1: Ja.
0: Ja, dus het is wel echt een beetje beperkt. Maar dan nog, voor heel veel jongeren de weg naar een studentenjob op je 15 al. Hoe oud was jij toen je eerste jobje deed, Rani?
1: Goh, ja, bij mij was dat zo babysitten, denk ik. Een jaar of 14, denk ik.
0: Kijk, ja, in het zwart, zoals iedereen. Ja.
1: En zelfs nog jonger, bij mijn nichtjes en neefjes was dat nog jonger zelfs.
0: Ik op mijn 14e op handen en voeten onkruid uittrekken. Uren aan een stuk.
1: Ah, dat deed ik ook, maar bij ons, dat was gewoon thuis. Niet voor betaald.
0: Ik had een onkel die een tuinaannemingsbedrijf had. En tegen dat ik 15 was, was dat met zware machines. En dat mocht uiteraard allemaal niet. Maar kijk, verjaard, want dat is kei lang geleden.
1: Wij zijn natuurlijk ook wel heel erg benieuwd naar jouw verhaal. Zo zijn we wel. Hoe oud was jij toen je je eerste studentenjob deed? En wat was die job? Stuur het vooral door in de Joe-app.
0: Ik ben zo benieuwd. Daar gaan verhalen tussen zitten.

0: Ja, een beetje hoop, dat kunnen ze hier wel gebruiken, denk ik. Zometeen een overzicht van alle gekke vakantiejobs die luisteraars soms ontluisterend vroeg in hun leven
1: echt?
0: Gedaan hebben.
1: Ik zag 5 jaar oud.
2: Niet normaal.
1: Dat is toch wel bijzonder, jong.
0: Maar er zitten ook wel heel toffe voorbeelden tussen. Er zijn mensen die op jonge leeftijd eigenlijk een heel tof jobje hadden, dat nog goed verdienden ook. Huh? Ja, straks een overzicht, maar eerst hebben wij hier wel een klein ander varkentje te wassen. De kok en de
3: koning. Nooit gedacht, toch gedaan.
1: Duizenden gegadigden, 4 finalisten en nu nog 2 dappere strijders over voor die ene droomreis. Vol herinneringen vermoedelijk met je 5 favoriete mensen. De finalisten zijn Caroline uit Wielsbeke, die wil op reis met 5 vriendinnen, de Pink Ladies. Waar er 2 van in de studio staan om in alle stilte te supporteren. Zij willen heel graag naar Italië. Erwin uit Borsbeek, die wil op reis met 5 collega's van de politie van Antwerpen. Ze willen naar Griekenland. Erwin, je bent naar hier gekomen, zei je daarnet, zonder dat die collega's er ook maar iets van af weten. Heb jij intussen jouw reisgezellen al op de hoogte gebracht?
4: Nee, nog niet.
0: En die luistert dus duidelijk ook niet naar Joe, want anders zou je dat toch al lang weten.
4: Ongelooflijk. Ik heb nog niets gekregen, dus...
0: Maar, we moeten een beetje werken aan onze dekking daar in Antwerpen.
1: Ja, de dekking in Antwerpen, daar zit een gat in, daar zit een gat in. Caroline, voor jou zijn er wel al berichtjes binnengekomen in de Joe. Je hebt nu al een fanclub. Griet uit Oost-Rozenbeke, zegt je dat iets?
5: Ja, dat is mijn beste klasvriendin.
1: Mag die mee?
5: Nee.
0: Dat is geen Pink Lady. Ja, kijk.
1: Ah, nee,
0: jammer.
1: Ja, okay, het kunnen niet allemaal Pink Ladies zijn. Hè. Die zegt, kom aan, Karootje, je kunt dat. En een Piet uit Wielsbeke.
5: Dat is mijn man.
1: Ja, die zegt, mijn vrouw Caroline speelt de finale. Ik wens haar veel succes met veel uitroepingstekens. Ook al mag ik niet mee. Ja, en dan staan er wenende emojis achter.

0: voor de mens, vooral dat laatste. Ja, die mag dus echt niet mee, maar de Pink Ladies wel. Ja. Oké, beste vrienden. Ja, er kan maar één iemand winnen, dus moeten wij nog één spelletje spelen. Ja. Wij zouden dat liever skippen, maar dat gaat dus niet. Jullie hebben allebei een favoriet land uitgekozen waar jullie reis heen zou gaan. Voor Caroline is dat dus Italië. En Erwin, jij zou graag Griekenland kiezen. Maar kennen jullie die bestemming wel een klein beetje? Je moet toch een klein beetje weten waar je naartoe gaat. Dat gaan we testen. Het is heel simpel, het is een quiz. De eerste die 5 punten heeft, wint de reis van zijn of haar dromen. Er is daar een kleine uitzondering, mocht het straks exequo worden, maar dat leg ik je wel uit. Mm-hmm. Neem je schrijfplankjes klaar, want hier komt de eerste vraag van Rani. Je hebt elke keer 10 seconden om te antwoorden, dan mag je je bordje aan mij laten zien. Tenzij we jullie andere instructies geven. Gaat het nog? Ik ben er zelf echt schetnerveus voor. Ja, Erwin is een feest. Caroline, ça va?
1: Ça va.
0: Diep ademhalen. Hier gaan we.
2: Wat is de hoofdstad van het land waar jij naartoe gaat? Wauw, dat staat er snel op. Maar is het ook juist?
0: Eens kijken. Jij zegt Athene, Erwin. En jij zegt Rome, Caroline. Dat is bij allebei een goed antwoord. Het is 1-1.
2: Erwin, Caroline. Als je een souvenir wil kopen op vakantie, in welke munteenheid moet je dan betalen? Ik zie vraagtekens in de ogen bij Caroline.
0: Erwin zegt in euro. Caroline zegt in euro. Dat is in beide gevallen alweer correct. De stand is 2-2.
2: Ja, we gaan naar de derde vraag voor Erwin en Caroline. Tijd voor een korte broek of niet? Wat is vandaag de maximumtemperatuur in de hoofdstad van jouw bestemming? Wie er het dichtst bij zit, krijgt een punt.
0: We gaan naar Caroline. Hoeveel graden is het in de hoofdstad van jouw bestemming? Dat is in Italië. Jij zegt 20 graden. En Erwin, jij zegt 24 graden. Het is, gek genoeg, in beide gevallen 22 graden. Dus jullie zitten er allebei ook exact 2 graden af. Yes. Het blijft spannend. Woehoe. Het is 3-3.
2: Amai, oh, met een tikker. Echt, jong. Oké, vierde vraag. Heeft jouw land al eens het Eurovisie Songfestival gewonnen? Ja of nee?
0: Caroline, heeft Italië het Eurovisie Songfestival al eens gewonnen? Jij zegt nee. Erwin, heeft Griekenland het Songfestival al eens gewonnen? Jij zegt ook nee. We kunnen jullie geen van allebei punten geven, want beide landen hebben het Songfestival al eens gewonnen.
2: Ja.
0: Italië zelfs 2 keer, Caroline. Dus als je daar op vakantie gaat, niet luid op zeggen daar. Nee. Dan blijft de stand dus 3-3. Volgende
2: vraag. Man.
0: Ja, we zijn nog niet naar huis.
2: Nee.
0: Mocht je nog iets te doen hebben, dames en heren, zeg het af. Ja.
2: Jullie krijgen nu om beurt een stukje muziek te horen. Is dat stukje muziek het officiële volkslied van jouw bestemming? We beginnen met Erwin.
0: Erwin, je mag gewoon luisteren, je hoeft niks op te schrijven. Je mag na de muziek zeggen of dit het officiële volkslied is van Griekenland, jouw bestemming. Is dat het officiële volkslied?
3: Nee.
0: Dat was de Sirtaki, dat is niet het officiële volkslied. Een punt erbij voor Erwin, maar we gaan ook naar Caroline. Caroline, is dit het officiële volkslied van Italië? Wat denk je?
1: Ja?
0: Dat is het officiële volkslied van Italië, Il Canto degli Italiani. Dus het is 4-4.
2: Oh my god, wat zijn jullie goed. 4-4. Jullie zijn zo aan elkaar gewaagd.
0: Dat wil zeggen dat het in de volgende vraag beslist kan zijn. Tenzij jullie de volgende vraag allebei juist hebben. Dan gaan we naar een 6e vraag moeten. Er moet iemand winnen, natuurlijk. Oké, komt-ie.
2: Ja.
0: We gaan naar de volgende vraag.
2: Moet je je horloge verzetten op vakantie of niet? Hoeveel uur verschil is er op dit moment tussen jouw bestemming en België?
0: Dat is opnieuw eentje waar we een serieus verschil mee kunnen maken. Ja, en dat is er eentje waar je zo dicht mogelijk moet bijzitten, oké? Okay? Even kijken. Carolien, wat is het uurverschil tussen Italië en België? Laat even zien wat op je bordje staat. Je hebt 1 uur gezegd. Erwin, wat is het uurverschil tussen België en Griekenland? Jij hebt geen gezegd. Ja, in het geval van Italië is er geen uurverschil. Dus je zit er 1 uur naast, Carolien. In het geval van Griekenland is er 1 uur verschil, dus jij zit er ook 1 uur naast Erwin.
2: Oh, de stand is 4-4.
0: Het blijft 4-4. Ja, we gaan naar de volgende vraag.
2: Oeh. Ja. Vraag 7. Noem een buurland dat direct grenst aan jouw bestemming. Een buurland van Italië of Griekenland dus, zoeken we.
0: Ik sta te daveren op mijn benen. Erwin, een buurland van Griekenland. Jij zegt Macedonië. Macedonië is goed. Daarmee zit jij aan 5 punten. Maar wacht, we moeten nog naar Carolien. Haar antwoord kijken. Een buurland van Italië. Jij zegt Zwitserland. Ook dat is
2: goed.
0: Goed, we zitten met 5-5. Dan zal de volgende vraag het moeten beslissen.
2: Ja. Ja. Je gaat dat vakantieland natuurlijk niet exclusief voor jezelf hebben. Jullie zullen dat moeten delen met jullie gezelschap van 5, maar ook met de inwoners. Hoeveel inwoners heeft jouw bestemming? We gebruiken de cijfers van Wikipedia. Het is een gokvraag. Wie er het dichtst bij zit, wint het punt.
0: Tot op de 1 inwoner willen we het graag weten. Hoeveel inwoners heeft Italië? Hoeveel inwoners heeft Griekenland? En dit zouden we moeten beslissen. Ja, dat zou heel straf zijn. Als dit nu ook nog eens exequo is, dan gaan wij gewoon even iets drinken. Ja. Dan doen we gewoon een strootje trek. We gaan kijken wat onze kandidaten geantwoord hebben. Carolien, hoeveel inwoners heeft Italië? Je mag het even zelf voorlezen.
1: 266.781.
0: Inwoners in Italië. Ja. We gaan naar Erwin. Erwin, hoeveel Grieken zijn er? Hoeveel inwoners heeft Griekenland?
3: Ik heb 12 miljoen.
0: Je zegt 12 miljoen.
2: Ja.
0: Deze gaat hem beslissen. Onze jury is aan het rekenen. Een fantastische reis.
2: De jury heeft het moeilijk.
0: Met vriendinnen. Het is helemaal oké. Met vriendinnen. Met collega's. Wie mag er op internationale droomreis?
2: Ja, misschien kunnen we zeggen hoeveel inwoners Griekenland telt.
0: Ja, Griekenland heeft
2: 10.432.481 inwoners.
0: Daar zat jij met je 12 miljoen best dichtbij, Erwin. Zeg nog eens hoeveel inwoners Italië heeft, Carolien.
1: 266.781.
0: Ja, we gaan even luisteren hoeveel inwoners Italië in werkelijkheid heeft.
2: De Italianen zijn warmbloedige mensen. 58.983.122 inwoners. Dat betekent dat Erwin wint. Goed gedaan.
0: Helemaal geen jury voor nodig, maar ik dacht, we maken het nog even spannend. Mannekes, jullie hebben er een rollercoaster van gemaakt. Wij hebben ook een week vakantie
2: echt
0: nodig.
2: Echt, jong.
0: Oh. Ja, Carolien, helaas, voor jou heeft het niet mogen zijn. Maar jij krijgt ook een reischeck van €250 van Sunweb.
1: Dank je wel.
0: Ja, kunnen jullie met de vriendinnen op weekend. Merci dat je er was. Erwin, je hebt het gehaald. Nu ga je wel die collega's moeten bellen, kameraad.
2: Ja, we gaan ze straks live bellen, nee? Ja, gaan we niet straks live iemand bellen?
0: We gaan meekijken, ja. Zijn er emoties die door je heen gaan of blijf jij hier als een rechtgeaarde flik gewoon superkalm bij?
3: Nee, het is wel verrassend en heel leuk om Ja. Ze kunnen gaan.
0: Je vindt het wat jammer dat je medekandidaten zijn afgevallen, ik zie
3: eigenlijk
0: het.
3: Eigenlijk wel, ja.
0: Oh. Ja. Ja, kijk.
3: Ik had ze wel gegund.
0: Het is een spelletje.
2: Misschien kunnen jullie overeenkomen en met z'n 10 en dan op reis gaan.
0: Dan kunnen misschien nog 2 in de koffer mee.
2: Z'n 12.
0: Oh, beste vrienden. Ook aan al die duizenden mensen die hebben meegespeeld. Merci, ja. Merci, merci. Wat een wedstrijd. We hebben daarvan genoten om te zien wie jullie allemaal mee op vakantie wilden nemen.
2: Absoluut, ja.
0: Het was heel warm.
2: Zoveel originele ideeën. Ja, Erwin, voor jou is het nooit gedacht, toch gedaan. Je gaat toch een kaartje sturen, hè? Of 2, 3, 4, 25.
0: Ja, we willen wel foto's.
3: Zeker.
2: Ja, foto's van op het strand met een Playboy, hè, maat?
0: Dankjewel, beste vrienden. En Erwin, goeie reis.
4: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb. Stemmen vanavond bij VTM, want het is de eerste liveshow van The Voice van Vlaanderen. En VTM 2 zit met een getrainde huurmoordenaar in de Transporter Refueled. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: De kok en de koning.

0: een beetje verder dan Zouterland op vakantie, denk ik.
1: Ja, Claude zegt, ik hoor het zijn collega's al zeggen, hij heeft het geflikt.
0: Ja, Erwin, politieagent in Antwerpen, die met vijf collega's die nog van niks weten, en gaat die nu opbellen.
1: Ja, fantastisch.
0: Die gaan samen op vakantie. Ja, en wij, een hele chique reis gewonnen.
1: We hebben een cadeautje gekregen. Hoe sympathiek is dat? Van afvaller Caroline.
0: Ja, straf limoncello. Haar man maakt dat naar het schijnt.
1: Ja, die maakt dat. En die vliegt niet, hè? Piet zit in de Joe-app te sturen met heel veel triestige ventjes. Echt spijtig, ze had het verdiend.
0: Ja.
1: Absoluut, beste Piet. En ik heb haar gezegd dat ik op de radio ging zeggen dat je moet je over je vliegangst zetten, man.
0: Ja.
1: Ga eens op reis met je vrouw.
0: Daar bestaan therapieën voor. Ja.
1: Maar ja, zo erg is dat allemaal.
0: Aan de andere kant, Rani, hadden wij ook maar een man die limoncello maakt.
1: Ja, dat is ook waar.
0: Kort nog, binnenkort mag je dus vanaf je 15, het is goedgekeurd in een koninklijk besluit, een vakantiejobje doen. En wij vroegen ons af, hoe oud was je toen je eerste jobje deed?
1: Ja.
0: Ja, bij Rani was 13 en babysitten, bij mij 14 en onker uittrekken. Ja. Maar er zijn er nog andere kastaars.
1: Ja, inderdaad. Ik ga op zoek. Steve, die zegt, ik ben begonnen in de brouwerij. Christel Alken, waar mijn vader vrachtwagenchauffeur was. Op mijn 14e aan de band waar gespoelde flessen voorbij kwamen.
0: Ik moest dan
1: checken of ze leeg waren van spoel. Water en aan de buitenkant het etiket. En in de zomer deed ik dat ook als vakantiewerk. Maar dan ging mijn mama in mijn plaats als ik op kamp ging met de jeugdbeweging.
0: Die nam congé en die stuurde zijn moeder. Dat is toch niet normaal?
1: Ja, Rosalinda die heeft de auto's gewassen als 8- of 9-jarige. En ik vroeg opslag toen de carwash in de buurt opsloeg met hun prijzen. That's the way
0: Marianne, Marianne die werkte als 13-jarige in een dagbladhandel. En die maakte er een sport van om als een man een Playboy kocht die bovenop de kranten in plaats van de onder, zodat iedereen het goed kan zien. En Ilse, die zegt 15 jaar, en dat is wel een heel bijzondere.
1: Ja?
0: Mijn vakantiewerk was het overschrijven van notariële akten in archiefboeken.
1: Wow.
0: Ik schreef 1 maand aan zo 1 boek, maar ik kreeg 10.000 frank per boek. Dat is best wel. En dat was omdat Ilse zo mooi kon schrijven met de hand.
1: Wow.
0: Die deed dat op haar 15e al. Als jij nog een leuke vakantiejob herinnering hebt van vroeger, laat maar komen.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij. Dit is
8: jou. Als jij een flink stuk van je shoppingbudget wil zien gaan, dan moet je nu 15 seconden sturen in de Joe-app. In de 15 seconden kun je zo meteen €250 om op te doen in een Aldi. Die zou voor het weekend van jou kunnen zijn. Bart Bekaert, 6 uur, nieuws.
9: Goedenavond. Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen op het Hanta cruiseschip. De treinbegeleiders bij de NMBS zijn boos. En Lotte Kopecky is haar leiderstrui kwijt in de Vuelta. De Risk Management Group heeft beslist wat er moet gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. Hoort Annelies Wienand van de FOD Volksgezondheid.
10: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis. En daar zullen zij wel nauw opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
9: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwartrijden kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. Ook de treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt journalist Sven Ponsaert.
11: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
9: Dat controleert de hele dag op tickets. De treinbegeleiders vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
12: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
9: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. Ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Nederlandse Anna van der Breggen heeft de zesde rit gewonnen in de Ronde van Spanje, een zware bergrit. Van der Breggen neemt meteen ook de leiding in het klassement over van haar ploeggenote Lotte Kopecky. De Spaanse Paula Blasi werd vandaag tweede en de Franse Marion Bunel derde. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden.
13: Heerlijk voor al die wandelaars aan de kust. 6 files op onze snelwegen. 6 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 26 minuten trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent 18 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Een kwartier tussen Berchem en Antwerpen-Centrum. Op de Brusselse buitenring vertraag je 18 minuten tussen Vilvoorde, Koningsloo en Jette. Richting Brussel op de E40 een kwartier tussen Sint-Denijs, Westrem en Merelbeke. En op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 13 minuten.
14: And so it begins.
15: And now the moment we've all been waiting for.
14: Je weekend begint bij...

0: Depeche Mode, die er al heel lang niet genoeg van kunnen krijgen, al sinds 1985 ondertussen zeg. We hadden het over vakantiejobs op jonge leeftijd. Je mag vanaf je 15e mag je een studentenjobje doen. Stuurt hier een luisteraar. Mijn ouders stonden op de markt met gebraden kip, maar ik ging hamburgers bakken bij de buren.
1: En Cynthia vraagt of haar vader hier is.
0: Wacht, we gaan eens even kijken. Papa!
1: Zijn jij hier, papa?
0: Cynthia! Niet direct.
1: We denken het niet, Cynthia.
0: Nee, misschien even toch naar de juiste mens sturen dat bericht.
1: Tenzij dat Erwin was, maar ja, dat weten we natuurlijk niet.
0: Erwin de winnaar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar nee, die heet niet Van Hoorde, toch?
0: Ja, maar ja, Cynthia kan een andere achternaam hebben.
1: Dus, we denken van niet.
0: Ja, nee, die is vertrokken naar Griekenland, want die heeft net een reis gewonnen.
2: De 15 seconden quiz.
1: Ja, die zien we nooit meer terug. Ja, de 15 seconden quiz met Lia uit Boutersem. Dag Lia.
0: Hey Lia.
3: Hey.
0: Oh, wacht, wij mogen niet te luid roepen. Er ligt iemand te slapen in de auto, naar het schijnt, Lia.
3: Ja, er ligt iemand te slapen in een auto.
1: Sorry. Sst. Ja, jullie zijn op weg naar de Ardennen. Met hoeveel kinderen?
3: Wij hebben er één slapende en twee die nog vivant zijn, ja.
1: En hoe oud is het slapertje?
3: Het slapertje wordt 4, einde van de maand.
1: Oh, cutie. Wat een leuke leeftijd.
3: Ja. Ja, laat hem toch nog maar even slapen.
0: Ja. Ja. Is het nog ver naar Ardennen?
3: Naar Ardennen moeten we nog 54 minuten.
1: Oh, dat valt goed mee. En die twee anderen, hoe oud zijn die?
3: Benjamin die is er 8 en William die is er 9.
1: Aha.
0: Goeie namen ook.
1: Ja, en ze komen goed overeen daar op de achterbank.
3: Altijd, nooit ruzie hier. Altijd volle liefde.
1: Amai. Fantastisch.
0: Goed begin van het vriendenweekend in Ardennen, waar jullie naartoe gaan. We gaan daar nog een schep bovenop doen, want stel nu dat je gewoon kan aankomen en zeggen, mannetjes, ik trakteer.
3: Ja. Zalig, hè.
0: Voor 200...
3: Morgen gaan we barbecue, het weer is goed.
1: Het wordt geweldig.
0: 250 euro die je in de lokale Aldi, dat zullen ze in Ardennen ook wel hebben, mag gaan opdoen, maar je moet ze wel nog even binnenhalen. Je krijgt van Rani 5 vragen. We hebben 5 goede antwoorden nodig voor de gong weer klinkt. En daar zijn we onverbiddelijk in. Het zou schoon zijn voor het weekend.
1: Ja.
0: Oké, dus Lia, terug even alles aanzetten. Even dat weekend vergeten. Concentratie. En gewoon meteen antwoorden. Let's go, zegt ze zelf. Oké, hier komt je eerste vraag.
1: Welke dag is het morgen?
3: Zaterdag.
1: Is een gorilla een aap?
3: Ja. Ja.
1: Hoeveel is 300 min 50?
3: 350.
1: Noem een kleur met een R.
3: Goed.
1: Zoals het klokje thuis tikt, tikt het?
3: Ja!
0: Ja! Het was in stereo.
1: Ja. We zaten met een buik spreken.
0: We zaten met een buik. Maar dat mag als het maar binnen de tijd is. Lia, je hebt gewonnen!
1: Yay!
3: Oh,
1: vies. Ja, sorry, we hebben nu dat slaperke wakker gemaakt.
0: Ja, en nu is hij wakker, hè.
3: Hij is terug in je dommel.
0: Dat gaat hij de rest van zijn leven moeten horen. Weet je nog die keer dat mama op de radio rond toen was? Jij aan het slapen.
1: Ja, inderdaad. Oh, geniet nog van het onderweg zijn en van een hopelijk deugddoend weekend in Dardennen met jullie drie.
0: Geniet. En maandag?
1: Ja, dan gaan we weer spelen voor 50 euro.
0: Zo plezant zo uitdelen, hè.
1: Amai.
0: Hebben we nog iets om uit te delen vandaag?
1: Ja.
0: Ja?
1: Een filmtip.
0: Ah ja, filmtip. Ja, dat
1: waren we bijna vergeten.
0: Plastisch, maar inderdaad.
1: We waren al bijna naar huis.
0: Ja, als iemand Jan Vrij wil, we geven hem weg zometeen.
4: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Mijn beste maat, zijn jongste, die heet ook Anouk, maar wij noemen die allemaal Snoekie.
1: Dus Snoekie?
0: Ja, ik wil altijd deze plaat afkondigen met Snoekie, met girl. Ja, ja, kijk.
1: Heet dan Snoekie?
0: Ja, dat zover gaan we niet.
1: Nee,
0: het
1: voilà.
0: Is nog een heel klein kindje. In de Joe-app blijven ook maar leuke vakantiejobs binnenkomen. Want binnenkort mag je dus, er is een koninklijk besluit, effectief vanaf je 15e bepaalde beperkte vakantiejobs doen. En heel wat luisteraars die hebben daar ook al vroeg ervaring mee. In het zwart was dat toen, in de tijd.
1: Ja, Rick, die zegt, een keertje hebben mijn broer en ik geholpen om een kermisattractie op te ruimen. Toen we op vakantie waren in Dardennen.
0: Ah, ja.
1: Zo eentje voor kleine kinderen met een olifant en een vliegtuig en een helikopter aan een arm die op en neer kon gaan. Super tof en goed betaald.
0: Ja, Anita die heeft als 17-jarige echt een bijreisvakantiejob gedaan. Die mocht op de parking van Renault auto's verplaatsen van R4'ers tot Alpines.
1: Wat?
0: Dat zijn schone auto's.
1: 17 jaar?
0: Ja, en wow. Inge die werkte in de kelder van een supermarkt bestellingen inladen voor de gevangenen uit een lokale gevangenis. En die zei, en wij maakten daar dan zo'n spel van, want dat was anoniem, om zo te voorzien, oh, wat zouden deze mispeuterd hebben. Maar wow. Ja, wat Nancy stuurt, dat hebben we ook een paar keer binnengekregen, mogen we ook niet vergeten. Hè?
1: Ja, dat is waar. Ik heb geen vakantiejob kunnen doen, want ik ben al gaan werken aan mijn 16.
0: Ons moeder ook, al vanaf haar 14e zelfs.
1: Ja, ja.
0: Dus echt harde werkers. I love them.
2: Vlaamse Vrijdag.
1: Dat ook nog.
0: Wij willen gewoon op weekend vertrekken. Ja, wij moeten dan morgen gaan. Mogen wij nog eens naar het zeetje? Wij zoeken een plaats met Vlaamse roots.
1: Ja, voilà. Veel uitleg behoeft dat niet. Want er zijn al mensen die suggesties doorsturen. Jullie kennen het systeem, de Joe-app. Daar moeten jullie zijn.
0: We gaan er niet flauw over doen.
1: Nee,
0: slaap maar komen.
2: Morgen vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support er mee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
3: Give us Joe. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
4: Zomer naar Circus Camille. Het wordt fantastisch met nieuwe songs en attracties, maar ook met
5: Manu van Akker,
4: Ruud Beekmans
6: en Maxime.
4: Oh my god, ik heb er zoveel zin in.
7: Circus Camille, vanaf 29 juli in Oostende. Tickets en info clubcamille.be. Samen met het nieuwsblad VTM en Joe.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
9: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
8: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
9: Ah, Profel.
8: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
10: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
11: Wauw, ja!
12: Maar ja...
10: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
12: Ja.
9: Maar ja.
10: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
12: Ja. Maar ja.
10: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Crazy Deals!
14: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
15: Amai, dat is echt wel zot.
14: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
15: Is dat ook open op Hemelvaart?
14: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
16: Knaldi!
17: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
18: Check, check, check. Check de promo.
17: Aldi, altijd vers, altijd slim.
19: Hey, Laura Tesoro hier. Het is zover. 10 jaar zijn we al op aan het wachten, maar nu gaat het eindelijk gebeuren. Ben je er klaar voor? So You Think You Can Dance is terug. De legendarische danscompetitie waarin de beste Belgische en Nederlandse dansers het tegen elkaar opnemen. En ik mag op de eerste rij staan. Elke zondag kan je het nieuwe seizoen van So You Think You Can Dance volgen bij VTM en op VTM Go. VTM, kleurt je dag.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
20: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: perfect plaatje voor de vrijdag. Blinding Lights van The Weeknd.
1: Vlaamse vrijdag.
0: Het is aan mij om te kiezen, hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Er zijn superveel leuke suggesties.
2: Ja. Ja,
0: we kunnen ze niet allemaal draaien. Er is maar één Vlaamse vrijdagplaat op elke vrijdag. Ik ga voor die van Karin de Muit. Want we hebben hier op donderdag, en weer toch een rubriek, Vogelen of Vissen.
2: Klopt.
0: En Karin is erin geslaagd om een plaat te vinden waar dat allebei in voorkomt.
2: Juist.
0: Namelijk De Vogel van Tim Vis erin.

0: gisteren in 1969 met De Vogel.
1: Ja, Leona die lag toen met geelzucht 6 weken in bed. En dit liedje was toen regelmatig op de radio, stuurt ze. Dit doet me herinneren aan mijn mama die me toen verzorgde. Ik was 16. Nele laat weten dat op dit plaatje het knapenkoor van Mechelen meezingt. Ah, ja? En dat koor bestaat nog steeds. Mijn vader zingt mee. Hè? En Frank de Bozere ook.
0: Ik dacht al dat ik iets hoorde dat ik herkende. Ja, Frank de Bozere. Zeg, weet je Cynthia nog die daar straks naar ons stuurde? Is mijn vader daar? Die stuurt nu... Sorry, het was een misser. Ik heb mijn papa gevonden. Hij is terecht. Straks Jan Verheijen nog met filmtips voor je weekend. En het is weer een mooitje. Maar eerst gaan we naar Bart Beekaert. Wat gebeurt er in de wereld, Bart?
2: Goedenavond. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie zonder ticket opstapt, kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete. De treinbegeleiders krijgen een commissie op die verkochte tickets op de trein en gaan er dus financieel op achteruit. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. De VS legde dat voorstel eerder deze week op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de zeestraat van Hormuz moet weer opengaan. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anne van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd tweede op 8 seconden. De Franse Marion Bunel derde op 1/2 minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
1: Nog 3 plaatsen op onze snelwegen waar je 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Daar vertraag je 17 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. Op de Brusselse buitenring 16 minuten trager tussen Grimbergen en Jette. En op de E40 richting Brussel een kwartier tussen Drongen en Merelbeke.
3: Je weekend begint

0: hier bij Joe. Het weekend is begonnen. We zijn heel blij dat je het met ons doorbrengt. Het is hier al het een en het ander geweest. Wij gaan een beetje moeten uitrusten. Maar het zit er niet echt in, want morgen gaat Rani 10 kilometer stappen in de Coast Walk. En ik ga daar 6 uur radio maken.
1: Ja.
0: En ik moet Rani dan ook haar benen masseren als ze aankomt. En zo. Dus, of het wordt wel het een en het ander. Je gaat het allemaal live kunnen volgen vanaf 12 uur hier bij Joe.
2: Videotheek Verheijen.
1: Ja, maar nu nog een filmtip om dat weekend mee in te duiken. Dag Jan Verheijen.
0: Dag Jan.
3: Ja, ik voel me een beetje schuldig. Jullie gaan allemaal zo'n geweldig imponerende fysieke dingen doen. Ja, en ik zit dan in mijn zaaltje naar iets te kijken. En dat klopt niet, hè.
0: Ja, maar jij woont niet ver van het zeetje, hè Jan. Dus je kan nog meedoen. We hebben tickets, hè.
3: Ja. Ik zal daar zeer goed over nadenken. Ik heb er over nagedacht en dank u. Ik ben wel naar de film geweest deze week. The Devil Wears Prada 2. Grappig.
1: Ja.
3: The Devil Wears Prada 2. Ik was niet alleen. Ja. 125.000 mensen hebben dat gedaan. Gelukkig niet allemaal tegelijk, want er zijn grenzen aan gezelligheid in een zaal. Maar dus ja, dat is echt een zeer groot succes. Wat dus betekent, dat is toch wel opmerkelijk, dat die 20 jaar oude film, het origineel, The Devil Wears Prada, toch duidelijk bij heel veel mensen warme herinneringen oproept. Mm-hmm. En die mensen zullen ook niet ontevreden zijn. Want de film, het is dezelfde cast. Meryl Streep is terug, Anne Hathaway is terug, Emily Blunt is terug, Stanley Tucci is terug. Dus dat is een fijn weerzien met al die mensen. Het is ook verrassend, hoe zal ik dat nu zeggen? Ja, actueel in die zin dat de film voor een stuk gaat over hoe de traditionele gedrukte media, want je herinnert je, zij werkt voor een groot modetijdschrift en zo, hoe die allemaal onder druk staan, dat nu allemaal digitaal gaat gebeuren en ze moeten dat nu ook digitaal doen en ze moeten clickbaits. Enfin, dus het is wel actueel. Bovendien worden ze opgekocht door zo'n media-mogul die dat gewoon aan zijn collectie toevoegt. Dus het heeft nog wel enige gravitas, laat ons zeggen. Maar het is wel zeer onderhoudend. En voor mensen die van mode houden, waar ik mezelf nou niet echt bij reken. Maar goed, zijn er dus ook heel veel cameo's. Er komen heel veel bekende mensen in. Ook die ik niet herken, overigens. Maar dus Dolce en Gabbana, dat is dus, ja, dat zijn ook mensen, blijkbaar. Dat is de meneer Dolce en de meneer Gabbana.
1: Ja.
3: Dus die komen daar ook even in rond. Heidi Klum, Naomi Campbell. En ook, en daar schrok ik geweldig van, Donatella Versace.
1: Dat is altijd schrikken als je die ziet.
3: Maar die ziet er dus uit als een kruising tussen de leeuw uit The Wizard of Oz en die mummy uit Real Housewives of Antwerp.
0: Die mummy uit Real Housewives. Maar jij kent die toch persoonlijk, Rani? De Versace's, niet?
1: Ik?
0: Ah nee, of de Armani's was dat.
1: Ja,
0: die ken je persoonlijk.
1: Ah, ik dacht al van ik de Versace's. Nee.
0: Maar Jan, dan even voor, want ik heb het origineel ook nooit gezien. Dus dat is een komisch verhaal over een grand dame, eigenlijk. Een beetje een gemene fix.
1: Ja.
0: Die dan dat blad leidt en iedereen terroriseert. Daar gaat het eigenlijk over, hè?
3: Dat was het origineel en Meryl Streep speelt op onaanvolgbare wijze die fakes, die losjes gebaseerd zou zijn op Anna Wintour, de hoofdredactrice van Vogue. Want het verhaal is indertijd geschreven door iemand die ooit stagiaire is geweest. Dus het is meer of meer autobiografisch. Nu, als je die Anna Wintour ziet, dat is ook om schrik van te hebben. Nee, eerlijk waar, ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Ja. Dus het borduurt daarop verder. Alleen is het nu wel zo dat Anne Hathaway, die in de vorige film haar stagiaire was, die runt nu zelf, dat is een bekende journalist, en die wordt na een soort schandaaltje gevraagd om de features editor, dus de verantwoordelijke voor de verhalen, de interviews te worden, zonder dat Meryl Streep, zonder dat zij dat eigenlijk weet. Dus er is een soort spanning, maar uiteindelijk zullen zij elkaar wel vinden. Dus het is wel feel good op het einde. Ja. En het is grappig, het is geen dijenkletser, maar het is wel grappig. En wat vooral grappig is, zijn de manier waarop Meryl Streep mensen in twee zinnen afmaakt en zo. Dat is,
0: dat soort rollen, daar hou ik ook echt van. The Devil Wears Prada 2, nu in de cinema. En jij wilde daar graag op dat thema van die vrouw die mensen in twee kan splijten met twee zinnen, daar wilde je graag op doorgaan, Jan.
3: Ja, sterke vrouwen. Ja, een beetje breder dan dat. Maar ja? We zoeken dus nu favoriete films met sterke vrouwen. Ja. Dat hoeft niet letterlijk te zijn. Hè. Dat is niet Supergirl of Wonder Woman of Lara Croft of zo. Ja. Maar films met sterke vrouwen. Ja, dat is toch ook een mooi lijstje.
0: Zo van die vrouwen die je in je onderbroek kunnen zetten. Letterlijk of figuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik heb wel een paar ideeën. Maar gerust hoor, bestaan er eigenlijk films over Annie de Koning? Ik weet dat het misschien nog gemaakt worden.
1: Dat zal maar als ik dood zijn.
0: We fixen dat wel. Stuur maar door.
2: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
4: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
5: Het is eigenlijk de familie Dexters die mij op tafel hebben leren dansen. En uitbundig mezelf te kunnen zijn zonder schaamte. Viva la Vida. Ja. Gewoon leven, genieten, doen. Als je op tafel wilt gaan staan en opvallen.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
2: Zondag vanaf 10 uur bij Joe. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
7: Van Haren, Van Haren.
6: Omdat we van schoenen houden.
8: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsendragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
9: Auto 5.
10: Hier Pipa de kat.
11: En Bobby de hond van Maxizo.
12: Hallo!
10: Beste katten en honden.
11: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
10: De dierenwinkel met de lage prijzen.
11: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
10: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
11: Ze zal het wel doorkrijgen.
10: Tot binnenkort.
13: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
10: Goed voor het beestje.
11: Goed voor het baasje.
14: Wienerberger.
15: Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
2: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
18: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
17: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
19: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
20: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
19: Want uw zaak... Dat is ook onze zaak.
21: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
22: Dit is Joe, de kok en de koning.

0: Oscali. Het weekend begint bij Joe. Allee, het is al even bezig. Zometeen gaat Jan Bosman het verder met jou inzetten. Maar eerst moeten we nog even terug naar...
1: Videotheek Verheijen.
0: Jan Verheijen is een man cave. Dat is toch ongelooflijk daar.
2: Ja, ja, ja.
0: Je ziet dus, als je niet aan het meekijken bent, anders kan je hem op de grote schermen hier in de studio zien. Hij zit voor een muur. Met hoeveel dvd's heb je dan nu eigenlijk staan, Jan?
3: 4.000, 5.000,
0: zoiets. Dat dat allemaal mag van je vrouw, dat vind ik heel
2: ja, wie duwt er daar stof
3: daarom,
2: af?
3: Daarom dat ik er ook in een gebouwtje apart van het huis zit.
2: Ah, ja.
0: We hadden het over The Devil Wears Prada 2.
2: Ja.
0: Al mogen we daar niet te veel meer over praten, want de velen laten ons weten, ik ben onderweg naar de cinema. Niks spoilen. Die gaat nu kijken.
2: Ja, ze gaat nu kijken.
0: Maar we zochten naar aanleiding daarvan films met sterke vrouwen. En omdat Rani nog geen film gemaakt heeft, bij mij weten, gaan we een ander lijstje moeten maken. Ja. Jan, je hebt er ook al eens over nagedacht.
3: Ja, en dat was toch weer een mooi lijstje. En ik heb hier heel erg streng moeten zijn. Ik ben uitgekomen bij de volgende drie. Ik zou willen beginnen met Julia Roberts. En dan niet Pretty Woman, want laten we wel wezen, Pretty Woman gaat eigenlijk niet over een heel sterke vrouw. Mm-hmm. Maar goed, ze is wel geweldig in Erin Brockovich. Erin Brockovich uit 2000. En daarin speelt zij een advocate. En zij speelt een beetje tegen... Ze ziet er ook heel blond en dellerig uit, waardoor de tegenstander vaak op het verkeerde been wordt gezet. Mm-hmm. Het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. En zij neemt het, een soort David tegen Goliath verhaal, zij neemt het als advocaat op tegen een grote, boze firma. Geweldige film, Erin Brockovich, met een zeer goede vertolking van Julia Roberts als een zeer sterke vrouw.
0: Ja, is een paar keer binnengekomen ook. Ja, luisteraars zeker. Zijn daar helemaal mee eens.
2: Ja, onder wie Els uit Zottegem, die stuurt Erin Brockovich met Julia Roberts en de quote, that's all you got lady, two wrong feet and fucking ugly shoes. Zalig, vond ze dat. Ja.
0: Dat is toch hele goede
3: film. Dat zou zelfs door Meryl Streep kunnen gezegd zijn in The Devil Wears Prada over een van haar stagiaires.
2: Inderdaad.
0: Wat staat er nog op je lijstje? Welke sterke vrouwen heb je nog?
3: Ja, het prototype natuurlijk van de sterke vrouw, love her or hate her, is Margaret Thatcher, de premier van het United Kingdom. En daar is een fantastische film over gemaakt, Iron Lady, dat was ook haar bijnaam, Iron Lady, met Meryl Streep. Meryl Streep, een van haar vele Oscar-nominaties. Misschien zelfs gewonnen, dat weet ik niet meer. Voor dus de rol van Margaret Thatcher in Iron Lady. En dan een beetje een twijfelgeval, omdat, en ik ga zeker niet spoilen voor wie het nog niet gezien heeft, maar je zou kunnen discussiëren of het sterke vrouwen zijn, maar een groot deel van de film zijn ze dat wel. Thelma en Louise.
2: Ja.
0: Oh, ja.
2: Oh, heerlijke film.
3: Ja. 1991, het was alweer lang geleden, Susan Sarandon en Gina Davis.
2: Van en Dixon, hè? Brad Pitt, hè?
3: En een van de eerste rollen van Brad Pitt. Ja, inderdaad, Brad Pitt.
0: Maar inderdaad ook wel een kwetsbaar kantje en zo. Ik snap wat je wil zeggen, maar ze zijn ook wel heel badass in het stuk van de film, dat is waar.
3: Ja. En nog, ik ga een beetje vals spelen, want de film komt binnenkort terug in de bioscoop. Dus ik wil ook even een eresaluut brengen aan Uma Thurman in Kill Bill. Kill Bill van Quentin Tarantino. En de twee delen, volume 1 en volume 2, zijn nu samengevoegd. Wellicht ook digitaal gerestaureerd. En die komen binnenkort als één geheel. Het is wel een zit van meer dan 4 uur dan, denk ik.
0: Amai.
3: Die komen terug, ik denk eind juni, in de bioscoop. Kill Bill.
0: Daar wilde geen Ambras mee ook niet, met die Uma Thurman.
2: Nee.
0: Inzendingen van luisteraars. Jeroen heeft een hele goeie, vind ik. Clarice in The Silence of the Lambs. Wordt zeker en vast een sterke vrouw. Ja, wat nog, Rani?
2: Manuela uit Beersen, die zegt Gorillas in the Mist. Niet die gorillas zijn straf, maar Sigourney Weaver vooral.
3: Ja, als Diane Fossey, die trouwens denk ik vorig jaar is
2: overleden
0: is.
2: Ja.
0: En de beste vind ik, die komt van Carla, die zegt, ik vind Julie Andrews in The Sound of Music de sterkste vrouw. Wees eerlijk, van devote non naar plusmama van 7 kinderen, chapeau ze, doe ze het maar eens na. Ik kan wel tellen. Jan, mogen wij jou danken voor de tips en voor de sterke vrouwen. Hoe meer daarvan in ons leven, hoe liever. En maak er een schoon weekend van, kameraad. Tot op de komst.
3: Goed stappen morgen.
0: Doei.

0: Morgen vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music.
1: De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
2: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
3: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
4: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
5: Dit is jou. Bij deze de officiële bevestiging dat we starten met de leukste vrijdagavond die je maar op de radio kan vinden. Wees welkom. Eerst luisteren naar het nieuws van 7 uur en dat krijg je van Bart Beekaart.
6: Goedenavond, treinbegeleiders zijn boos over een nieuwe maatregel van de NMBS. In Tsjernobyl woedt een bosbrand rond de kerncentrale. En Lotte Kopecky verliest haar leiderstrui in de Vuelta. Treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie zonder ticket opstapt, kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt journalist Sven Ponsaert.
7: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
6: Dat controleert de hele dag op tickets. De treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat twee drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. En Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd tweede op 8 seconden. De Franse Marion Bunel derde op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
5: Het is 7:02 en ik heb nog een zestal files voor jou wat tijd verliest op de E40 en dat in de richting van Brussel. Schuif je aan tussen Gent en 60 en Merelbeke, komen 10 minuten bij. Antwerpse ring richting Nederland tussen de Legrellelaan en Antwerpen-Oost ook daar 10 minuten verliestijd. En dan op de B202 de ring Anderlecht en de N266. Daartussen staat dus ook file, verlies je 5 minuten. Op de B403 tussen Merelbeke-ring en Merelbeke ook 5 minuten. En de Brusselse buitering, daar gaat het traag tussen Strombeek-Bever en Jette, ook daar 5 minuten extra reistijd. Nog eentje waar je ook 5 minuten verliest, dat is op de binnenring tussen Wezenbeek-Oppum en het Vierarmenkruispunt in Tervuren. En sta je op een andere plaats in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Dit is Joe.
0: Met Jan Bosman.

Ja, iedereen heeft het maar over Dan Harmon natuurlijk, die deze Relight My Fire zingt. En dat is goed ook, want hij heeft het uitgebracht. Maar die backingzangeres die je constant hoort, die wordt altijd vergeten. Dus zal ik voor de eer van haar nog even haar naam noemen. Dat is Loletta of Lolita, zoals je zelf wil. Holloway, zo heet ze. Lolita Holloway. Een heel goede soulzangeres. Ook met de nodige soul is dit Lolita Adams. Zij zingt over The Window of Hope.

David Guetta samen met Kelly Rowland en When Love Takes Over. Welkom op de vrijdagavond van Joe. We gaan er alweer een feestje van maken. Dat doen we overdag ook al natuurlijk, maar vrijdagavond zo net aan het begin mag dat nog net iets harder. En straks speel ik ook weer samen met jou. Hoeveel noten heb jij op je zang? En je krijgt om te beginnen één noot van een nummer dat ik in de loop van het programma sowieso nog zal spelen. Als je dat aan de hand van die ene noot kan herkennen, krijg je van mij 8 filmtickets. Moeten er meer noten aan te pas komen, dan krijg je nog 4 tickets eventueel. En ik heb vandaag, of elke week, zoek ik dan een opgave waarvan ik denk van, nu ga je het niet raden. En elke week gebeurt het tegenovergestelde. Elke week moet ik bijna telkens 8 filmtickets weggeven. Maar ik denk vandaag dat het er 4 zullen worden. Ja, het is een moeilijke opgave, vind ik persoonlijk. Als je de uitdaging toch wil aangaan, blijf gewoon hangen, want straks krijg je die opgave te horen. En misschien kan je mij van het tegendeel bewijzen en moet ik er toch weer 8 weggeven. Opgave daarvoor straks, iets over 7:30.

0: altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Fortifarma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
6: Richie, citroen met framboos.
7: Richie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
9: Richie. Oh, sorry voor het lawaai. Ik sta hier naast een koppel. Een koppel van huis gemaakt. En zij verbouwen een volledig huis. Zonder verbouwervaring. Zeg, doe voorzichtig, hè, mannetjes. Er zijn nog veel kamers om af te werken. Het is voor een gratis huis, hè.
10: Au.
9: Huisgemaakt, elke maandag en woensdag bij VTM en op VTM Go.
11: VTM, kleurt je dag.
12: Proactief meedenken, zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
13: Profel.
14: Ramen en deuren met glasheldere beloften.
15: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
16: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.
17: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99.
18: Check de promo.
17: Aldi, altijd vers, altijd slim.
19: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
20: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
19: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
21: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Ja, ik kan alleen maar zeggen, in mijn kop is te lang vuif. En gelukkig mag ik vandaag ook binnen daar. Dus ik was mee aan het bewegen en mee aan het dansen op Leaky Lee en I Follow Rivers. Nog eentje voor het verkeersoverzicht van 7:30. Hopelijk niet te veel files natuurlijk. Maar mocht je in de file zitten, kan je nu meezingen op 99 Luftballons. Dit is

8 filmtickets in ruil. Nu, voor één persoon natuurlijk, als er meerdere mensen zijn met het juiste antwoord, dan zal de computer kiezen wie de 8 filmtickets krijgt. Lukt het niet met één noot, dan krijg je straks meerdere noten nog van mij te horen, waardoor het iets makkelijker wordt en je ook dus maar 4 filmtickets kan winnen. Maar, ik heb het al gemerkt, hè, voorbije weken, maanden zelfs al, met één noot komen jullie al ongelooflijk ver. Echt, soms denk ik van, hoe kan dat toch? En hoe komt dat het lukt? Maar ik denk vandaag dat het misschien net iets moeilijker is. Maar we gaan proberen, hè. Ik heb één noot klaarstaan. Ik laat die 2 keer horen. Denk je het juiste antwoord te kennen, mag je dat al doorsturen. Titel en uitvoerder, voor alle duidelijkheid. Dus zowel titel als uitvoerder. Pas dan kan je winnen. En maak je dus kans op die 8 filmtickets. Maak het even een beetje stiller. Voilà. En dan is dit die eerste noot. Dat was ze. Zo snel gaat het. Misschien nog 1 keer? Ik vond het moeilijk. Maar ik zal het misschien toch herkennen. Misschien jij ook. Titels en uitvoerders nu te sturen via de Joe-app. I'm gonna get tough.

0: Ja, ik geef het echt op. Ding dan van, het is een moeilijke opgave. Niks is minder waar. Heel veel juiste antwoorden binnengekomen. Naam van winnares of winnaar, die krijg je over een paar minuten.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva La Vida.
2: En nu zondag is mijn gast Tanja Dexters.
3: Het is eigenlijk de familie Dexters die mij op tafel hebben leren dansen. En uitbundig mezelf te kunnen zijn zonder schaamte. Viva La Vida. Ja. Gewoon leven, genieten, doen. Als je op tafel wilt gaan staan en opvallen.
2: Viva La Vida met Anne van Elzen en Tanja Dexters.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Joe.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
5: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
4: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
6: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
10: Chin chin.
9: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
10: Knalprijs.
9: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
11: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
12: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
13: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
12: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt Dag Allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
13: Waar zie je die giraf daar?
12: Of Zoo Plankendaal.
13: Oh, zo schattig.
12: Nu bij Dag Allemaal.
14: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.

0: klok ondertussen. Feel It van de Temperer featuring Maya. Ik had daar straks het spelletje. Hoeveel noten heb jij op je zang gelanceerd met één noot? En ik dacht dat het moeilijk zou zijn. Niks was minder waar, want binnen de kortste keren kreeg ik dus heel wat juiste antwoorden binnen. Stel je voor, had je met één noot niet genoeg gehad, dan had je dit ook nog van mij gekregen.
1: Miami. South Beach, bringing the heat.
0: Ja, en ik heb dus heel veel juiste antwoorden binnengekregen dat het ging over Miami van Will Smith. En dan heb ik de computer het werk laten doen en die heeft mij één naam gegeven. En dat is de naam van Robin Sienaert uit Laarne. Robin, jij wint 8 filmtickets. Je was trouwens niet de enige, er waren nog een heleboel mensen die het juiste antwoord hadden doorgestuurd. Maar kijk, de computer is jou genegen en goed gezind. Dus 8 filmtickets die gaan richting Laarne. Dikke proficiat en bedankt voor het meespelen. Ja, ik ga dus voor volgende week op zoek naar nog moeilijkere opgaves. Als die al te vinden zijn, denk het niet. Frankie Valli nu in Greece.

Laurent Wolf en No Stress krijgen hier misschien wel een ultieme tip van iemand van jullie. Die schrijft, misschien moet je de eerste noot van dat liedje telkens maar één keer laten horen in plaats van twee keer. Nou, dat is misschien een goed idee. Nou, ga ik volgende week zeker eens proberen de noot één keer maar laten horen.

0: Het verhaal van ik vertel jou een geheim en jij smijt achteraf de sleutel weg, zodat dat verhaal en mijn geheim dus nooit uit jouw mond komt. De Urban Cookie Collective was dat hier bij Joe.
1: Mannekes! Ik voel me de max.
2: Wij ook!
3: Altijd als we in de gamma zijn.
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
3: Oh my god!
1: Ziet die nieuw potten Gamma Superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
3: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
4: Geven ze korting?
1: 30% op alle verf.
3: Dan pak ik 10 potten mee.
1: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
3: Ja, ja.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
0: Ja, en niet alleen moeder moet voorzichtig zijn met haar rug, maar jij ook misschien in de buurt van al die dansmuziek en die fijne platen die ik het komende uur sowieso nog ga draaien. Maar eerst het nieuws van 8 uur met Bart Bekaert.
6: Goedenavond, de Zelzate-tunnel op de E34 gaat het hele weekend dicht. De man die in Middelkerk crashte met een busje transmigranten blijft in de cel. En in Tsjernobyl woedt een bosbrand rond de kerncentrale. Over een uur gaat de Zelzate-tunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
7: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer vallen naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
6: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van de kerncentrale in Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
0: Dankjewel en voorlopig geen files.
8: Dit is Joe.
9: Met Jan Bosman.

Ze horen er eigenlijk ook thuis, de mensen van Snap, in de verkiezing van de meest happy dansplaat van het seizoen 2025-2026. Maar ze zit er niet bij. Nee, zeker vandaag ook niet, want ik heb weer een voorronde waarbij ik twee van die fijne happy dansnummers ten opzichte van elkaar ga zetten. En jij mag dan straks stemmen. Eén van die twee stuur je door naar een volgende ronde. Welke dat wordt, dat mag jij dus beslissen. Dus de verantwoordelijkheid ook vanavond ligt wel helemaal in jouw handen.

Toch wel een van de bekendste nummers van Jackson's. En dat terwijl het eigenlijk op het randje van een cover is. Op het randje, wat bedoel ik daarmee? Het werd geschreven door iemand anders die het uitbracht. En net op dat moment kwam ook de versie van de Jackson's uit. Dat was omdat de originele schrijver het had willen doorverkopen. En uiteindelijk waren het wat bij Jackson's terechtgekomen. En ze brachten dus alle twee tegelijkertijd dat nummer uit. Met het meeste succes.

0: vanaf 12 uur. Tom de Kok en Anke Bukkings live van op de AG Coastwalk in de Pannen. Kom langs en support ermee voor Sven en Rani. Of volg het allemaal in de Joe-app of op joe.be. Good times, great music. De AG Coastwalk is een avontuur. AG verzekert het.
1: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
0: 5. Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.

nu nog wel misschien, maar op het einde van de vrijdagavond kan dat misschien wat anders zijn. I'm Still Standing, Elton John was dat. Tijd voor de verkiezing van de meest happy dansplaat. Je weet het, we zijn daar aan het begin van het seizoen mee begonnen. Een heleboel dansplaten op een rijtje gezet en telkens ja, twee tegenover elkaar die je dan een ronde verder kan sturen. Tot we uiteindelijk net voor de grote vakantie toekomen aan de meest happy dansplaat door jou gestemd. En die stemming gebeurt dus bijna elke week. Ook vandaag weer. Ik zet twee liedjes tegenover elkaar. Jij moet beslissen welke van die twee je doorstuurt naar de volgende ronde. En je moet weten, we zitten nu dus al in de kwartfinales. Dus daarna volgt dan de halve finale. En wie dat allemaal overleeft, raakt misschien wel tot in de finale. En misschien is dat dan wel een nummer dat vandaag wordt geselecteerd of doorgestuurd dus naar de volgende ronde. Een nummer dat onderweg al Zaj met Encore Une Fois en Delirium met Silence heeft verslagen. Dus op de goede weg. Maar wat doet het vandaag? Misschien stem jij wel voor deze van Double Vision. Baby.

Faithless, die onderweg al Daft Punk hebben verslagen met One More Time. En ook Snap met Rhythm is a Dancer. Doen ze dat vandaag ook nog met Double Vision en Knocking. De stemming is geopend, beste dames en heren. Dus wat wil dat zeggen? Je opent de Joe-app en daar ga je die poll zien staan. Welke stuur jij door? Je hebt nog één plaatsje vrij in je Spotify-lijst. Welke van die meest happy dansnummers zou jij toevoegen? Double Vision met Knocking.

Wham and the Edge of Heaven. Het is spannend, hè, in de strijd voor de allerbeste happy dansplaat. Verkiezing van vanavond. Weer een ronde tussen twee geweldig goede dansnummers. Alleen moet jij beslissen welke van die twee je naar de volgende ronde stuurt. En het gaat dus tussen twee kleppers, echt waar. Op dit moment de stand 53 voor de winnaar, 53% dus, en 47% voor de verliezer. Dus het ligt ongelooflijk dicht bij elkaar. Ik ga niet zeggen wie welke score heeft gehaald, dat vertel ik straks. Maar je kan dus nog altijd mee iets in de pap te brokken hebben. Als jij beslist welke van deze twee je wil doorsturen, wordt dat ofwel deze Double Vision. Baby.

0: Van welke van die twee zou jij nu het meeste happy worden op een dansavond of op een dansfeest? Dat is de vraag natuurlijk. Double Vision met Knocking, Fateless met Insomnia. Ze staan nu in de Joe-app. Duid aan welke van die twee jij naar de volgende ronde wil zien gaan. Je hebt nog één plaat de tijd om dat te doen.
1: Dit is Joe.
2: Met Jan Bosman.

0: Wat is het spannend? Die verkiezing van de meest happy dansplaats seizoen 2025-2026. Ook vandaag weer twee kleppers ten opzichte of tegenover elkaar. Dat was Double Vision met Knockin' en Fateless met Insomnia. Geweldige nummers en op een 5 mogen ze wat mij betreft allemaal gedraaid worden. Ik zou sowieso op de dansvloer staan. Maar jij moest kiezen welke je doorstuurt naar de volgende ronde. De stemming die stopt dus nu. Het resultaat is: de verliezer haalt 44% van de stemmen. Dat is niet slecht natuurlijk, maar met 56% van de stemmen hebben we een winnaar die jij doorstuurt naar de volgende ronde. En ik moet eerlijk zeggen, ik had dat niet verwacht.
1: Good times.
2: Dit is Joe.
3: Ready. Come on, come on. Yeah, yeah, yeah, yeah.

redelijk wat mensen passeren aan de studio en iedereen stikt de handen in de lucht, begint mee te dansen. Dus ik denk dat jullie uiteindelijk een hele goede keuze hebben gemaakt door deze naar de volgende ronde te sturen. Double Vision met Knocking. Ik dacht dat Fateless, dat die untouchable waren, maar blijkbaar heeft Double Vision toch meer in de mars dan ik ze voor mogelijk had gehouden. Maar goed, heel fijn natuurlijk. Neemt het in de volgende ronde op tegen Milk Inc. en Wok on Wok.

0: sound of sea, the sound which creates a new dimension. This is a new style of music.
1: Confetti en the sound of sea met die moeilijke zin. The sound which creates a new dimension. Blijf dat moeilijk vinden. Ik heb hier nog zo'n schrijvers.
2: Ja!

Wat een fantastische muziek toch, deze van Odyssey en Going Back to My Roots. Maar geloof het toch niet, ook dit is dus een cover. Want werd eerder al in 1977 uitgebracht. Want werd dus pas een echt dikke hit begin jaren 80 toen Odyssey liever een versie uitbracht van Going Back to My Roots. En het ondertussen echt een disco-klassieker is geworden. Jamelia nog voor het nieuws.

0: Zometeen na 9 uur mag je meewerken aan dit programma en een eigen voorstel doen als laatste dans vandaag. Je hoorde net Jamelia met Superstar, de superster van het nieuws. Die krijg je nu te horen. Dat is Bart Bekaert.
1: Goedenavond. President Trump kondigt een staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne aan. Het Hanta-cruiseschip wordt zondag op Tenerife verwacht. En Alexander Bloks komt opnieuw uit tegen het Zverev. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Collega Quinten Evens.
2: Daar gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
0: Dankjewel Bart. Het is 3 minuten over 9. 1 file opgedoken, die staat in de richting van Brussel op de E19. Je schuift eraan tussen Rumst en Mechelen-Noord. Je verliest daar om en bij de 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Jan Bosman.

pas op, ik vind dat een heel goed nummer, hè, deze Love is in the Air van John Paul Young. Maar als ik dan op een feestje ben, een trouwfeest bijvoorbeeld, en ze draaien dat nummer, dan word ik toch altijd een beetje bang. Want dan denk ik van, oh nee, ze gaan me komen halen voor te dansen. Om, ja, wat is dat, een boogie te dansen? Maar ik ken daar helemaal niks van. Dus altijd schrik om het hart als die John Paul Young door de DJ wordt gedraaid en door de boxer wordt gejaagd met Love is in the Air. Natasha Bedingfield zometeen, na deze van Madonna.

Ja, maar ze heeft toch op papier moeten zetten vooraleer ze het kon zingen natuurlijk. Natasha Bedingfield en Unwritten. I Saved the Day was een hit van de Nederlandse band Roberto Giacchetti en de Scooters. Het gaat een beetje moeilijk, het is vrijdagavond. En die staat nog eens klaar.

Een feestje dus met Roberto Giacchetti en de Brommers. I save the day. Zometeen mag je meewerken aan dit programma, want dan volgt er een oproep voor de laatste dans. Eerst nog even naar het Eurovisie Songfestival dit jaar. Want volgende dinsdag is er de eerste halve finale waar België ook zal optreden met Essila en Dancing on the Ice. En 3 jaar geleden haalden we nog een heel mooie 7e plaats op dat Eurovisie Songfestival met deze single. And when the

Als je met hetzelfde gevoel zat, dan hoop ik dat je daar thuis iemand hebt vastgenomen. En daar is een dansje mee geplaceerd. I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me van Whitney Houston. Dat laatste kan ik natuurlijk niet garanderen bij degene die het daar heeft vastgenomen. Maar in ieder geval, ik hoop dat het een geslaagde avond en een geslaagd dansfeest daar is bij jou op vrijdagavond, dankzij Joe. Ik ga daar zo meteen mee verder, want ik heb er weer zo eentje klaarstaan die heel erg geliefd is in mijn muzieklijst dan toch, maar ik hoop in die van jou ook. En aangezien ik hem regelmatig op Joe draai, denk ik wel dat jij hem ook hoog of diep in het hart hebt zitten. Zometeen krijg je Superman Lovers met Starlight na mijn oproep om de laatste dans door te sturen. De laatste dans betekent het laatste nummer in dit programma wordt door jou gekozen. Ja, achteraf is er Joe Party, kan je nog veel meer dansen, maar het laatste nummer van dit uur mag jij kiezen. En dus ben ik op zoek naar nummers waarvan jij ook denkt van, iedereen gaat die graag horen, of iedereen gaat daarmee aan het dansen, zo aan het einde van dit uur. Dus verwacht ik heel veel titels en uitvoerders via de Joe-app doorgestuurd te krijgen. En dan kan ik daarmee aan de slag gaan. Dus als je nu denkt van, disco-nummer of een ander soort van nummers dat heel lang geleden is, en waarvan het hoog tijd wordt dat die nog eens aan bod komt in dit programma, stuur het gewoon door. Je weet maar nooit dat die kan passeren als laatste dans vanavond. Ik ben benieuwd. Titels en uitvoerders via de Joe-app graag. En hier zijn ze. De Superman Lovers met Starlight. Is het al Starlight buiten? Ja. Sterren komen naar buiten. En straks de

Origineel dus van Stevie Wonder in de jaren 70. Dan kwam Incognito met Don't You Worry About A Thing in begin jaren 90. En toen in, 2005 hebben ze het nog eens proberen uit te brengen. Om maar het succes te blijven uitmelken, met andere woorden. Zometeen zijn er New Kids on the Block na deze debuutsoirée en nu dus...

veel mensen gigantisch grote fan van geweest van deze New Kids on the Block. Je hoort van hen Step by Step. Some people say I look like my dad. What are you serious? Ondertussen komen er nog veel berichten binnen in verband met de laatste dans. Die zijn dus nog altijd welkom. En trouwens, ik geef zo meteen een overzicht van de dingen die zijn binnengekomen. Maar jouw voorstel kan er ook nog bij.

Bewitched en C'est la vie. Ik dacht eraan, het liedje dat straks de oplossing was tijdens het spelletje Hoeveel noten heb jij op je zang? Miami van Will Smith, die heb ik nog altijd niet gedraaid. En dat hoort ze wel, want ik beloof die dan altijd. Dus komt eraan na deze Prince en Kiss.

Miami van Will Smith heeft net als straks dus weer 8 filmtickets gekost. Maar met plezier gegeven voor alle duidelijkheid. Want je had maar 1 noot nodig om die Miami dus te herkennen. Heel veel mensen hebben doorgestuurd dat ze graag als laatste dans willen voorstellen. Ik had daarnet al gezegd, er zijn heel veel trage nummers tussen. Even een overzicht van wat er allemaal is binnengekomen al. Een paar van de nummers die zijn binnengekomen, want er is veel meer natuurlijk nog binnengekomen. Bill Withers zat ertussen met Lovely Day. Er werd ook voorgesteld deze Everywhere van Fleetwood Mac en ook Tuárez. Oh, inderdaad, lang geleden dat we deze Werbisto nog hebben gehoord, maar... Ja, zo als laatste plaat, ik weet niet, hè. Een beetje twijfel nog, ook deze. Mooi, deze Lionel Richie en Stuck On You. Ook Shania Twain was erbij. Zie je het, allemaal traag, hè? Ja, die lieve liedjes. Openingsdans deze trouwens ook, deze Shania Twain en From This Moment On. En deze werd ook voorgesteld... You Shook Me All Night Long van AC/DC. Maar wat wordt het uiteindelijk? Ik draai deze nog, ondertussen denk ik nog even na over een nummer. En tegen het einde van deze Only the Strong Survive van Billy Paul heb ik beslist wat de laatste dans van deze vrijdagavond 8 mei wordt. I see.

Petra die stuurt alweer een boogie. Dat klopt helemaal, deze Only the Strong Survive van Billy Paul. En Stijn laat weten, ik stem voor AC/DC, maar u kennende zal het niet AC/DC zijn. Nee, dat klopt inderdaad. Want Manuela die stuurt, aangezien Craig David de voorbije dinsdag jarig is geweest en Insomnia van Fateless the Battle daar straks heeft verloren, dacht ik aan een combinatie. Wat dacht je nog eens van deze Craig David en Insomnia? Ik vond het

0: En wie misschien een beetje insomnia heeft, kan maar beter blijven hangen bij Joe en genieten van Joe Party. Dat begint zo meteen na het nieuws van 10 uur. Krijg je van Bart Beekhaart.
1: Goedenavond, en staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne. Het Hanta-cruiseschip wordt zondag op Tenerife verwacht. En Julie van Loo heeft een nieuwe ploeg. Het gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elke 1000 gevangenen ruilen. Volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen ook verder. Het cruiseschip waar het Hanta-virus op woedt komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Collega Quinten Evens.
2: Daar gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
1: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club, LA Sparks, haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
3: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Op het Kiel in Antwerpen zijn zo'n 1000 mensen op straat gekomen. In de straat waar afgelopen nacht een man van 30 werd doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust op straat. Je hoort de Wouter Bruins van de politie.
2: Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld. De bemiddelingsteams zijn ter plaatse om de gemoederen te bedaren. Een uurtje later lijkt de rust wel wat teruggekeerd. Maar je voelt wel dat de sfeer wel grimmig is. Maar de betrokkenen is ondertussen gearresteerd. Dus wij hopen dat iedereen ook snel opnieuw naar huis keert.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Bergen werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren. Waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaard komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
0: Dit is Joe.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
2: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten, is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal zaken.
1: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
3: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat je orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn, dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
1: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.